Dat waren de drie versies waren dat van Tramp on Your Street van Billy Joe Shaver uit 1993. Bugs Henderson en de Shuffle Kings, dat was de lessen die hij hoorde uit 2008 van de cd Have Blues Must Rock. En de eerste die was van Little Ed en de Blues Imperials uit 2014. Tramp on Your Street, nummer van Billy Joe Shaver. Volgende nummer is ook van Billy Joe Shaver, maar in de uitvoering van een man die op 23 oktober, vorig maand dus, overleden is, Jerry Jeff Walker. Ook een hele bijzondere man. Ook een beetje een outlaw country music man. Geboren in New York, overleden in Austin. Opgegroeid in de wereld van Greenwich Village met de folk singers. Phil Ox, Ramblin' Jack Elliott, Tim Hardin, Bob Dylan, dat soort mensen. Later kwam hij wat meer in de alternatieve country muziek terecht. En hij is vooral wereldberoemd geworden met zijn compositie Mr. Bojangles. Maar die straks. Eerst Jerry Jeff Walker zelf met Old Five and Diamonds Like Me.

Compositie van Billy Joe Shaver. Zijn naam weer in het begin ik in menu, Billy Joe. En de uitvoering van Jerry Jeff Walker. Beide man bent de vorige maand overleden. En Jerry Jeff Walker die werd dus vooral bekend met het nummer Bojangles. Wat een grote hit werd door de Nitty Gritty Dirt Band. Maar de uitvoering die ik laat horen is van Nina Simone. Nina Simone, een geweldige pianiste uit North Carolina. In de 30 jaren is ze geboren. En die was hartstikke goed. Die kon geweldig goed spelen. Maar dat was een tijd dat een zwarte pianist dat die nog niet zo naar voren mocht komen. Want toen zij op een gegeven moment een concert gaf en er alles op de eerste rij ging zitten, toen werden die verwijderd. Want op de eerste rij hoorden geen zwarten te zitten, maar er mocht alleen nog maar blanken zitten. Dat was de tijd waarin Nina Simone opgekomen is. Nou, ze was een jazzliefhebber, bluesliefhebber, maar vooral ook klassieke muziek. Ze speelde heel graag Bach en Chopin. En haar uitvoering van Mr. Bojangles is geweldig. Nina Simone.

Nina Simone van de CD Here Comes the Sun uit 1971. LP was dat uiteraard nog. Met de compositie van Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles. Die compositie die Murgum trouwens zeer welvarend, want dat leverde heel veel geld op. En zoveel dat hij er stil van kon leven, maar dat deed hij niet, want muziek was zijn leven. Nog een compositie van Billy Joe Shaver, man die geweldig veel mooie dingen gemaakt heeft en ook door andere artiesten zeer gewaardeerd weer. De Kinky Friedman bijvoorbeeld. Bob Dylan die noemde hem in zijn lied I Feel a Chance Coming On. Van het album Together True Life in 2009. En ook word ik een nummer van draaide van Bugs Henderson. Die noemde hem ook in een lied. Teken dat de muziek van Billy Joe Shaver blijft voortleven. Hier een nummer van Billy Joe Shaver in de uitvoering van Will Hogan, When I Get My Wings.

Will Hoger met een compositie van Billy Joe Shaver, When I Get My Wings. Eerbetoon aan de beide grote mannen, Billy Joe Shaver en Jerry Jeff Walker, die allebei de vorige maand helaas overleden zijn. Je hebt luisterd naar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Jeff Tweedy, nee, een cd van Jeff Tweedy, Love is the King. Jeff Tweedy, de man van Uncle Tupelo en van Wilco. En dit is Opaline.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Van het alfabet van het basispakket behandelen we vandaag de nummers die beginnen met een M, een N of een O. Crystal Shawanda uit Canada heeft Indiaanse roots en ze ging naar Nashville om haar droom waar te maken. Ze wilde countryzangeres worden. De platenbazen waren heel tevreden over haar, maar waren van mening dat een Indianenmeisje niet geloofwaardig was als countryzangeres. En daarom ging ze blues zingen. Crystal Shawanda, Move Me.

Crystal Shabanda, Move Me. Steve Earle uit Virginia brak in 1986 door met zijn album Guitar Town. En hij is ook een uitstekende songwriter, want zijn nummers werden opgenomen door Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Levon Helm, Travis Tritt, Vince Gill, Patti Loveless, Bob Seger, Percy Sledge en Emmylou Harris. De man heeft 7 huwelijken achter de rug en dat levert altijd mooie muziek op. Steve Earle, My Old Friend, The Blues.

Steve Earle, My Old Friend, The Blues. Het nummer is geschreven door Mick Jagger en Keith Richards en het was een hit voor de Rolling Stones in 1978. Er kwamen covers van Ann Peoples, Buddy Guy, Rudy Rota en Danny Wilde. En dit is een opname uit 2000 van Etta James, Miss You.

Etta James, Miss You. Het nummer is geschreven door Tony Villanueva. Dat is de zanger-gitarist van de Derailers uit Portland, Oregon. En hij verhuisde met de complete band naar Austin, Texas. Maar hij stapte enige tijd geleden uit de band om als predikant te gaan werken. De Derailers, More of Your Love.

0: The Derailers, More of Your Love. Michael de Jong werd geboren in Frankrijk, maar had een Nederlands en een Amerikaans paspoort. In Amerika woonde hij in Grand Rapids, Detroit, New Orleans en Los Angeles. En via Parijs, Londen en Bremen belandde hij uiteindelijk in Dordrecht, waar hij in 2018 overleed. Michael de Jong, Magnificent Obsession.
1: And now for something completely different.

just to warn you. My friend, you don't know what you got

Michael de Jong, Magnificent Obsession. A.J. Roach uit Virginia woont tegenwoordig in Ierland, maar hij brak door in San Francisco met het album Dogwood Winter. En hij werd in Amerika als de nieuwe Bob Dylan gezien, maar dat maakte hij nooit echt waar. Hij leverde wel 7 sterke albums af. A.J. Roach, Mean Goodbye.

AJ Roach, Mean Goodbye. Ted Robinson uit New York was de zanger van de Hesitation Blues Band. Daarna was hij de zanger bij Dave Spector en de Bluebirds. En vervolgens ging hij van start met een eigen band. En intussen heeft hij met die eigen band 7 albums geproduceerd. Ted Robinson, No Exit Blues.

Ted Robinson, No Exit Blues. Het nummer is geschreven door Sonny Bono van het duo Sonny and Cher en het werd een wereldhit voor de Searchers uit Liverpool en in Amerika werd het tevens een hit voor Jackie De Shannon. Er verschenen daarna nog covers van Del Shannon, Smokey, The Ramones en Tom Petty, maar de mooiste cover is van Willie DeVille, Needles and Pins.

Willie DeVille, Needles and Pins. Rick Danko uit Canada kende was de basgitarist en zanger van de band, maar hij begon met The Hawks als begeleidingsband voor Ronnie Hawkins. Later werden The Hawks de begeleidingsband van Bob Dylan. En in 1977 ging Rick Danko ook soloalbum maken, maar in heroïne- en morfineverslaving werd hem in 1999 fataal. Hij overleed op 55-jarige leeftijd. Rick Danko, New Mexico.

Rick Danko, New Mexico. Cuban Heels was ooit een beloftevolle band uit Twente met gitarist Micha Den Haring en zanger en songwriter Jan Hiddink. Dat was een van de beste blueszangers van Nederland. Hij stond met zijn band op Noordzee Jazz en Moulin Blues, maar de band verdween helaas geruisloos uit beeld. Cuban Heels, No More Trouble.

0: When I get there, we're gonna get it on. Mm-hmm. When I get there, there'll be no more trouble.
1: Cuban Heels, No More Trouble. Torbjørn Riesager uit Denemarken, dat is een voormalige leraar uit Kopenhagen. Hij maakte via zijn buurman kennis met de blues en hij toert intussen al jaren door Europa met zijn band The Black Tornado. Torbjørn Riesager, Over the Hill.

Torbjörn Rizager, Over the Hill. Dem uit Belfast, dat was de band van Van Morrison. En ze hadden hits met Baby Please Don't Go, Gloria en Here Comes the Night. Maar door allerlei wisselingen in de bezetting brak de band nooit door. Van Morrison werd als soloartiest wel een fenomeen. Dem, One More Time.

Them, One More Time. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Dillards, dat is een bluegrass en country rock band uit Missouri met Douglas en Rodney Dillard. En Douglas ging later verder met Gene Clark als Dillard en Clark. Drummer Dewey Martin zagen we terug bij Buffalo Springfield. Gitarist Herb Peterson ging naar de Desert Rose Band. En violist Byron Berlin zagen we terug bij de Flying Burrito Brothers. De Dillards, 1 AM.

0: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang bluesmuziek op Radio Drenthe. En dat doe ik deze keer met een gast uit Twente, maar die van oorsprong uit Drenthe komt. Namelijk Lucas Wever. Lucas, welkom hier bij Harry's Blues.
1: Goeiedag, Albert.
0: En de aanleiding die is dat er een prachtig beeld stiet bij het Kubi Museum in Grollo. En dat beeld doorgekomen is, vooral door de inzet van Lucas Wever. Vertel eens, Lucas, hoe ben je er zo bij gekomen eigenlijk?
1: Nou, ik ken Harry natuurlijk altijd een hele tijd. En nou, Harry gaat helemaal voor Drenthe. Nou, en toen dacht ik, er moet toch nog een keer wat gebeuren. En dat vond ik nou, na 10 jaar vond ik dat wel een heel mooi moment. En toen dacht ik bij mezelf, een Drentse eik, Drentse kunstenaar en bij de opening hoe zijn volk erbij.
0: Nou,
1: ik denk, mooi kan Harry niet denken.
0: Kijk eens aan, dat klinkt goed. En ik zei van, je bent geboren in Drenthe. Waar ben jij geboren?
1: In Burgen.
0: En door ook gewoond ten tijde van Cuba in de Blizzard?
1: Nee, helaas niet.
0: Oké, ja. Hoe dat zo?
1: Nou ja, mijn vader die zocht natuurlijk werk. Ja, nou, het is een beetje het verhaal. Tweede Wereldoorlog ondergedoken. Tweede Wereldoorlog was net voorbij. Werd hij opgepakt door de politie. Een tijdje in de gevangenis gezeten. Rechtstreeks naar Rotterdam. Op de boot naar Indonesië. Ja, hij wist niet eens wat hij dan moest doen.
0: Mm.
1: Nou, dat zijn natuurlijk nooit zulke leuke dingen. Nou, en dan kom je na 4 jaar terug. Ja, toen ging het nog niet zo goed in Nederland en in Drenthe ook niet. Dus, en toen kreeg hij werk in Hengelo.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dat ging dan heel vaak nog. Dat is ook nog wel weer een apart iets, vond ik. Daar zorgde hij ook de dominee in Borgen voor. Die heeft dat bemiddeld. En die was later ook nog dominee in Rolde.
0: Okay.
1: Dus ja, ja. Harry begrafenis.
0: Ja. Maar hun hele leven is Harry is een belangrijk figuur geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: In welke zin, hoe heb je met hem te maken gehad?
1: Ja, we hebben elkaar ontmoet en er was de contact. En het ging vaak bij optredens of we belden elkaar regelmatig. En soms gingen de dingen ook niet zo goed. En dan, ja, dan had ik altijd het gevoel, nou wordt hij weer bedonderd of zo. Ik belde me op. Ik zeg, zo en zo zitten elkaar, denk je er maar. Ik zeg, gaat wel ten koste van jullie, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja. En dan was hij natuurlijk weer helemaal heel erg boos, laat zomaar zeggen.
0: Maar had dat een beetje te maken met jouw deskundigheid op een bepaald terrein, van dat je hem doorin wat kon adviseren? Of?
1: Ja, daar was hij niet altijd blij mee, laat ik het zo zeggen. Maar met de muziek wel. Als je boekingen deed of iets voor de televisie of radio had, dan vond hij dat helemaal goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja.
0: Maar deed jij boekingen voor hem?
1: Ja, dan moest ik dan altijd wel via een ander doen. Ik heb geen boekingskantoor. Dus ja, dan kwam hij toch altijd weer bij die mensen uit. Ja, die niet altijd het beste met hem vooraan, vond ik.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat vond ik dan wel een beetje jammer. Zakelijk was Harry niet. Dus ja, Herman Deinem heeft een tijdje gedaan. Erwin Java nog. Dus ja.
0: Maar heb jij een financiële achtergrond of zo, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Dus je doorzag dat ook wel wat sneller, denk ik.
1: Ja. Ja, dat had je ook als een nieuwe cd was, die toen in Groningenland was opgenomen. Ja, die zou ook in Duitsland worden uitgebracht. Ja, bel die Duitse firma mee op. Daar komt ze helemaal niet op daar. Nou ja, dan bel je Harry op. Ja, die is dan des duivels, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus die belt daarheen, naar Ludo. En toen moest het hele clubje nog naar Duitsland heen. Ja, en dat zijn allemaal van die dingen, ja.
0: We praten straks verder over. We gaan eerst naar de muziekkeuze. Want jij hebt de muziekkeuze voor deze aflevering van Harry's Blues bepaald. En jouw eerste keuze in het rijtje is Thursday Night. Waarom dat nummer, Lucas?
1: Ja, dat is ook voor mijn huidige vriendin, kan ik wel zeggen. Mijn partner. Die is ernstig ziek helaas. En daar wil ik het ook aan opdragen.
0: Thursday Night.

0: Van de LP Too Blind to See, Thursday Night, QB in the Blisters. Wanneer was het moment, Lucas Wever, wanneer jij aanhaakte bij QB in the Blisters? Was dat vanavond het allereerste begonnen eigenlijk?
1: Ik was zo'n 12 jaar. Toen kreeg ik de eerste LP van QB in the Blisters van mijn grootvader, Desolation. En toen begon het eigenlijk al.
0: Je kreeg hem van je grootvader?
1: Ja, dus zo stil een verhaal begonnen. Nou ja, zo heb ik alle LP's, CD's en alles. Ja, allerlei opnames nog. Dat weet je alles, hè?
0: Ja.
1: Dus het is een hele verzameling. En ja, wat was ik toen? 20 jaar. Ja, toen werd het een beetje intensiever, zeg maar. Met Harry meer.
0: Mm-hmm. Maar toch wel.
1: Lynn ken ik ook wel. Erwin ken ik heel goed, Noda.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, Herman Deijnen ben ik nog een paar keer geweest.
0: Toch wel heel bijzonder, vind ik althans, van dat je op 12-jarige leeftijd die LP kreeg van je grootvader.
1: Ja.
0: Ja, die wist waarschijnlijk dat je die graag wilde hebben, want het was waarschijnlijk toch niet zijn muziek.
1: Ik heb wel nooit gehoord dat hij muziekliefhebber was.
0: Nee, precies.
1: Dus hoe die daarbij kwam, ja, dat weet ik heel goed niet.
0: Ja.
1: Ja, misschien hebben ze wel gedacht, hij komt uit Drenthe. Nou ja,
0: mm-hmm.
1: En in die jaren 64, 66...
0: Want toen woonde jij al in Hengelo.
1: Ja.
0: Ja. En optredens van Harry Musquet, vanaf wanneer is dat bij jou?
1: Ja, ook al vanaf 16 jaar. Ik heb heel wat optredens gezien, moet ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Overal.
0: Ja. Ja, wat is overal?
1: Nou, in Nederland, Duitsland. Duitsland, daar dacht ik wel eens dat ik meer ging. En ze me weer afzetten van, ga ik nog naar het werk heen? Meteen, of ga naar huis in een uurtje slapen of zo. Mensen denken heel vaak, ja, dat is een mooi leven wat die lui hebben, maar het is wel zwaar, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Het is, het wordt een beetje geromantiseerd, maar zo is het niet.
0: Jij was wel een beetje een soort ambassadeur eigenlijk ook, hè, voor QB in the Blizzard.
1: Ja, dat zingen heel veel mensen wel, ja.
0: Ja, ik heb hier een brief liggen uit 16 juli 1972 van Barend Toet, de toenmalige hoofdredacteur van het muziekblad Oor, muziekkrant Oor. En die schreef jou van jij had hem beschreven dat er eigenlijk te weinig aandacht aan QB in the Blisters en zo was. En hij schreef terug van misschien ligt dat ook wel een beetje aan Harry, want die is in sommige opzichten, en dan citeer ik letterlijk, in sommige opzichten een amateur. Was Harry, wat betreft de publiciteit voor zijn muziek, was dat niet zijn sterkste kant?
1: Nee, dat vond ik ook combinatief communiceren. Dat was niet zijn dingetje, vond ik. En later werd dat wel beter, toen ze met Henk A. in contact kwam. Ja, die zat bom op dat soort dingen. Kan me nog wel herinneren dat ik een prijsvraag gewonnen had. En toen moest ik in de voorvechter in Hardenberg komen, optreden. En voor die tijd was er nog een hele prestatie. Ja, en toen moest Harry het woord voeren. Maar dat ging toen heel wat beter als die jaren daarvoor.
0: Ja. Harry was over het algemeen vrij kort in het woord voeren.
1: Ja.
0: Hij gaf ook op het toneel gaf hij graag de ruimte aan de medemuzikanten.
1: Ja.
0: De volgende muziek, dat is uit 1967, Groeten uit Grollo. Dat was denk ik ook al de tijd. Was jij toen al bezig met de fanclub eigenlijk, of niet?
1: Ja, toen had je nog Anneke Wijnold uit Stadskanaal, dat weet ik nog wel. Ja, daar begon het ook een beetje mee. Zij was toen ook de voorzitter van de fanclub.
0: Mm-hmm.
1: Heeft ze heel wat jaren gedaan. Daarna ging het over naar iemand in Emmen, dat weet ik nog wel. Emma Dennen of zo woonde die. Maar daar weet ik de naam niet meer van.
0: Maar was jij er ook bij betrokken? Was jij er ook actief bij betrokken of niet?
1: Nee, ik schreef vaak artikeltjes. Nou ja, ik denk misschien kunnen ze er wat mee, willen ze er wat mee.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ooit nog met iemand een bluesblad gehad. En op een van de cd's daar staat daar wat van op.
0: Welk bluesblad was dat?
1: Hoe heet het ook alweer? Mind Blues of zo, heel kort.
0: Oké, Mind Blues.
1: Ja.
0: Ja, ja. En op een van de LP's is er nog iets van terug te vinden?
1: Ja.
0: Ga ik voor je opzoeken. Maar we gaan nu naar Groeten uit Grollo 1967. Het volgende nummer wat wij draaien, Somebody Will Know Someday. Nummers hebben altijd een reden, denk ik. Zowel voor de maker, om het te maken, maar voor de luisteraar kan het soms ook een speciale betekenis hebben. Geldt dat ook voor jou wat dit nummer betreft?
1: Ja, nou, ik zei, ik had altijd het gevoel dat hij daar zelf heel veel mee had met dat nummer. En dan zei ik altijd tegen hem, als het zover is, we vergeten je niet.
0: En dat heb je ook niet gedaan.
1: Nee.

0: Ja, het is en blijft een geweldig nummer. Ook niet in het minst de prachtige gitaarsolo, akoestische gitaar van Eelco Gelling.
1: Ja.
0: We draaiden het op verzoek van Lucas Wever. De man die ervoor zorgt dat er een mooi beeld, een sculptuur, een holden beeld bij het museum in Grollo is komen te staan. Een beeld van Harry Musquet. Lucas, hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk om dat te gaan doen?
2: Je denkt dan een beetje na hoe Harry in elkaar zit. Wat je natuurlijk van elkaar gehoord hebt. En toen kwam een keer iets. Las ik iets over een houtkunstenaar. Ben ik verder uit gaan zoeken. En toen zag ik, god, die man die komt uit Drenthe. Nou, toen dacht ik, een Drentse eik. Een Drentse kunstenaar. Nou, als dat zou kunnen. Maar ja, toen heb ik contact met hem gezocht. Nou, hij zag dat wel zitten. Hij zei, dat is een keer heel wat anders wat hij normaal doet.
0: Want wat doet hij normaal?
2: Ja, normaal maak je ook heel veel dierensculpturen. Nou, en hij heeft pas geleden, in juli was het allemaal klaar. Dan zei hij, wat ik een keer in. Hij was in Willemshaven, Noord-Duitsland. Is een soort pretpark. En heeft hij ook allerlei mooie. Ja, gewoon. Hij dat ziet en denk je, hoe kan het?
0: Mm-hmm.
2: Maar hartstikke mooi. Dus ik zei al een keer tegen hem, ik heb het adres opgegeven, wil ik wel eens even kijken hoe dat daaruit ziet. En het is een ploegje van 6 Nederlanders. Nederlandse architect. Nou ja, die heeft hem toen gevraagd. En zegt, en dan moet ik soms ook wel dingen uit ijzer maken. Zegt hij, maar hout is toch mijn voorkeur. Mm-hmm.
0: Het is echt een professional dus.
2: Ja.
0: Ja. Hij exposeert, werk van hem is dus te zien in Wilhelmshaven in Duitsland.
2: Ook
0: op andere locaties?
2: En ja, en op zijn site. Nou, bij het Keuienpad ziet wat.
0: Mm-hmm.
2: In drones ziet wat.
0: Oké, okay. Ja.
2: Meerdere plaatsen.
0: En Jelmer Zwaan, wat is het voor een persoon verder?
2: Nou, ik vind een heel rustige man. Ik vind een vakman. Want naast kunstwerken, maakt hij ook hele mooie tafels.
0: Een ambachtsman.
2: Het is echt een ambachtsman, ja, ook. En het is gewoon natuurmens. Dus ik ben een halve dag bij de familie Zwaan geweest. Bij zijn moeder en bij zijn broer was er ook nog. Nou, alles daar gezien.
0: Kende hij Harry Musquet?
2: Nou, niet zo. Het naam wel gehoord, maar heeft zich er ook helemaal in verdiept. Als hij ergens naartoe gaat, zeg maar naar Grollo, de komende dagen ook weer. Heeft hij het plaatje, cd'tje of Harry.
0: Mm-hmm.
2: En dat doet hij bij zijn werk ook. Dus ja.
0: Hij leeft zich er wel helemaal in.
2: Hij leeft zich er helemaal in, ja.
0: Dat vind ik wel leuk. Want dat merkte ik ook bij de theaterproductie Musquet, So Many Roads. Dat een jonge vent als Sam, dat hij zich ook helemaal in de persoon inleeft. Die dan de jonge Harry speelt in dat theaterstuk. Speelt
2: ja,
0: de,
2: vond ik ook.
0: En die met Rudy Leukveld alle locaties bij langs geweest is. Waar Harry woont en zo. En ja, dan op die manier, als een jonge vent met de erfenis van Musquet in aanraking komt. Dat vind ik wel mooi. En dat geldt voor hem eigenlijk ook.
2: Ook, ja.
0: Hij is een beetje ouder, denk ik. Hè? Hij is wel
2: hij is nou net 36.
0: Oh, nou ook nog een jonge kerel. Hè?
2: Jonge kerel. Ah. Ja.
0: Goeie zaak dat soort mensen ook met de nalatenschap van Musquet in aanraking komt.
2: Ja, zeker weer.
0: De nalatenschap bestaat voor het grootste deel natuurlijk uit de muziek. Maar er is uiteraard wel meer wat Harry bij betrekkingen West is. Maar de muziek is de grootste nalatenschap. Nog een stuk van de LP U 1967, de LP Groeten uit Grollo. Het nummer Another Land.
2: Ik heb Harry natuurlijk ook in de mindere jaren gekend. Daar ben ik wel eens bij hem geweest aan de Smetana-laan. Ja, dan zat hij daar in huis. Had hij een paar van die cavia's. Ja, dat was een beetje toch een droevig geheel, vond ik.
0: Mm-hmm.
2: Dus, en toen dacht ik, ja, misschien was hij wel met zijn gedachten heel ergens anders wat hij wilde.
0: In another land.
2: Ja. Yeah.

0: de essentie van de blues, denk ik. Blues is een bepaald gevoel wat je moet hebben en wat je dan vorm kunt geven door middel van de zang of door middel van een instrument, de gitaar. Eelco had natuurlijk ook de blues. En je kunt als luisteraar kun je de blues ook hebben. Lucas Wever, heb jij vaak de blues gehad?
1: Ja, ik heb wel nodig meer gemaakt. Ja, er waren niet de leuke dingen. En dat zei Harry ook wel eens vaak. Ja, we zitten in hetzelfde scheutje, zegt hij. Heel veel dingen komen overeen.
0: Zoals?
1: Ja, nou, hij met zijn vrouw had ik ook. Alleen, ja. Echtscheiding. Tweede vrouw overleden. Derde vrouw ernstig ziek. Ja.
0: Ja, ja. En is muziek dan inderdaad een...
1: Ja, toch een soort uitlaatklep.
0: Ook een troost?
1: Ja. Emoties, hè.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Is dat bij het volgende nummer ook het geval, of niet?
1: Ja, duidelijk, ja.
0: Beating Like a Drum van King of the World met Erwin Java.
1: Ja, en Ruud Webbe.
0: Ja.
1: Was ze net overleden, kwam dit uit.
0: Oké. Okay.

Hele subtiele muziek van King of the World, Live at Paradiso was dit 2015. Beating Like a Drum, met ook weer prachtige gitaarspel. En in dit geval van Erwin Java. Illustrator Harris Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter. 3 keer is scheepsrecht. 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. Ongeacht of er nou een gast is of niet. Dat doen we altijd. En de keuze daarvoor die maakt de presentator samensteller van dit programma, Albert H. zelf. Niet de gast dus, niet Lucas Wever. En in dit geval is het de nummer van Gigi Kale. I'll make love to you anytime. Uit 1979. Maar de aanleiding is een nieuwe cd van Mike Sito. Mike Sito is een uitstekende gitarist-producer uit Amerika, uit St. Louis. Onder andere betrokken bij de Royal Southern Brotherhood. Ook een uitstekende band waar Cyril Neville en Devin Allman in midwerkt. Maar dit is een solo-cd van Mike Sito, Resurrection. En daarvan dus I'll Make Love to You.

0: een wat steviger uitvoering dan het origineel. Maar dit is dan ook Mike Zito van Zinnéus de Resurrection. Het origineel is van Gigi Cale, de man uit Tulsa, Oklahoma. Dateert al uit 1979. Is dat muziek, Lucas, die jou een beetje aanspreekt van Gigi Cale?
1: Ik heb er zelf ook een paar LP's van.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Dus ik vond het wel goede muziek altijd.
0: Relaxte muziek, maar ja, wel muziek die er ook wel toe deed.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat spreek je aan, zeg ik altijd, of niet. Maar dat sprak mij wel aan, ja.
0: Harry sprak het ook aan. Dat kan ik me nog herinneren, dat hij het door meermalen over had. Gigi Cale, uit 1979, de originele versie van I'll Make Love To You Anytime.

0: Wat minder bekend, maar wel mooi nummer van Gigi Gale. Want bij Gigi Gale denkt iedereen toch aan After Midnight en Cocaine en dat soort nummers. Maar dit is het origineel van I'll Make Love To You Anytime. Uiteraard ook nog een derde versie. En die komt uit Duitsland van Timo Gross. Ik weet niet, Lucas Wever, de gast hier in Harris Blues. Maar jij woont in Hengelo, vrij dicht bij Duitsland. Ken jij Timo Gross?
1: Nee, ik ken hem niet, okay. Moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, toch is het wel een beetje een bluesman, moet ik zeggen. Hij is geboren in Hannover. Zijn eerste jaren was hij vooral bezig met de slagermuziek in Duitsland. Oh. Nou, heeft dat niet alles met blues te maken?
1: Nee.
0: Alhoewel, vergis u ook weer niet, André Hazes, hè?
1: Ja.
0: Denk je ook aan Smartlappen en dat soort dingen. Maar André Hazes was ook wel degelijk blues, hè?
1: Ja, ervaar je ook al een paar keer benaderd om muziek met hem te maken.
0: Ja, er zat wel wat in eigenlijk. Ja. Nou, die Timo Gross die is pas later eigenlijk, in 2004, is hij uitgekomen met een cd Down to the Delta. En is hij zich helemaal gewoon verdiept in de Amerikaanse muziek, in Amerikaanse bluesmuziek. En zijn versie van I'll Make Love to You Anytime is uit 2013 van de cd Landmarks. Timo Gross.

0: watching. I make love to you any old time.
1: De derde versie van I'll Make Love to You Anytime. Timo Kroos van de CD Landmarks uit 2013. Het origineel uit 1979 van de vijfde LP van DJ Gale. En de eerste was van de negen CD van Mike Zito van Resurrection. De coronamaatregelen die zijn voor een deel afgeschaft. En dat betekent dat een festival weer mogelijk is. En dat er naast ook het New Blues Festival dat doorgiet in de Bontewever. En dat is op 15 oktober, vrijdag om 15 oktober. Begon al om 7 uur, in de gaten al. Om 7 uur, want de zaal met om 12 uur dichter. Mooi programma van de Azure de Blues Stichting met Wille en de Bandits. Danny Bryant, de José Ramirez Band. En Erwin Java's Traveling Party met Sean Webster is er. En de Azure Blues Connection, ABC, de club van Roelof Meijering, die allerlei artiesten om zich heen verzameld heeft. Nou, een van de artiesten die daar optreedt is dus Danny Bryant. En daar komt binnenkort een nieuwe CD van uit. En dit is het titelstuk, The Race to Survive.

0: Toch wel een beetje kenmerkend voor Danny Bryant. Overwegend stevige muziek. Het titelstuk van de cd die nog uit moet komen, The Raids to Survive. En hij speelt op het New Blues Festival in de Bonte Wever in Aasten op vrijdagavond 15 oktober. Nou, we zijn bijna aan het eind van het programma. Ik zeg hem dat dat samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Maar de samenstelling van de muziek was deze keer eigenlijk voor de groot deel in hand van Lucas Wever. En daarmee besluiten we ook met een stuk van zijn keuze. Techniek in hand van Jeroen Mulder. Het laatste nummer, Lucas, dat is een nummer van King of the World. Waarom wil je dat nummer draaien?
1: Nou, het is voor Ruud Weber, de bassist van King of the World, is dat een ode aan zijn moeder die overleden is. En als ze spelen, dan is het ook een nummer van Erwin Java. En dat is ook de ode aan Harry.
0: Dat is het ook, want ik kan me herinneren dat ze het speelden in de Amer. En dat de hele zaal volledig stil was en geconcentreerd was. Dat ze door met Harry Musquet eigenlijk herinnerden, herdachten.
1: Ja.
0: Zo kun je het wel zeggen. Can't go home, King of the World.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Elvis Presley schreef zijn eigen materiaal niet. Hij nam 513 nummers op van andere artiesten, maar het publiek koos massaal voor zijn versies. Dit nummer nam Elvis Presley in 1957 op voor de film Lovin' You. En Wanda Jackson was in die tijd zijn voorprogramma en ook nog enige tijd zijn vriendin. En zij nam het een jaar later op en het werd een top 10-hit in Nederland. Er verschenen 94 covers, onder meer van de Spencer Davis Groep, Mutt, Dr. Feelgood, Slade, Jerry Lee Lewis, Elton John, Robert Plant en Paul McCartney. Wanda Jackson. Let's have a party.

Wanda Jackson, Let's Have a Party. Het nummer werd in 1958 opgenomen door Vince Edwards, maar deze single werd nooit uitgebracht. In 1959 was het een hit in Amerika en Engeland voor Ray Peterson, en de cover van Elvis Presley werd een nummer 1 hit in Engeland en een top 10 hit in Amerika. Elvis Presley, The Wonder of You.

Elvis Presley, The Wonder of You. Dit was een nummer 1 hit voor Elvis Presley in 1957 in Zuid-Afrika, Engeland en Amerika. En Frankie Lymon, dat was een rock'n'roll zanger uit New York. Hij werd op 25-jarige leeftijd dood aangetroffen in de badkamer bij zijn grootmoeder. Hij was overleden aan een overdosis heroïne. Frankie Lymon, Jailhouse Rock.

Frankie Lyman, Jailhouse Rock. Het was de tweede nummer 1 hit voor Elvis Presley in Amerika. En op de B-kant stond My Baby Left Me. Er verschenen 60 covers onder meer van Rel Donner, Billy Swan, Roy Orbison en José Feliciano. Elvis Presley, I want you, I need you, I love you.

Elvis Presley, I want you, I need you, I love you. Elvis Presley nam dit nummer op voor de film Jailhouse Rock. En in die tijd was Buddy Holly regelmatig zijn voorprogramma. En zowel de versie van Elvis Presley als van Buddy Holly werd een hit in Amerika. Er verschenen ook nog covers van The Beatles, Cliff Richard, Led Zeppelin, Joni Mitchell, Brian Ferry en John Lennon. Buddy Holly, you're so square.

0: Buddy Holly, You're So Square. In 1954 was het een single van het duo Willie and Root. En dat waren Willie Hayden, de zanger van de Honeybeans, en zijn vrouw Root. Na 9 andere covers nam Elvis Presley het op in 1956. En het nummer eindigde op de 2e plaats in Amerika. Elvis Presley, Love Me.
1: Treat

Elvis Presley, Love Me. Tijdens zijn militaire dienst hoorde Conway Twitty voor het eerst Elvis Presley op de radio. En hij besloot ter plaatse dat hij ook rock'n'roll zanger zou worden. Dit is een hit van hem uit 1959. Elvis Presley nam dit nummer op met als titel Danny, evenals Cliff Richard. Conway Twitty, Lonely Blue Boy.

0: boy is my name.
1: Conway Twitty, Lonely Blue Boy. Elvis Presley nam het nummer op voor de film King Creole en hij zong het op een Muddy Waters wijze. Er verschenen 70 covers onder meer van Johnny Logan, Vince Taylor, Gillan en onze eigen Lee Towers. Elvis Presley, Trouble.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Yeah. Elvis Presley, Trouble. Laverne Baker uit Chicago was blueszangeres en scoorde 20 hits in Amerika. En Elvis Presley coverde 8 nummers van haar. Elvis Presley maakte van dit nummer Little Sister, evenals Ry Cooder, Robert Plant, Herman Brood en Jimmy Barnes. Laverne Baker, Hey Memphis.

Laverne Baker, Hey Memphis. Het is een compositie van Doc Pomus. Het was een single voor Elvis Presley in 1960 en het werd geen grote hit. Maar het nummer haalde wel de hitlijsten in Australië, België, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Engeland en Amerika. En er verschenen covers van Tom Jones, John Hyatt, Delbert McClinton, Led Zeppelin en PJ Proby. Elvis Presley, A Mess of Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Rendezvous with the Blues van Jimmy Hall is het album van deze week. En na zijn periode als frontman van Wet Willie werd Jimmy Hall de bandleider bij Hank Williams Jr. omdat deze Hank Williams Jr. heel veel werk heeft in Amerika. En Jimmy Hall had 4 studerende kinderen. Hij moest de kost verdienen. Jimmy Hall, Long Distance Call.

Jimmy Hall, Long Distance Call. Het was de zesde nummer 1 hit voor Elvis Presley en countryzanger Ricky Van Shelton nam het nummer in 1992 nog eens een keer op voor de film Honeymoon in Vegas. En het werd een hit in Amerika en Canada voor Ricky Van Shelton. Wear my ring around your neck.

Ricky Van Shelton, Wear My Ring Around Your Neck. Het was een nummer van blueszanger Chuck Willis en hij had er een top 10 hit mee in 1984. Elvis Presley had er een top 20 hit mee in 1961 en het werd nog opgenomen door Little Milton, QB and the Blizzards, Otis Rush, Ray Charles, Greg Allman, Mike Bloomfield en Chris Stapleton. Elvis Presley, I Feel So Bad.

Elvis Presley, I Feel So Bad. Het was een single van Arthur Alexander uit 1972 en het werd de laatste grote hit voor Elvis Presley. 1 in Amerika, 2 in Australië en Canada, 6 in Ierland, 7 in Zuid-Afrika en 17 in Nederland. Er verschenen 158 covers. Dit is countryzanger Travis Tritt uit Georgia, die tearjerkers kan zingen met een rauw randje. Travis Tritt, Burning Love.

Travis Tritt, Burning Love. In 1961 was het een top 5 hit in Amerika voor Elvis Presley en het nummer komt uit de film That's the Way It Is. Er bestaan mooie covers van Robert Plant, Pearl Jam en Ry Cooder. Elvis Presley, Little Sister.

Elvis Presley, Little Sister. Het nummer is geschreven door May Exton en dat is de moeder van singer-songwriter Hoyt Exton. Elvis Presley nam het nummer op met de band The Blue Moon Boys en country-gitarist Chet Atkins. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en 2 in Engeland. Er bestaan 298 covers en dit is een versie van onze pianoman, Billy Joel, Heartbreak Hotel.

Billy Joel, Heartbreak Hotel. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een single van Mac Davis in 1969 en de cover van Elvis Presley werd een top 10 hit in Amerika en Engeland. De onlangs overleden dochter Lisa Marie Presley nam het nummer later nog eens op als duet met haar vader en daarvoor werden oude opnamen van Elvis Presley gebruikt, want het gebeurde pas 20 jaar na zijn dood. Elvis Presley, Don't Cry Daddy.

0: Archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop. Ja. Dan zal het wel iets met religie te maken hebben.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag heb je daarvoor een heel Drents onderwerp bij de kop. En op een hele Drentse plekken, middenmaank, een hunebed.

0: Ja jongens, wij loopt hier het Hunebeddencentrum in Borgerhout. Henk Klompmaker, ik ben hier de baas, zoals wij het zegt.
1: Ja.
0: Of jouw functie is directeur hiervan.
1: Ja, officieel heet dat zo, ja.
0: Ja. En wij wilden even naar het Hunebed lopen. Het Hunebed van Borger is de grootste, hè? Van alle Hunebedden.
1: Van alle Hunebedden in Nederland.
0: In Nederland.
1: Ja, en door met, omdat ze bijna allemaal in Drenthe liggen, dus ook het grootste van Drenthe.
0: Is er nog een of meerdere buiten de Oese provincie?
1: Ja,
0: in Nederland dan, hè?
1: Ja, er zijn twee in Grunning nog te vinden. Eén in Noord-Laren, maar dat vind ik eigenlijk ook als Drenthe. En die andere die is ooit eens een keer fun in Heveskes Klooster. Dat was in 1986.
0: En waar is dat?
1: Dat is bij Delfziel.
0: Oh,
1: er lagen
0: ja.
1: Onder een terp lag een hunebed en een steenkist. Graf.
0: Ah. En hoeveel hunebedden zijn er in Drenthe? 54, dacht ik?
1: Ja, klopt precies. Niet alleen in Drenthe. Dus dan heb je het totale aantal. In Drenthe zijn er nog 52. En twee in Groningen.
0: En twee in Groningen. En, ja. En buiten Nederland, komt er dan nog, bijvoorbeeld in Duitsland, net over de grens, komen ze daar ook naar voor?
1: Ja, zeker. Ja, dat moet eigenlijk geheim blijven. Maar in Duitsland heb je er nog meer dan hier.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, Emsland heeft er ongeveer 60. Waaronder een paar die groter zijn dan deze van Borger. En alleen dat is niet zo algemeen bekend als in Drenthe. Omdat die natuurlijk een meer toeristische waarde vertegenwoordigen.
0: En ergens anders ook nog, Denemarken of zo?
1: Ja, je kunt eigenlijk hunebedden vinden over heel Europa verspreid. Van Scandinavië tot aan Corsica toe.
0: En, die cultuur, het Trechterbekervolk, was dat toch?
1: Ja, in de noordelijkste...
0: Zo noemt men, precies.
1: De Trechterbekercultuur naar het aardewerk wordt dat genoemd. Die vind je vooral in Zuid-Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland.
0: En de mensen die hunebedden gebouwd hebben, waren die ook nog gekoppeld aan elkaar? Is het één stam of zoiets?
1: Er is heel veel niet duidelijk over die periode, omdat archeologie nou een keer dat soort oplossingen niet heeft. Wij denken wel dat met name de Denen, dat die op een gegeven moment dat daar een bevolkingsoverschot was of wat dan ook. En die hebben dus het gebruik van het bouwen van hunebedden meegenomen naar Drenthe.
0: Nou staan we hier midden in een hunebed. Ik bedoel, ja, eigenlijk was dat natuurlijk niet zo. Hè? Ik bedoel, hier zat aarde overheen.
1: Ja, het was helemaal dicht.
0: En het zijn dus natuurlijk...
1: De bovenste stenen die waren er wel bovenuit. Dus,
0: die zag je er boven.
1: Ja, dat
0: de paapeloze kerk in Schoonlo, dat geeft nog ongeveer weer hoe het was, niet?
1: Dat is een voorbeeld van, met name om dat Van Giffen, die dat gebouwd heeft, professor Van Giffen, die dacht nog dat het onder een heuvel lag. Tegenwoordig denken we dat de dekheuvel, dus de zandheuvel, tot aan de onderkant van de dekstenen reikte. Dus het is eigenlijk een voorbeeld van een theorie uit het verleden.
0: Van Geffen was de man die een heleboel werkte. Waterbolk heeft hem toen min of meer opgevolgd.
1: Ja.
0: Die tumulies en zo die je bijvoorbeeld bij Ballo hebt. Heeft dat ook te maken met de Trechterbekervolk? Of is dat alweer later?
1: Dat is veel later. Ja. Dus het tumuliebosje tussen Rolde en Ballo. Ja. Dat is ik denk zo'n 800 voor Christus. En als je het over hunebedden hebt.
0: 5000?
1: Dan hebben we 5000 jaar zitten tussen nu en de hunebedden. Ja.
0: Dat is 5000 jaar voor Christus. De
1: 3500 voor Christus.
0: 35, nou, zou je kunnen vergelijken. Wij zijn allebei op Creta geweest. Ja. Hè? Met B-lineair of zoiets.
1: Ja, nou, het mooie is natuurlijk...
0: De Minoïsche tijd.
1: Ja, nou ja, Creta is ook een prachtig voorbeeld van de combinatie van mythologie en archeologie.
0: Ja.
1: Ik vind eigenlijk dat in Drenthe ook wel eens wat kan worden verbeterd.
0: Ja?
1: Ja, ik vind die... Kijk, wij weten van Hunebedden natuurlijk niet zo heel veel. En er zijn wel allerlei mythologische verhalen van.
0: Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk.
1: De meeste Drenten die denken dat het alleen maar Ellert en Brammert waren. En verder
0: en de Witte Wieven en zo.
1: De Witte Wieven.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel oude verhalen. Ook over het hunebed van Rolde bijvoorbeeld. Waar ze dan mensen onderdoor joegen. Zeggen ze van buiten Drenthe. Hè? Dus buitenlanders. En die werden dan met stront bekogeld. Dus dat zijn toch wel interessante verhalen. Bovendien heb je natuurlijk toch ook in de periode nadat het bouwd is. Dus na de trechterbekercultuur is er natuurlijk miljoen mensen ben er aan het Hunebed voorbij gegaan.
0: Voorbijgetrokken, ja.
1: En die hebben er allemaal een of andere inspiratiebron aan ontleend. En dat is in de muziek, maar dat is ook in de kunst en in de poëzie.

0: Ja, het is een beetje heilige grond natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja, het is in elk geval wel magisch.
0: Ja, want ik heb wel eens een keer met Jan Akkerman, bekend gitarist in Nederland, bij een hunebed staan. Die had nog nooit een hunebed gezien. En dat was het hunebed van Ballo, tussen Ballo en Lone, zou je zeggen. Ja. En die zei, Jan zegt, ik moet eigenlijk een versterker hebben. Zeg, en dat, ik voel vibratie, ik moet hier spelen of zoiets.
1: Ja. Ja.
0: En dat misschien is het ook een soort van uitstraling. Ik heb ook wel eens...
1: Heb jij alles bij een hunebed gespeeld of niet?
0: Nee.
1: Maar moet dat niet een keer wezen dan?
0: Ja, dat zou misschien wel eens een keer kunnen, ja.
1: Een beetje akoestisch?
0: Akoestisch, ja. Dat is dan misschien nog wel eens een keer te doen.
1: Kijk, de akoestiek van dit gebiedje rond het hunebed van Borger is gewoon geweldig mooi. 'S Avonds is het magisch.
0: Dat zou net zoiets wezen als het amfitheater in Epidaurus bijvoorbeeld.
1: Yes.
0: Op de Peloponnesos, waar ik ook al een aantal keren geweest ben.
1: Ben ik ook geweest, ja.
0: En waar je dus in het midden...
1: Ja.
0: Eigenlijk een als je een lucifer aanstrijkt, dat je... Want mijn vriendin stond toen helemaal boven.
1: Ja.
0: En er was toen zo'n groepsrondleiding. Ja. En kon je helemaal horen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, hier zou ik wel eens een keer willen spelen. Weet je wel. Dat is zo... En dat is 500 jaar voor Christus gebouwd. Dus dat is een enorme akoestiek.
1: Ja.
0: Ja, dit is natuurlijk ook een beetje... Want ik heb nog wel eens met iemand... Met een Ambonese jongen. Hij is helaas overleden. Victor Patricina. Gezegd van, we gaan een keer naar het hunebed toe. Daar in het bos bij... daarachter Schipborghuis. Hoe heet het bos nog maar weer?
1: Knibbosbos.
0: Daar staat er ook een.
1: Ja, klopt.
0: Ik zeg, moet je midden in de nacht heen gaan om 12 uur. Ik verzon maar wat, maar Victor die durfde daar niet naartoe. Die was waarschijnlijk een beetje animist of zo. Maar ja.
1: Nou, we hebben hier wel eens één keer per jaar hebben we hier, dan doen we akoestisch hier bij dit hunebed wat. En de vleermuizen en de vogels die houden zich stil op het moment dat het gespeeld wordt. En als jij uitgespeeld bent, dan beginnen ze allemaal weer. Het is werkelijk magisch.
0: Ja, dit is natuurlijk ook, het is ook een prachtige plek, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel mensen kom je nou per jaar?
1: Bij dit hunebed schatten wij dat er tussen de 70.000 en 75.000 mensen per jaar komen. Maar dit is ook wel het meest bezochte hunebed. En als je alle hunebedden op zou tellen, ik denk dat een paar honderdduizend mensen wel per jaar een hunebed zien.
0: Zou je kunnen zeggen dat Drenthe de eerste, eigenlijk eerste cultuur had hier in Nederland?
1: Nou,
0: of gaat het ergens anders nog verder en ergens anders over of zo?
1: Laten we zeggen, wat er aan oudheidkundige overblijfselen in Nederland te vinden zijn, dan zijn de oudste monumenten zijn gewoon de hunebedden.
0: Ja.
1: En het waren de eerste boeren in dit gebied. Dus de ontwikkeling is sindsdien, nou, dat ken je ook, tot op de dag van vandaag hebben we met boeren en met problematiek te maken. Maar die problematiek die is dus begonnen, zeg ik maar, in de tijd van de hunebedbouwers.
0: Maar ja, dan, men roept in het Westen nou altijd boeren en zo, maar toen waren hun er dus nog helemaal niet. Dus eigenlijk zou die scheldnaam eigenlijk een erenaam moeten wezen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik vind ook dat, laten we zeggen, wat die boeren hier gepresteerd hebben, en dat kun je zien aan hoe ze het gebouwd hebben, zonder hydraulische werktuigen, zonder dat het wiel was uitgevonden. Ja. Dan daar kun je een puntje aan zuigen. Dus we moeten die cultuur absoluut niet als primitief afschilderen.
0: Nee, dat vind ik ook. Maar dit hunebed is de grootste.
1: Ja.
0: En je hebt hier deze deksteen, die ben natuurlijk enorm. Ja, jij zegt nou wel, want dat is natuurlijk altijd de vraag van de meeste mensen die op een gegeven moment, hoe hebben ze dat nou gedaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is.
1: Ja, er zijn allerlei theorieën over
0: natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, het mooiste zou wezen als je dat gewoon eens een keer in de praktijk zou toetsen. Hè? Wij hebben het hier wel eens op het centrum gedaan met een steen van 2 of 3 ton. Nou, dat is dus niet vergelijkbaar met dit hoor. En dan overrollende paaltjes. En dat wil heel goed. Alleen het probleem is, hoe krijg ik die steen in beweging? Heb je hem één keer in beweging, dan gaat het heel goed. Maar ja, je hebt hier over stenen van sommigen van 20 ton of 15 ton. Ja,
0: dit zijn enorme stenen.
1: Ja, dat is wel even wat andere koek. Ja. Maar als je daar dan weer wat meer mensen bij hebt, want je kunt met een computer ook een hoop uitrekenen. En in Duitsland hebben ze een keer uitgerekend dat voor een beetje een hunebed, en dan heb je het niet over zo'n groot als deze, maar daar heb je 100 man voor nodig en die zijn dan 3 maanden aan het werk. Dus dat is wel even een klus.

0: Hoe groot was zo'n leefgemeenschap nou, denk je?
1: Die waren waarschijnlijk veel kleiner. Dus
0: ja,
1: je moet,
0: dus je moest van buiten
1: op. Ja, er moet een soort saamhorigheid wezen in de dorpen of de nederzettingen in de omgeving. En nou ja, wie het meest succesvol kon samenwerken met anderen, die bouwde het grootste Unibed.
0: Ja, ja.
1: Dus hier moet het meest succesvol, in Borgen moet het meest succesvol zijn samengewerkt.
0: Je zou, ja. Ja, dat is mooi.
1: Ja, dat
0: zou, of zou het ook over rijkdom gegaan zijn? Nog? Die club die hier zat, misschien rijker was, dat ze die anderen ook.
1: Ja.
0: Of was dat gewoon, ja, toen was er natuurlijk, er waren er geen munten natuurlijk. Of,
1: munten waren er niet.
0: Er was gewoon ruilhandel natuurlijk.
1: Ja, sociaal onderscheid,
0: ja.
1: Ook
0: in,
1: nauwelijks.
0: In ruil voor.
1: Ja, ik denk wel dat er invloedrijke figuren geweest zijn. Want vroeger dachten we altijd van nou, iedereen wordt ongeacht zijn persoon bijgezet in het Hunebed. En daar stapt men de laatste tijd toch wat
0: dat
1: van af.
0: Dat is niet zo.
1: Nee. Het aardewerk wat je erin vindt is van alle mogelijke kwaliteit. Dus goed en slecht en groot en klein, wat je maar kunt verzinnen. En dat is waarschijnlijk achtergelaten bij een ceremonie. Dus je zet iemand bij, een belangrijke figuur, een priester, een stamleider of iets dergelijks. En je laat uit pietijd met de doden laat je aardewerk wat je meegenomen hebt uit je dorp, dat laat je achter.

0: Dat is helemaal niet zo. Dus.
1: Dat denk ik niet, nee. Ja, maar het is wel. Ja, dat neem ik ook aan. In elk geval socialer.
0: Ja.
1: Het is wel zo dat een hunebed had meer waarde dan alleen maar graf natuurlijk. Want het was zo'n markant gegeven in het landschap, ook toen al. Dat je er ook meer dingen mee wil uitdrukken. Dus ook van die boeren, die hadden natuurlijk geen prikkeldraad nog. Dus die gaven daarmee aan van dat is ons gebied. En kijk eens, wij zitten hier al heel lang. Onze voorouders zijn hier begraven. Dat is ons gebied.
0: Ja.
1: Dus het was ook een soort eigendoms... aanspraak op de grond, zeg maar.
0: Zoals de Indianen daar met paaltjes gebieden, Baton Rouge en zo, het rode paaltje.
1: Ja.
0: Dat die ook, marking stones, zou ik maar zeggen.
1: Ja, je markeert wat.
0: Ja, markeert dus, wat. Ja.
1: En later zijn die grafheuvels waar we het net over hadden, daar zijn later eeuwen ook nog weer markenstenen opgelegd. Dus die hebben eigenlijk ook altijd die functie wel gehad. Ja, door de eeuwen heen.
0: Ja. Ik hoor ook nog wel eens dat mensen, en dat hoor je tegenwoordig niet alleen over hunebedden, maar dat de mensen weer zo brutaal zijn om stukken eraf te slaan of zo. Gebeurt dat nou nog wel eens?
1: Ja, helaas wel. Ja, bij dit hunebed niet. Het vreemde is dat hoe meer mensen bij een hunebed komen, hoe meer ze elkaar in de gaten houden.
0: Ja.
1: Je hebt het hunebed van Steenbergen bij
0: dat kleintje
1: tussen Roon en Norg.
0: Ja.
1: En die ligt wat afgelegen. En daar zijn, ik dacht anderhalf jaar geleden of zo, een aantal stukken afgehakt. En dat is natuurlijk dramatisch. Dat vind ik vreselijk zoiets.
0: Ik snap het ook niet. Wat een lol eigenlijk. Ik bedoel, hè?
1: Ja, dat hou je toch niet voor mogelijk. Alles wat onze maatschappij oplevert, dat gaat ook voorbij aan hunebedden natuurlijk.
0: Ja.
1: Zo werkt het ook wel weer een beetje. Maar het is dus zo, hoe stiller het hunebed ligt, hoe meer risico's het eigenlijk loopt. En dat is wat tegenstrijdig. Want je zou denken van toeristische druk, dat is erg. Maar eerder is het zo dat als er niemand komt, dan kun je ongemerkt doen wat je ermee wilt.
0: Ja.
1: Dus het is eerder omgekeerd. Ik vind het ook wel vreemd, maar het is wel zo.
0: Nou ja, ik begrijp dat wel eigenlijk.
1: Ja.
0: Want dan is de sociale controle toch groter en zo.
1: Ja, precies. Dus wij proberen hier ook altijd paspoorten uit te geven. Kinderen beweren, die moeten dan vragen beantwoorden. En dan moeten ze een handtekening zetten en we zullen nooit op een hunebed klimmen. En dan komen ze hier met een paspoort en dan jagen ze andere kinderen van het hunebed. Dus even, je moet naar het centrum gaan en een paspoort halen.
0: Ja.
1: Dus dat werkt wel.
0: Hoe lang is het centrum hier nou heen?
1: Dit centrum staat hier vanaf 1987. Dus een dikke 13 jaar staat het er nou. Het is een keer verbouwd in 95. Nou, en we hebben een groot plan om eigenlijk een compleet nieuw museum te bouwen in deze omgeving. Om, laten we zeggen, nog meer duidelijkheid te geven over
0: en alleen die eerste dan cultuur. Over hunebedden of misschien ook nog.
1: Nou, wel met uitlopers.
0: Anders.
1: Met uitlopers.
0: Met iets anders over Drenthe en zo.
1: Ja, precies. Dus het begint natuurlijk met die hunebedbouwers die het land, laten we zeggen, beïnvloeden. Die eerste zwervers, jagers, verzamelaars, die hebben niet zo'n greep op het landschap gehad. Dus het landschap is naar de hand gezet te beginnen bij de hunebedbouwers. En dat is na die tijd met alle andere boerenculturen die erop volgden eigenlijk steeds intensiever geworden tot op de dag van vandaag. We vinden nergens meer een stukje natuur, ongerepte natuur. Het is allemaal aangelegd.
0: In cultuurland.
1: Ja.
0: En die woeste grond in Drenthe is, die is bijna gereduceerd tot 25%.
1: Je hebt hier daar nog wat stukjes heide en zo. Ja. Maar het is ook alweer gecultiveerd en in ieder geval door mensenhand aangelegd. En die ontwikkeling is begonnen in deze periode. Dus we willen in het museum ook laten zien wat is er daarna gebeurd.

0: Wat voor mensen krijgen jullie hier nu? Van allerlei pluimage?
1: Ja, in principe.
0: En nou, ook wel mensen uit het buitenland?
1: Zeker, dus ongeveer 6% komt uit het buitenland.
0: Ja.
1: En het leuke van ons centrum is, vind ik tenminste het leuke, meestal hoor je het museum alleen maar hoger opgeleiden trekken. En bij ons komt eigenlijk iedereen. Dus dat heeft ook te maken met de nabijheid van het Hunebed. Iedereen picknickt hier graag of vindt dat iedereen in elk geval een keer geweest moet zijn. En dan komen ze ook bij ons wel binnen.
0: En gaan er ook mensen mee en vertellen iets of zo? Kun je ook,
1: ja, we hebben gidsen die speciaal opgeleid zijn om het verhaal achter die Hunebedden. Daar gaat het natuurlijk om. Het is nou een bult steen en het nodigt ook vaak wel uit om te klimmen. En nou, iedereen vindt het wel imposant, maar je moet eigenlijk het verhaal erachter vertellen. En de verhalen maken dit soort monumenten interessant.
0: Ja, want daar hadden we het nog net over. We hadden het even over Creta en we hadden het over mijn oude geschiedenisleraar. En waarom ik er eigenlijk op een gegeven moment toegekomen ben om daar nou langzamerhand al 15 jaar naartoe te gaan. En ja, die man die kon prachtig vertellen. En geschiedenis moet je eigenlijk op die manier vertellen. Hè? Hier kun je natuurlijk ook een prachtig verhaal kwijt.
1: Ja. Als je dus alleen maar een Hunebed presenteert als een graf van oude steen, ja, dan is het verhaal niet verteld. En bovendien komt het verhaal dan ook niet over. Dus het is puur een kwestie van de oude geschiedenisleraar die ik zelf ook had. Ik had ook meester Daan, die kon geweldig vertellen. Ja, en dat verhaal moet je ook als museum moet je dat uitdragen. Het gaat om het verhaal.
0: De Drenten zelf, hoe staan die hier daar tegenover? Ik bedoel, kijk, want heel vaak wordt Drenthe ook geassocieerd met oude ambachten, schapen op heide en Hunebedden.
1: Ja.
0: Zo van...
1: Beetje oudbollig.
0: Beetje oudbollig. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk super oud, maar het is niet oudbollig, vind ik dus.
1: Nee, dat vind ik ook niet. Maar het is wel zo dat Drenthe ben erg bescheiden. Hè?
0: Ja, maar de Drenthe hebben ook wel de neiging om hun eigen beschaving een beetje... Daar heb ik het wel eens met Albert over, die hier de boel opneemt. Om dat wat te negeren. Zo.
1: Ja,
0: in dit geval gebeurt dat dan ook? Of?
1: Nou, in principe, als je kijkt naar hoeveel...
0: Zijn ze er wel trots op eigenlijk?
1: Ja, er ben veel Drenten zeer trots op hun ben. Ja. En dat is ook terecht, vind ik. Ik bedoel, het is onderdeel van Europese cultuur. Het zijn de oudste monumenten van ons land. Bijna iedereen kent ze. Maar tegelijkertijd, en dat is ook politiek gezien... zijn we er niet zo trots op dat we er echt een geweldig verhaal van naar buiten brengen. Dat is wat meer naar binnen gekeerd. Ja, Hunebedden, nou ja, het is oudbollig, het is oud. Dus nou ja, niet te veel gedoe. Zand erover, zeggen ze dan.
0: Ja. Dat is toch
1: dat wel... vind ik niet terecht.
0: Nee, dat vind ik ook niet. Want de geschiedenis is toch ook een beetje... Ja, je geweten, zeg ik altijd maar.
1: Ja, met je roots.
0: Niet, als je dat niet kent, dan wordt de rest ook niks.
1: Nee, zo is het. Zo is het. En als je...
0: Kunnen we hier nog meer zien, eigenlijk?
1: Nou, dit is het terreintje eromheen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat alles wat hier groeit, zo langzamerhand, dat is van latere tijd. Het Hunebed oorspronkelijk lag veel opener.
0: Ja.
1: En we zijn nu met een werkgroep Hunebedden bezig om te kijken of we de terreintjes rondom Hunebedden, of we die niet nog wat groter kunnen maken.
0: En, van wie is het eigenlijk? Van de gemeente Borger in dit geval? Of wat nou aan hun? Of wat is het nu?
1: Nee, het is, vroeger was het altijd provinciaal eigendom. Die hebben ze in de 19e eeuw hebben ze allemaal gekocht van de markengenoten. Toen waren ze gewoon van de mensen, zeg maar.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is dit Hunebed in elk geval en de meeste in bezit van het Drents landschap.
0: Aha, ja. Prima.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook een goede zaak. Omdat cultuur en natuur in dit soort opzichten toch heel vaak met elkaar samengaan. Heel veel Hunebedden liggen in prachtige natuurgebieden.
0: Ja,
1: de Papeloze Kerk.
0: Ja, dat valt mij altijd wel op. In Rolde, mooi vlak achter het kerkhof.
1: Ja.
0: Ook een heel mooi plekje. En dat Hunebed van Loon.
1: Ja.
0: Op een prachtige...
1: Ja, dat noem je ook wel mooi nop, ja.
0: Ja. Ja.
1: En een Papeloze Kerk vind ik ook met slende zand. En daar heb je dus ook andere overblijfselen van latere tijd die daar nog liggen. En,
0: die Papeloze Kerk is natuurlijk ook, heeft iets te maken met de Hagepreken. Dat is dus de hervormde
1: Ja, nou, en, kijk, en, dat is ook weer zo'n verhaal.
0: Ja, dat is toch alweer, dat is veel en veel later natuurlijk, ja. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
1: Precies. Dus de Hunebedden, daar zijn culturen aan voorbij getrokken. Mensen hebben daar, elke generatie heeft daar weer zijn eigen idee over. Heeft er vroeger iets aan toe. De ene keer vinden ze het niks. De christelijke cultuur heeft wel eens gezegd, het zijn heidense monumenten, dus ja, breek ze eraf.
0: Ja, goed, ik bedoel.
1: En zo heeft elke tijd.
0: Je zou dan kunnen zeggen van, de christelijke cultuur is veel later ontstaan.
1: Ja, zeker.
0: Dus,
1: dat is in elk geval zeker, ja. Ja.
0: Als de schepper er geweest was, dan had hij misschien toch al eerder geweest. Misschien hebben die lui wel helemaal ongelijk dan.
1: Ja. Nou, waarheid.
0: De wereld bestond toch al ja. Veel langer.
1: Ja. Dat denk ik ook. Maar in ieder geval, wat ik heel interessant vind, en dat zie je terug in de dichtkunst, maar ook in de literatuur. Ook Nederlandse grote schrijvers die zich bezighouden hebben met Hunebedden. B.F. Hermans.
0: Hermans wel, ja.
1: Nooit meer slapen.
0: Nooit meer slapen, dan is die stille tocht naar Noorden toe. Ja.
1: Nou, daar staat dus ook een verhaaltje in over de Hunebeddenbouwers. Ja. En ik vind dat heel interessant om die aspecten ook aan de orde te krijgen. En hetzelfde geldt met muziek. Egbert Meijers heeft hier ook opgetreden voor dit Hunebed. En dat is magisch. Dus ik vind dat jij dat ook maar eens moet doen.
0: Ja, daar moeten we het toch maar eens een keer over hebben.

0: Dit waar men zegt heidenen, maar is het bekend, is er iets over bekend wat ze dan aanbeden of wat hun...
1: Niet zeker.
0: Nee.
1: Niet zeker. Kijk, archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop.
0: Ja.
1: Dan zal het wel iets met religie te maken hebben. Het is ook wel heel aannemelijk. Want
0: maar,
1: waarom,
0: maar als je niks weet of zo, ik bedoel, ik vind ik altijd wel aardig. Ik bedoel...
1: Je kunt je fantasie ook een beetje...
0: Ja, maar ik ben bijvoorbeeld niet godsdienstig opgevoed, hè, dus... Dus ik heb er ook helemaal geen last van eigenlijk. Van al die andere mensen die schrijven, zo hoort die dan. En al die mensen, die hebben dan een probleem. Ja. Die mensen hebben dus dat probleem ook niet gekend. Die hebben misschien toch wel wat makkelijker in de wereld gestaan of zo.
1: Nou, in elk geval, ja, ik ben dus ook niet religieus opgevoed. Maar ik denk wel dat het, als je kijkt naar hoe hun gewone huizen eruit zagen, waren gewoon van hout.
0: Ja.
1: Maar vrij simpel te bouwen, die verplaatsen ze ook regelmatig. En om dan zoveel moeite te doen om je doden in op te bergen, dan moet er iets meer zijn dan alleen maar een kerk afbouwen.
0: Ja.
1: En dan ook nog dat er bijna al die hunebedden oost-west liggen met de ingang op zuiden. Dus dat, ja, er zijn wel een hoop aanwijzingen.
0: Wat zou dat nou wat voor betekenis zou dat kunnen?
1: Ja, laatst hoorde ik ook weer van iemand die zei van Giffen dacht van het heeft met de opkomst en het ondergaan van de zon te maken. Nou, dan zet je een lijn en aan de zuidkant doe je de ingang.
0: Ja, het kan zo,
1: was ook
0: zo
1: iemand die
0: iets
1: zei
0: met
1: van,
0: warmte hebben kunnen te maken. Ik bedoel, een specht die tikt altijd aan de zuidkant van een boom. Of een ingang van een mierenbult is ook altijd op zuin.
1: Ja, maar die mensen leven natuurlijk wel dicht bij de natuur. Ja. Dus die zullen wel dingen afgekeken hebben. Dat kan best, ja. Nou, dat is ook nieuw voor mij.
0: Nou ja, ik bedoel, dat heb ik dan weer van meneer Kroeze geleerd vroeger.
1: Ja.
0: Van mijn biologieleraar. En het was een heel bekende, de Kroezehof in Asnep. Jo, dat was een mooie man ook, een lieve man. Dan ben ik toch blij dat ik dat allemaal, dat zo hoor en zo. Dan weet ik ongeveer wat de fluit.
1: Nou maar, ja, die onderwijzers en leraren die zijn altijd belangrijk voor je verdere vorming.
0: Ja.
1: En Van Giffen was ook nog bioloog erbij.
0: Die was ook nog bioloog?
1: Ja, dat is wel toevallig. Ja. Dus archeologie en biologie met elkaar verbonden.
0: Ja. Nou, dit was toch... Nou, Hein. Ik hoop dat hier nog heel veel bezoekers komen. En ik hoop dat het heel goed gaat met de uitbreiding ook van het centrum. Want ik als Drent vind dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik hoop dat heel veel Nederlanders het ook heel prachtig mooi vinden.
1: Ja, ik vind dat deze cultuur het in elk geval verdient. Om een echte, geweldige, museale vertaling te krijgen van het verhaal.
0: En wanneer zou die plannen dan van de grond moeten komen? En wie moet dat... Waar haal je het geld weg trouwens? Dat is natuurlijk ook...
1: Ja, de bekende vraag. Grotendeels van de overheid, wat uit het bedrijfsleven. Maar goed, dat is in Drenthe natuurlijk niet zo breed vertegenwoordigd. En wanneer moet het klaar zijn? Nou, zo snel mogelijk. Dus wij hebben de plannen klaar. Dus we wachten nu op toestemming van de gemeente om te mogen bouwen.
0: En de gemeente Borger, wat is dat, waar zit dat nou bij? Dus wij zijn heringedeeld, hè?
1: Borger Odoorn is het.
0: Borger Odoorn, ja.
1: Ja, echte plattelandsgemeente.
0: Nou, wij zijn nou A en Hunze, dus dat is weer...
1: En die
0: willen wel?
1: Ja, die willen wel.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is in ieder geval niet verkeerd.
1: Het komt er ook wel, hoor. Maar alles duurt in dit land altijd zo lang. Helaas. Maar met het oog op de hunebedden is het natuurlijk maar een fluitje van de cent.
0: Ja.
1: Qua tijd.
0: Ja, wij moeten dat eigenlijk goed preserveren, zo zegt ze wel eens. De preservation. Dus, Hein, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Hier bij het mooiste hunebed van Nederland.
1: En ik zou jou graag nog eens een keer uitnodigen om hier op te treden.
0: Ja, dan moeten we dan maar eens een keer bekijken hoe dat kunnen, in wat voor vormen dat kunnen gieten.
1: Het is hier altijd mooi weer.
0: Ik zou zeggen bedankt namens Radio Drenthe en de vrijzinnige protestantse radioomroep.
1: Jij ook bedankt.
2: De muziek die als je hoorde in het gesprek met Hein Klompmaker, directeur van het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum, die muziek die was van zijn eigen keuze. De Buena Vista Social Club met Chan Chan. Pretty Maids All in a Row van Crosby, Stills, Nash & Young. Van Egbert Meijers van de cd Dreuge Dunder, Eeuwig Paradies, en van Crosby, Stills en Nash, To the Last Whale, van de LP Carry On. Harry Musquet, die heeft heel veel teksten geschreven, en ook vandaag pakt we er door weer een paar van.
0: Ja, we zitten hier weer in het... In de kamer, niet in de mooie kamer zoals wij vroeger hadden, in het Veurhuis, maar gewoon boven in het huis aan de bosrand. We kijken hier mooi in de tuin, in het mooie groen nou, hier zo. En de vogels die zitten hier vlak onder het dak, de spreeuwen. Maar wij wouden nog even hebben over een paar nummers van de Blizzards en... Ja, god, je kunt er eigenlijk niet om toe. Dan zou je de twee nummers nemen die eigenlijk het vaakst gevraagd worden. Die zelfs op begrafenissen gedraaid worden. Ja, vroeger mocht dat helemaal niet. Tegenwoordig mag het schijnt dat alles te kunnen. Maar vroeger werd meestal of de Internationale werd gedraaid. Of Bach, iets in de Matthäus of iets anders. Maar tegenwoordig kan ook, al jaren kunnen ook de Blizzards. En ja, de nummers die dan het meest gedraaid worden, dat zijn A Window of My Eyes and Somebody Will Know Someday. Ja, twee nummers die uit het vroegere repertoire stammen. Eigenlijk Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo en die andere van Trip Through the Midnight Blues. Ja, beide gaan over een beetje over een voorbijgaande liefde, maar ook een beetje beschouwend. Van iets waar je wel over door kunt zeuren, maar wat toch niet weerkomt en zo. Niet de liefde als een zoet. Ja, er wordt zoveel over liefde gezongen. En dan denk je, hoe durven de mensen het nog in hun mond te nemen? Het wordt zo'n cliché. Dus ik vermijd altijd in dingen die over liefde gaan, om het te meer zoet te maken. Zodat het, anders wordt het zo, ja, dan wordt het net zo'n porseleinen beeldje of zo. Ja, deze liedjes gaan dus onderhuis dag over liefde. En geef me heel goed weer wat het gevoel op dat moment was. Dat vind ik zelf ook nog steeds hoor. Ik bedoel, ik vind prachtige liedjes. Er wordt heel vaak dag over gevraagd. Ook gevraagd. En ja, er zijn ook andere mensen die nummers heel mooi vinden. Want je kunt ze terugvinden op de laatste cd... van Grollo. Hoe heet het? Ik ben wel weer kwijt. Ja, nee. Hotel Grollo, ja. Geen groet naar Grollo. Hotel Grollo. En daar wordt op een magnifieke manier het nummer Somebody Will Know Someday gezongen door Tineke Schoenmaker. En Huub van der Lubbe kreeg de opdracht of wou graag als... Want hij was er als eerste bij Window of My Eyes doen. En dat is een beetje op een Jacques Brel-achtige manier gedaan. Dat is een chanson meer. Dat vind ik ook hartstikke mooi. Ze hadden ook de opdracht om het wat anders aan te pakken. Want anders kun je net zo goed onze eigen opnames nemen. En dat was niet de bedoeling. En ja, het zijn toch twee stukken die mij heel na aan het hart leggen. En die blijven ook overeind staan. Dat weet ik zeker.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Harry Musquet werd in de jaren 70 beïnvloed door de band Rare Earth uit Detroit met zanger en drummer Peter Horlbeck, die zich later Pete Rivera noemde. En in die periode schreef Harry Musquet dit nummer in Rare Earth-style. QB and the Blizzards, Maybe We Need.

QB in the Blizzards, Maybe We Need. Robert Ely uit Fort Worth, Texas, was een blueszanger die graag over verloren liefde zong. Hij zat helemaal boordevol pain and trouble. De gitarist die u hoort is Mike Morgan uit Dallas. Robert Ely, I Had a Dream.

Robert E. Lee, I Had a Dream. Mighty Sam McLean, dat is een blueszanger uit New Hampshire, en hij nam dit nummer op voor het album Hubert Sumlin's Blues Party van Howlin' Wolf-gitarist Hubert Sumlin. Roomful of Blues met gitarist Ronnie Earl is de studioband. Mighty Sam McLean, A Soul That's Been Abused.

Madison McLean, a soul that's been abused. The Holmes Brothers at Virginia, dat is een gospelband met Sherman en Wendell Holmes. En de broers begonnen in de loop van hun carrière steeds meer blues te spelen. En dit is een klassieker van Jimmy Reed. The Holmes Brothers, Baby, What You Want Me To Do.

Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me. W.C. Clark, dat is de godfather of Austin Blues. Hij was de mentor van twee jonge talentvolle gitaristen, Stevie Ray en Jimmy Vaughan. En twee zangeressen, Angela Straley en Luann Barton. Dit komt van zijn album Texas Soul. W.C. Clark, I Want to Keep You.

W.C. Clarke, I Want to Keep You. Anson Funderburk, dat is een bluesgitarist uit Texas, en hij werkte altijd met zanger Sam Myers. Ze componeerden samen de nummers en dit komt van het album Tell Me What I Want to Hear. Anson Funderburk en Sam Myers, Missing Person.

Anson Funderburk en Sam Myers, Missing Person. De legendary bluesband uit Chicago bestond uit voormalige begeleiders van Muddy Waters onder leiding van pianist Pinetop Perkins en mondharmonica-speler Jerry Portnoy. Het komt van het album Red Hot and Blue en de gitarist die u hoort is Duke Robillard en die kennen we nog van de Fabulous Thunderbirds. De legendary bluesband, How Long.

The Legendary Blues Band, How Long? Eddie Clearwater, dat was de artiestennaam van Eddie Harrington, die een eigen bluesclub had in Chicago. Hij had de bijnaam The Chief, omdat hij regelmatig verkleed als Indiaan optrad. De gitarist die u hoort is Lurie Bell, Eddie Clearwater, Blues for Breakfast.

Eddie Clearwater, Blues for Breakfast. Preston Shannon uit Memphis toerde jaren als gitarist van zangeres Shirley Brown door Amerika en hij werkte als soloartiest zijn hele carrière in het clubcircuit van Memphis in Beale Street. Dit komt van het album Midnight in Memphis. Preston Shannon, Nobody's Fool.

Preston Shannon, Nobody's Fool. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bluesgitarist Smoking Joe Kubek uit Dallas werkte altijd met zijn trouwe zanger Benoist King. En Smoking Joe Kubek kreeg de bijnaam Smoking Joe omdat hij tijdens optredens altijd met een sigaret in de mond stond te spelen. Dit kwam van het album Got My Mind Back, de Smoking Joe Kubek Band. Can't See for Looking.

0: Ik geloof helemaal niet dat het een, wat je zegt, dat het wat te maken heeft met de zeven plagen. Ik kom bij die dominee in Stabos terecht, hè, die ja. in de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er helemaal niks van. Die zieken, die bent er gewoon in gehad met levend materiaal, veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijven we deze keer dicht bij huis, in Drenthe. In Alteveer, onder de rook van Hogeveen. Daar loop je op een winderige dag op het land van Wesselbakker. Die is door boer. Boer in spannende tien.
2: We loopt hier met Wesselbakker. En... die is boer hier vlakbij Hogeveen in Alteveer. En we zagen zo net een bordje op de deur staan, of een plakkaat op de deur. Dat ging over de MKZ. Ik bedoel, je moet ontsmetten, moet je hier. En ik wou hem eigenlijk even confronteren met een gedicht van Aart van der Leeuw. En dat heet De Dieren. De landman gaat u daarvan valt voor het laatst zijn hoeven rond. Hij keurt het werk der knechts in schuur en stal en als een schaduw volgt hem trouw zijn hond. Hij toeft bij het vee en luistert hoe de adem rondschoft en hoorn hangt een warme damp die met een geur van zomer hem bewademt en een nimbus nevelt om de lamp. Ik doe niet tilliger dicht, maar dat is een beetje een romantische kiek van Aart van der Leeuw op het boer zijn. Ja. Wat is daar van overbleven?
0: Het gevoel van die boer, denk ik, het gevoel wat als die Aart van der Leeuw in het gedicht beschrijft, denk ik dat die boer erin zet nog wel in hem heeft. Daar ben ik van overtuigd. Alleen die warme dame in die stal, die zal hij niet tegenkomen.
2: Nee.
0: Want die koeien die loopt een hele luchtige en luchtige stal. Het haalt op de schoflengte, kunt toen nog, want dat was dus toen nog in de slechte tijd van de koen, dat die koeien dus 6 maanden lang met de kop in de stad was te staan. Nou, die tijd al had. De koen die loopt nog los. En de bandmensen die beweren dat de boer nog vast zit, maar ik geloof dat niet.
2: Peren, heb je die nog?
0: Nee.
2: Want de volgende zei, hij gaat dan naar de stal van de paarden, verwelkomd door een dreunend hoefgeklap.
0: Ja.
2: Nou, die heb jij niet.
0: Nee.
2: Dit is alleen veeteelt, hè?
0: Ja.
2: Maar ik zeg dat je daar ook nog een beetje... wat aans deed. Of wat,
0: ja,
2: wat is dat?
0: Wat is daar? Er staat wat boom. Ik heb een zeunen. Ik heb mijn zonen, die willen wel graag buiten werken, maar die heeft de pest aan de koeien. En die is dus nu bezig een boomkwekerij op te zetten. Nou, we hebben wat ruimte, we hebben wat grond. En er is iemand opzetten. Al een paar jaar trouwens. Hij werkt nog 3 dagen in de week en 3 dagen in de week. We werken 6 dagen, hè?
2: Ja, ja.
0: 3 dagen in de week is hij voor hemzelf bezig.
2: Maar hij wil dus geen boer worden?
0: Hij wil boer worden, maar niet meer koeien.
2: Geen
0: veeboer.
2: Dus hij volgt je niet op daar als,
0: nee.
2: als veeboer?
0: Als veeboer niet.
2: Op dat bedrijf niet?
0: Nee.
2: Maar misschien wel?
0: Als boomkweker.
2: Als boomkweker, ja.
0: Dan ben je grond nodig, ben je ruimte nodig, lucht en water.
2: Je bent ook nog voorzitter hier van de LTO.
0: En LTO.
2: En LTO. Ja. En is dat hier bij Hogeveen in de buurt?
0: Ja, Hogeveen, Zuidwolde, Runne, Pessen, Nieuwlanden.
2: Waar houdt het nou precies in, die NLTO?
0: En het staat voor de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie, dat was duidelijk, denk ik.
2: Ja.
0: Wat wij proberen is de belangbehartiging van de boeren, in de breedste zin van het woord, hier in het gebied. En dat vertalen wij dan ook naar de regio toe, de regionale NLTO-organisatie. En die moet dan ons belang ook bij LTO inbrengen en dus hoort het dan bij de minister terecht te komen.
2: Ja.
0: Dat is helemaal kort, hè?
2: Ja, ja.
0: Wij doen het er normaal wat langer over.
2: Ja, goed, maar ik bedoel dat als je dat helemaal uit wil spitten, dan ben je nog wel even bezig.
0: Ja.
2: Hoe zit dat met de boeren? Ik bedoel, ik kom bijvoorbeeld, ik heb jaren in Grol woon, in Grollo,
0: ja.
2: Vlakbij bij Rolde. Daar bent bijna geen boeren meer, daar bent nog 3 in Grol. Terwijl toen ik er woonde, waren er wel een stuk of 30.
0: Ja, dat is hier net zo.
2: Ja?
0: Ja. Als je vanaf hier, vanaf Hogeveen en naar Alteveer riet, dan is aan de rechterkade, neer in de linkerkade dan, daar zitten nog wat meer. Er zitten nu denk ik nog een stuk of 10, waar als de vroeger denk ik een stuk of 40 staat. En aan de andere kade er zitten nog een stuk of 6 die melkt. Nou, en vroeger waren er 20. En dan praat ik al vroeger een jaar of 10, 12 terug.
2: Is dat nou een gevolg van Mansel, van dat spul toen in die tijd? Of?
0: Een gevolg van de tijd. Ik bedoel, Panine opvolgers die hebben vullen bij keuze natuurlijk.
2: Ja. Ja,
0: dat is Panine. En het is zo dat de traditie dat je bent...
2: Van vader op zoon.
0: Van vader op zoon, dat is natuurlijk achterhaald.
2: Ja.
0: Je wilt het of je wilt het niet.
2: Nee, precies.
0: En zo moet het ook weer. Nee. Ik denk dat hij met dit werk begon. Dan moet je een hart en zalig, ziel en zaligheid moet erin leggen. En als je dat niet van plan bent om te gaan doen, dan word je gegarandeerd een slaaf van een eigen bedrijf. Aan de andere kant, als je het graag doet, dan is het natuurlijk een schitterend beroep.
2: Ja, want ik heb...
0: En dat is het.
2: Ik heb ook altijd nog met veel plezier, denk ik, terug aan de tijd dat Rolf Jansen ting over mij ook nog boer was. En dat ik dan s'avonds wel eens meedeel met eerappels sorteerde en zo. Het was eigenlijk altijd wel gezellig en zo.
0: Ja.
2: En nou, ik bedoel, hij er midden tussenin woont. En ik kwam zelf uit Assen en er al vandaag. Ja, Assen is dat, wat is dat? Eigenlijk was vroeger ook een boerengaard natuurlijk.
0: Ja.
2: He? Dan,
0: ja, is het zo?
2: Nou ja, kijk, er woont nog 60.000 mensen. Maar toen ik er woonde, toen waren het er 15 of zo, weet je wel. Toen ik geboren werd althans. En toen was je, dan liep je ook zo naar buiten en dan zat je ook in de boerenwereld natuurlijk. Ja. Bij Dries en zo, Dreesmansweg, die kanten op. Maar... Ik vond het ook een prachtig beroep.
0: Maar ja, Kiewa ziet over dat het was gezellig, hè?
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk een BDVB.
3: Het is de lucht achter Oudhoer. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster. En de Westpoor langs de diek. Het ben de meuns en de moeren. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien. Of ze, dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoerzen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de muns, ben de moer, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of ze. Het ben de meuns, het ben de beun. Het is een doevertillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boenplootsen, van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milaans.

Het is een mooi oom, de maai, een kou housedoek nekt in gruil uit. Ik heb voor de eerste moe verkeer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht, totdat de nacht van het hoog.

0: toen als ik, nou pak een beer, 20 jaar was, of 15, en de buurman die was aan het heulen, dan hoefde hij dus niet te vragen aan de buren of ze hem helpen wilden.
1: Nee,
0: dat deden ze.
1: Ja, ja, ja, absoluut.
0: En als, zo was dat. Ik bedoel, er wordt het niet te vragen. Als er een koe schalden, dan keken ze hem achter het liek. Dat redden we alleen niet. En dan worden de buurman erbij gehaald. Ik weet zeker dat in 8 van de 10 gevallen hadden ze het wel alleen gered. Maar toch hebben die buurman erbij. Want ja, dan spreken die man die hem drinken, borrel en we gaan het doen.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, dat ken ik ook, ja. De, maar nou is zo dat die boer is die. Of het boerenleven, dat staat wel onder druk natuurlijk nou.
0: Ja.
1: Want we zitten nu in een tijd dat je denkt, van wat moet er heen? Eerst krijg je dan die varkenspest. Je hebt ook al die legionella rommel met die kippen en zo. Ja. Nou, dan de varkenspest, BSE. Nou, die mond en klauw zit en ik las. Pseudo vogelpest, wat moet dat heen eigenlijk, zou ik zeggen. Ik bedoel, is dat ook niet een beetje een... Je kunt natuurlijk de zeep plagen, hè? De Bijbel nog een beetje. Kijk, ik ben niet echt gelovig opgevoed hoor. Maar daar denk ik dan wel eens over na, over dat soort dingen.
0: Ja.
1: Of de ark van Noach.
0: Ja.
1: Dat je zegt van, nou ja, die mensen waren toch allemaal fout. En Noach die was de enige die nog wel luisterde. En die kon dan met spullen opnieuw inladen,
0: ja.
1: Zeg maar zeggen. En zodat er misschien dat allemaal misschien beter werd.
0: Ja.
1: Is dat ook niet een beetje de mensen hun eigen schuld?
0: Daar geloof ik niks van.
1: Nee?
0: Nee, ik denk dat die ziekte die je opneemt, daar worden we nu mee geconfronteerd. Daar worden we voor 50 jaar terug mee geconfronteerd. En ik denk dat als ze er voor 100 jaar terug ook mee geconfronteerd worden. Ik bedoel, er zullen ook tien de West hebben dat er overal mond en klauw was. Dat kon de oudere mensen nog veel beter vertellen dan zeggen. Maar de geschiedenis die zegt ook, dat was de veepest geweest. Dat is door de mensen die kiepen, maar dan die wussen wat hij dus... wat voor soorten kiepenziekten zij kunnen krijgen. Mensen die varkens hadden, die wisten wat voor soorten varkensziekten zij kunnen krijgen. Je zult er nu nog veel komen, maar die waren er toen en die ben er nu ook. Ik geloof helemaal niet dat het een... wat je zegt, dat het wat te maken heeft met de zeven plagen. Kom je bij die dominee in Stabos terecht, hè? Die ja. In de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er allemaal niks van. Wij moeten die ziekten, die ben er gewoon in gehad met levend materiaal. Veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Ja. Aan de andere kant...
0: Mensen kregen griep.
1: Ja, ja. Ja ik ben bijna zo wiet, maar ik heb me inlaat net, dus... Ik kreeg het waarschijnlijk net niet.
0: Ja, denk ik.
1: Nee. Maar goed, kijk, als ik die industrie zie, zoals die varkensindustrie,
0: ja.
1: Daar in Brabant en zo,
0: ja.
1: Dat vind ik eigenlijk op een gegeven moment, die mensen hebben toch weinig binding met die... Met dat speelt zo weer voort, ja. Ik kan me voorstellen, je hebt dan een bedrijf liggen, hè? Met melkvee en zo, daar ben je jaren daarmee bezig. Daar ja. Kun je enigszins met. Die ken je op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Maar dat andere, dat is toch echt een industrie. Ik bedoel, ik heb wel eens het idee dat het ook allemaal om geld giet en zo natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ze stappen maar rotzooi zoals de BSE. Er staat nog rotzooi in die rommel en zo. Ik weet wel dat de boer, die krijgt bijna niks meer. Dus die moet wel goedkoop. Maar ik denk dan ook altijd, waarom gaat het altijd over geld en zo? Het gaat altijd over geld. En alles wordt opgeofferd aan de dans om gouden kalf, zou ik maar zeggen, zo ongeveer.
0: Ja, kijk, mijn zus, we zijn net zoals muzikanten. Je kiest voor een beroep,
1: ja, ja.
0: Wat hij mooi vindt,
1: ja.
0: En je wilt ook leven.
1: Ja, ja.
0: Je wilt genieten van datgene wat de wereld ons bad, toch? Je wilt eten, je wilt drinken en je wilt graag nog wel met vakantie, je wilt uit. Al dat soort dingen willen wij ook. Wat dat betreft zijn wij gewoon normale mensen van de wereld.
1: Ja, nou, ik heb het niet specifiek op mensen van zoals die mensen die dan met het melkvee bezig zijn. Maar dat ik zit een beetje te denken aan het andere sfeertje en zo. En want, kijk, je hoeft natuurlijk niet altijd meer te hebben. Maar het gaat hier vaak over meer. Steeds ja? Maar meer, is meer,
0: het,
1: meer.
0: Is het zo?
1: Nou ja, die varkens, die
0: ja,
1: dat
0: ging
1: toch steeds over meer.
0: Je moet dus op een gegeven moment, als je met een bedrijf bezig bent, dan moet je dus een kostprijs moet bewaken ten opzichte van datgene wat opbrengt.
1: Ja.
0: En dat is iets. Nou, de kosten van een heleboel de zaken, die gaat met de inflatie gaat naar boven. En de opbrengstprijs ben je marktafhankelijk. Dus dat kun je niet bekijken, hoe was dat zich ontwikkeld. Hij ook weinig aan de regel. Dus de enige wat zo'n boer, zo'n varkensboer met name ook, maar even een koeboer ook, het enige wat hij dus daadwerkelijk wil aan doen kan, dat is een kostprijs. En dat kan dus, een productieverhoging kan dus per product, per eenheid product wat je aflevert, een neerwaartse druk op een kostprijsscherm. Ik bedoel, als hij 300.000 liter melk levert, die heeft een kostprijs zeg maar, van nou pak een beetje 30 cent. Terwijl een vaste kosten, die hij aan rente en onderhoud en dat soort zaken betalen moet, opbrengen moet, die blijft gelijk wanneer hij bijvoorbeeld 400.000 liter melk aflevert. Ja, dus die extra productiekosten met medrekening en die vaste kosten, die blijft vlak.
1: Die blijft heel.
0: Dus wat dat betreft zit er altijd wel een, wat een drang achter om meer te produceren.
1: Ja.
0: Maar die moet wel zorgen dat de markt dat verdragen kan.

0: wat vind jij er nou van als die mensen dus wat je dan, ik weet niet of het waar is, wat we pas geleden lezen hebben, dat die berging 110 gulden kost en dat ze dan weer naar België gaan en dat voor 60 gulden voortgaan en zo.
1: Ja, dat is een noos, als het zo is,
0: ja.
1: Stel dat ze zo weet, dan denk ik dat ze het niet naast doet. En Melennig, ze zit met vol hang. Ze, ja. ze kunt niet afleveren. Die bekken, elke die bedrijf die produceert misschien in de weken 100 of 200 bekken. En dan aan de morgen op slot zit, dan zei hij aan het einde van de morgen met 800 bekken, waar je geen kader meer op kunt. En die moet daar nog naartoe. Dat is een keuze. Of je moet ze buiten laten jagen, dat kan niet, gaat zo door. Of je zegt van, ik probeer eens de kosten van alles probeer ik ze af te zetten. Maar ik denk dat gerucht ben, want ze hebben dus het paasweekend, dus het hele weekend hebben ze gecontroleerd.
0: Ja.
1: En ze hebben nooit een van die bekken nodig of in de kar had.
0: Wat zal er nou van het gerucht waar wezen dat het virus via Chinees voedsel of weet ik veel in dat Engeland terechtkomen is? Ik bedoel...
1: Maar dat kan heel goed.
0: Ja?
1: Ja, als de mensen door dus Mondekloos heeft dat virus, dat kan heel goed met voedselresten verspreid worden. Ook met alle organisch. Ik denk overal kan waar het virus zich op enige manier aan vast kan hechten, kunt verspreiden. Nou, en de verplaatsing op deze wereld, die is zo enorm groot.
0: Zal ze dat ook niet wat beter in de hand moeten houden? Ik bedoel, Nederland kan toch produceren ongeveer wat Nederland nodig heeft?
1: Ja.
0: En dat gaat... maar er wordt dus natuurlijk veel van overgeproduceerd, of niet?
1: Ja, er wordt veel geëxporteerd.
0: Ja, geëxporteerd.
1: 60-80%.
0: En dat mag dus nou... En daar giet het natuurlijk in feite over. In verband met die MKZ. Ik bedoel, nou kunnen ze dat niet meer kwijt naar Amerika.
1: Naar links naartoe,
0: kijk.
1: Kijk, en daarom...
0: En die produceren gewoon hun eigen markten.
1: Ja. Ja, ik bedoel, ik denk dat Amerika nog steeds vlees naar Europa exporteert. Kijk, Duitsland mag natuurlijk wel overal naartoe exporteren, omdat er nog geen Mondekloos
0: is. Dat is er nog niet.
1: Dat is niet vastgesteld. Nee. Er zijn veel landen in Europa.
0: Ja, Ierland, Engeland, Frankrijk en Nederland.
1: Ja, dus die land die mag dus op dit moment niet exporteren. Nou, Engeland komt voor eerst niet weer aan exporteren toe.
0: Nee, want dat is een chaos ook daar.
1: En Ierland, denk ik, als Ierland niks meer mag exporteren, dan is het een ramp.
0: Ja.
1: Dat is tenminste voor de veelders, voor de melkveelders, is door een regelrechte ramp. Nou, en voor Nederland, als wij hier niet mag exporteren, dan is het in ieder geval voor de vleesvarkens, voor het vlees in het algemeen, is het hier ook een ramp, zeg maar. Er ligt een beetje aan met de zuivel. De zuivel die wordt nogal wat bewarkt.
0: Mooi.
1: Zodat het dus door ook vrij hard kunt maken. Dat hij door met het virus niet meer exporteert, hij het al gaat exporteren. Dus, ja. Maar verder, kijk, de stap is enorm in 90, dat hij zegt, je gaat niet meer vaccineren.
0: Ja.
1: En dat zal die goede gaan.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de Nederlanders die brullen nog wel heel hard, en dat weet ik wel in Piet, om te gaan vaccineren.
0: En?
1: Maar toen naar Engeland volmond en klaus is dat. En een week voordat het in Nederland een uitbraak vastgesteld is, een besmetting vastgesteld is, denk ik dat hij... 80% van de boeren vreugden van Murray in Nederland ook, en dat ze 80% zijn van nee. Maar nu word je ermee geconfronteerd, eigenlijk bijna aan de leven. Ja, nou kan ik kan me goed voorstellen, ik bedoel dat is ook zo, maar nu is het een hot item van om wel te gaan vaccineren. De bent mensen die zegt dan alleen maar in Nederland.
0: Maar voor wat vind je er eigenlijk van? Hadden ze dat besluit moeten nemen dan toen in die tijd? Of zeg je nou.
1: Ik denk dat het toen in die tijd wel een goed besluit was. Maar ik denk niet dat het de revenue afgewerkt maar dat het overbracht heeft, datgene wat ze van verwachten.
0: Aha.
1: Ze verwachten toen een exportstijging van, ik meen, zoiets van 80 miljoen per jaar. En dat is er niet gekomen. Volgens mij, als ik goed in de licht ben.
0: Hoe lang denk je dat zoiets nog kan duren?
1: Geen idee.
0: Want de incubatietijd is ongeveer 6 weken of zo, hè?
1: Ja, de eerste, toen in het begin was het een incubatietijd van een week, dan is het duidelijk.
0: Ja.
1: Nou hebben we het al met gevallen constateerd dat het dus minimaal 14 dagen duurt. En kijk maar naar wanneer het in Oene geconstateerd is, vastgesteld is. 14 dagen later was het in Dokkum. En wanneer is het door terecht gekomen, dat weten we dus niet.
0: Nee.
1: En dat is het gevaarlijke van het virus. We weten niet waar het zit.
0: Nee.
1: En wie weet niet wat hij is, want die kunt hem niet zien. Er is net iemand die zo in de rug aanvalt.
0: Ja, ja, dat is dat wel duidelijk. Hoe lang? Je hebt natuurlijk geen weet van hoe lang zoiets kan gaan duren.
1: Nee. Je moet in ieder geval rekenen een maand na de laatste uitbraak, na de laatste besmetting, ligt alles nog stil.
0: Ja, ja. En daar hangt natuurlijk heel veel aan vast, want ik bedoel, het is eigenlijk wel raar en zo. Hè? Want ik bedoel, of niet raar natuurlijk, ik bedoel, zo werkt het natuurlijk wel, maar het aan natuurlijk gebeurt, dan hangt veel meer aan vast natuurlijk. Die spin-off is natuurlijk enorm groot.
1: Ja.
0: Ik bedoel, neem alleen maar mijn vriendin, die moest een examen doen in Barneveld. Nou, dat giet niet door.
1: Nee.
0: Zo bent het natuurlijk, keur net in Breda, heel grote festiviteiten,
1: Peer.
0: Ook. Gaat ook niet door.
1: Nee.
0: Dus het heeft nogal wat consequenties ook voor de andere sectoren natuurlijk.
1: Ja. Maar nou, je moet maar in juni nog een uurbraak krijgen bij nog pak een beetje bij Grollo.
0: Ja.
1: We moeten met de TT doen.
0: Ja, dan is beurt.
1: Al een probleem.
0: Dat is beurt. Dan is beurt. Ja.

0: boer is toch eigenlijk een hartstikke mooi beroep. Het is toch heel jammer dat het zo mag gaan natuurlijk. Hè?
1: Ja, hoe?
0: Hè?
1: Wat is jammer?
0: Nou ja, dat zoiets gebeurt.
1: Ja, ja, zoals iemand de kloos in.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is met elke tegenslag natuurlijk zo. Kijk, even Ruud kijkt, dan zie je dikke plaats in het laatste.
0: Ja.
1: De code is niks met. Op dit moment. Dat is een dikke tegenslag. Eigenlijk, het is nu 17 april.
0: Het is te laat.
1: We hadden de mest en de kunstmest. Ja. En
0: je kunt het land niet op.
1: De akkerbouwers, de bouwboeren, die aan de royale aan het eerder besporen worden weer.
0: Je kunt het land niet op.
1: Je kunt het vergeten. Ja. Dat is ook een tegenslag. Daar heb je dus mee te maken. En de weer vooruit. Je weet ook dat hij ziekte kunt krijgen. Je calculeert niet in dat hij dus een epidemie heeft zoals we nu hebben. Dat geef ik direct toe. Maar je weet dus wel dat hij dus... Hij aan het werk begon, hij aan het vak begon, aan die roeping of wat zo het nu.
0: Ja, nou ja, ik kan me wel. Het is in ieder geval je hobby ook, denk ik.
1: Ja, je geeft ook een stuk weg, hè. Ja. Ik bedoel, hij meis gaat zijn, dan stap je voor 3-4 jaar onder zorg in, geloof ik. Je moet maar afwachten, hij het werk kreeg.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel, een boer heeft natuurlijk altijd iets met grond.
0: Ja.
1: En dat moet je, ik heb eens gehoord eens een keer ermee zeggen, die boeren die vasten net zo lang in de grond tot ze erin terecht komen.
0: Ja, dat is het al.
1: En zo is het eigenlijk ook wel.
0: Sipoor Oeslader ook.
1: Ja.
0: Dat zegt zijn rol altijd, hè. Ze hebben gisteren poor.
1: Ja.
0: Weet je wel, Oeslader ook.
1: Ja.
0: Dat zegt zijn rol altijd, hè. Ze hebben gisteren poor.
1: Ja.
0: Weet je wel, achter de beuken.
1: Ik hier nog niet zo bar van. Maar in ieder geval...

0: Kom, toen was hij 6 geloof ik. Immigreerde uit Friesland, naar Drenthe.
1: Hij de Noord om, hij de Noord om daar, dan immigreren?
0: Jazeker. Ja, zeker, absoluut. Er is nog een jaar of 12 dat in de leden. Toen maakte hij de spullen staan te koop. Want toen wilden we naar Nieuw-Zeeland toe. En dat is toen overgegaan. Omdat A, het duurde eigenlijk te langer die handel. En B, ja, mijn gezin, mijn kinderen, die kregen zo'n beetje het gevoel van, ja, wat zal er nog gebeuren? Zullen mijn vader mogen nog wel doorheen gaan naar met me? Of wat blijft je toch?
1: Wat was daar de motivatie daarvan? Zeg je die hier niet meer zitten vanwege allerlei regeltjes of wat ook, wat ook dan?
0: We zaten toen net 4 jaar in de superheffing.
1: Ja. Oh ja, dat was toen ook, ja.
0: En toen waren er dus die productie en ik was zelf toen ook 4 jaar jonger, hè? Ja. Dat spreek ik ook
1: mee. Ja, dan spreek ik je natuurlijk ook wat meer aan. Dan heb je nog wel zin in.
0: Dus hij denkt van, ik kan veel meer produceren dan vaak. Mijn productiemogelijkheden hier, die waren toen veel groter. Of wat ik toen in principe kon, dus je moet dan twee dingen af. Je moet hier gigantisch investeren in melk en toestand. Dat zou ook wel doen. Of je zegt, ga je dan eens aanschieten. Nou, ik kan nog wat familie in Nieuw-Zeeland zitten. En die lui die komt hier aan en die vertelt hoe verhaal nog toch hier. Ik denk, daar wil ik toch eens meer van weten. Dan ga je eens kijken. Ik denk, ja, ze hebben hier ruimte. Het klimaat is goed. En ik bedoel, want ze hebben een subtropisch klimaat. Ze hebben verschrikkelijk weinig regels. Dat doe. Nou, dan kom je weer en dan denk je er nog eens wat over na. En dan in het lange rechter zeg je, ja, wie doet? Nou, dan ga je mooi gekeurd worden. Moet je visum aanvragen, omdat je dat alleen mag. Dat vraagt allemaal niet altijd. Dan ging het toch net zo met ambtenaren als hier. En toen waren we ongeveer een jaar weer, toen hadden we de toestemming. Dik jaar waren we toen verder. Daar hadden we erin ook. En toen op een gegeven moment, dan zet hij de boel te koop. Dus een makelaar belt, die de zaak bekeken. Die zegt, nou, zoveel ik kan het ongeveer opbrengen, zoveel belasting hier eraf, zoveel olie over. En dan kun je daarmee begonnen en dat was goed te doen. Maar dan moet je wel een koper hebben.
1: Ja, ja.
0: Nou, die bent er, kijk eens, bent er zat west. En we hebben hier één probleem, we zijn net bij het natuurgebied langs lopen. Dat ligt 250 meter bij mij in de staldeuren.
1: Ja, dat is hier achterhoofd.
0: Ja. En ja, daar word je dus met een milieuwetgeving word je door op afgerekend. Dat is ook weer een regelgeving, waar je met geconfronteerd wordt, dat vraag je niet hebben. Kijk, maar er zijn die aspirant kopers, die zagen dat natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Die kwamen en die gingen inlichtingsvragen bij gemeentehuis, bij de gemeente Zuidwolde toen nog. Wat voor mogelijkheden bent daar aan de Oosterveldweg? Nou, die bent zoals ze bent en dat is het wel ongeveer. Maar dat wist ik natuurlijk ook wel.
1: Ja, ja.
0: Dus toen ging dat over. Wij hebben hem verkocht dat dierenspul. En dat is bij de notaris aan de tafel toen nog weer overgegaan. En dan kreeg je ook een klap. Maar ze hebben altijd mee, toen wel een woordschouw die met een goede rekening mee rolde. Je kunt vullen maken dat je een stuk grond koopt, maar een boerderij verkoopt. En dat is, ik wil het niet geloven, maar het is wel zo.

0: Nou, dat is door de tijd en doordat het zo lang duurde en dat het niet opscheurt, is het eigenlijk overgegaan. Alleen het doorrummen.
1: Dus dat de ja, trage ambtelijke molens enzovoort.
0: Ja, maar ook met het verkoop,
1: ook met
0: dat scheurt niet op.
1: Ja.
0: Het was te klein voor een uitkoper bij Schiphol,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: En het was, de beperking die als er dus worden in, met geconfronteerd wordt, die hier wel verder zullen willen, die waren gelijkers voor mij ook. Dus dat is toen overgegaan. Nou, dat doen we toen nou de bodem van afzien. En ik heb het ook niet weer geprobeerd.
1: Nee, nou, je bent ook wel een ander die terugkomt, zoals Evert van Bentum, die is alweer terug. Die heb nog net een boerderij bij Ohalen hebben gekocht daar. Of was al van hem, of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Dat heb ik gehoord. Dus,
0: daar gelukt niks van, want ja, ik heb zolderham nog op radio hoor. Op en, televisie hoor, voor die, kun je meer worden
1: die vrouw kunnen niet tegen, heb ik gehoord.
0: Huh?
1: Dat die, ik hoor het verhaal in Groningen.
0: Maar hoezeer hij door nog dat hem door best, toen dat hem door best bevond? Dat is nog niet zo lang alleen nodig omdat het op de radio zijn.
1: Ja, nou, ik heb voor de anderhalve week geleden gehoord dat het terug was.
0: Huh?
1: Maar ja.
0: Maar goed, Nieuw-Zeeland en ervoor.
1: Ja, dat is helemaal aan de andere kant. Dat zijn onze antipoden. En
0: dat kunt niet weer.
1: Nee, dat kun je. Je bent gelukkig 24 uur bij onderweg of zo.
0: 33 uur.
1: Ja, nog meer, kijk eens aan.
0: Ja.
1: Dat is echt een einde voor, hè.
0: Ja, maar je kunt zitten doen, hè.
1: Ja, maar ik weet er alles van. Ik ben net naar Curaçao geweest, maar 11 uur dan ben je ook helemaal stief, hè.
0: Ja.
1: Maar ja, dan kun je nog een paar keer uit, denk ik. Je moet een paar keer pitstop maken.
0: Ja.
1: Wat zal de toekomst bieden met deze MKZ? We moeten nog hopen, maar dat het gauw overgiet, hè. We kunnen hier verder ook niks aan doen, dacht ik.
0: Nee, op het moment niet.
1: Ik zei zo straks al, het giet zoals het giet. En jij zei het al heel toepasselijk skik.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk een visie, een cliché eigenlijk, maar eigenlijk komt het daar wel op neer.
0: Ja, komt
1: zo. We moeten maar kijken hoe het afloopt, hè.
0: Komt zo, komt.
1: Ja. Ja, wat is dit? Je hebt dit er ook nog met hem, hè?
0: Je wilt niet geloven, maar dat is een matras die in twee stukken is neer en die zit vol smeringsmiddel. En de ruwe met de wielen van de auto over. Dan doen we het keer niet
1: en, en dat moet je iedere keer doen.
0: En dan doen we niet meer met de rugspuiten erover.
1: Nee, er was gisteren in Roldaartse die Amerikaanse markt. En toen vroeg ik me, toen hadden ze ook aan alle kanten van Rolde, alle ingang had ze voor de auto's zelfs.
0: Ja, ontsmettingsmaten.
1: Ja, van zo'n stuk van hier naar dat waar het sticky is ongeveer. Dat je daar overheen moest.
0: Ja.
1: Ja, de lustra kan het niet zien. Ik wies even een stukje aan, dat weet je wel kunt zien natuurlijk.
0: En past hem een paar meter uit.
1: Maar en daar kwam ook een heel koppel volk op af natuurlijk. En,
0: ja.
1: Dat moeten die...
0: Dat is ook een evenement nog doorgaat vandaag aan de dag, hè?
1: Ja. Voor mij hoeft het niet hoor. We hebben er ook nog spul.
0: Hoeveel volk komt er op zo'n rol de markt? 2000 man?
1: Ja, die Amerikaanse markt, daar komt een boel volk.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat daar komt wel 15.000 mensen komt daar wel, ja.
0: Dat moet zijn die burgemeester van, wat is Rolde?
1: A.N. Hunze,
0: dat die burgemeester nog geen stokje heeft zeggen.
1: Ja, Munningsma is dat.
0: Ja.
1: Nou, dat kun jij dan mooi even vertellen, ja.
0: Dat soort dingen in het buitengebied van Rolde is toch een plattelandsgebied of niet?
1: Ja, zeker weten.
0: Plattelandsdorp, dat ze door zo'n soort dingen, in deze tijd, deur nog gaan, dat begreep ik niet hoor.
1: Nee, dat begreep ik eigenlijk ook niet. Ik vind dat je dat niet moet doen.
0: Nee.
1: Nee. Maar ja, we hebben straks even de TT.
0: Ja.
1: Hé?
0: Ja.
1: Denk er eens aan.
0: Ja.
1: Wat er zal kunnen gebeuren.
0: In Dam, voor die tijd.
1: Ja. Dan hebben we het nog even.
0: Ja.
1: Maar zo lang heb je het ook niet meer.
0: Nee.
1: Nou Wessel, ik wil je bedanken voor het gesprek. En ik hoop van ganse harte. En dat zeg ik niet namens mezelf, maar natuurlijk ook vanuit Radio Drenthe en de VPRO, dat dit hele gebeuren maar snel over mag gaan.
0: Dat hoop ik.
1: Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Wessel Bakker, boer in Alteveer, die was van Ede Staal, Het Hoge Laand, Fitz Domino, I'm Walking, Down South van Rob Hoeken, en Happy Birthday Fitz Domino van Bobby Charles. Wij gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar zijn werkkamer om me weer een nummer uit het repertoire van Harry Musquet bij de kop te pakken.
1: We zitten hier weer voor de computer, maar we kijken naar een scherm en we kijken weer naar een liedje. En we zullen daar weer een korte verklaring bij geven. Ik word analyse gewoon maar niet gebruikt, maar dat doet mij meer denken aan Hans Kraai en Ronald Spelbos, die eigenlijk niks zeggen. Maar goed, dit liedje staat op de cd Dancing Bears. En de titel, het gaat in dit geval over twee titels, maar we behandelen eerst de eerste maar. Dat is The Big Sleep. En de titel die is eigenlijk afgeleid van een film naar een boek van Raymond Chandler. Dat was een echte hardboiled detective in de 40 en 50 jaren. En dat is diverse malen verfilmd. Onder andere Robert Mitchum, geloof ik. In ieder geval dat soort mensen en zo. In dit geval is het de lange slaap en het gaat natuurlijk over moord. En dit is eigenlijk een beetje indirect een moord, zou je kunnen zeggen. En het gaat hoe de mensen omgaan met hun omgeving en met de wereld en met de grondstoffen die erin zitten. En dat allemaal opofferen aan geld. En je ziet ook de laatste jaren ook niks anders meer als reclame en op de televisie aan de wegen. En daar word je dus echt stronziek van. Ik bedoel, iedereen die wil maar alleen maar verdienen en die wil iets aan je kwijt. Nou, hier gaat dat eigenlijk ook over. En een klein stukje van deze tekst staat onder andere ook op de trap van in Sellingen ergens op een soort van gebeeldhouwde trap die de wolk in moet en waar onder andere ook andere dichters aan meegewerkt hebben, Jean-Pierre Ravi en ook Rudy van de Hoofdakte, zou ik maar zeggen, Rutger Koblenz. Maar er staat een stukje van deze tekst op en het gaat erover dat de dingen gaan veranderen en ik geef het maar aan iedereen recht in hun gezicht. Dat je beter uit kan kijken, want the time is running out at last. De tijd raakt bijna op, kun je wel zeggen. Natural sources beginning to fade. De natuurlijke grondstoffen worden steeds minder en ze kunnen nooit meer opgewaardeerd worden. Dus er komt niks nijs voor in de plaats. Maar ze blijven maar in de grond vroeten tot ze niks meer kunnen vinden. En dan is het refreintje eigenlijk van, of de chorus zou ik maar zeggen, is I wish you well in your big sleep. Ik wens jullie allemaal eigenlijk wel goede nacht. Ik wens je het goede, al het goede in de lange slaap die je hebt. Where you may dream, daar mag je geloven, daar mag je dromen wat je belooft, of waar je in gelooft. En ik wish you well in your big sleep. En misschien ben je gelukkig. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, dromen lekker door, jullie zien het gewoon niet en zo. Dus dat is eigenlijk waar dit over gaat. En ik ga verder. Je zit daar mooi op het strand, zou ik maar zeggen. Hè? Iedereen gaat maar met vakantie. The sun is shining bright. En je hebt een koude bier bij de hand. Dat wil toch ook iedereen vinden. Mensen leuk. Nee, er zijn geen wolken in de lucht. Je zaken die gaan goed. En de winst die is helemaal perfect. Je hebt een mooie vrouw bij je naast je liggen. En je toekomst die ziet er fantastisch uit. Maar I wish you well in your big sleep, where you may dream what you believe. I wish you well in your big sleep and maybe you're happy. Dus je weet eigenlijk niet wat je boven het hoofd had. Nou komt eigenlijk de apotheose. Nou is er plotseling, alles is op, zou ik maar zeggen. Nou is er niks meer te verkopen. En er is niemand die het goede wenst, want er is niks meer te wensen. Want er is alleen nog maar stilte. Je kunt met al je geld kun je niet uit de situatie komen. Je kunt wel proberen te kopen, maar je kunt niks meer kopen. En je krijgt geen rondje meer van het huis. Maar desondanks denk je dat het nog steeds niet te laat is, want je gelooft niet in het noodlot. Dus dat is eigenlijk de big sleep. Dus Men neemt maar stappen de verkeerde kant op en men droomt maar door. En ik zeg dan in feite, nou jongens, droom maar lekker door. Maar voor mij, ik heb het eigenlijk wel gezien. Dus dat is een beetje cynisch van mijn kant misschien. Maar ik ben geen optimist. Alhoewel, ik moet zeggen dat ik niet op zou houden te zingen of zo. Ik zal dat allerlaatste doorgaan. Luther heeft ooit een keer gezegd van... Als morgen de dag des oordeels is, dan plant ik vandaag nog een boompje.

Ja, het volgende liedje heeft er ook iets mee te maken. Dat is een variant hierop. En dat liedje dat komt ook van die Dancing Bear CD. Dat gaat over een ontworpen mens eigenlijk. Je hebt met die DNA, weet je wel, eens kunnen klonen en zo. Dat eigenlijk gaat daar een beetje over. En, ik zal even kijken waar ik hem heb staan. Het liedje heet een designer baby. Dus een ontworpen kind. Een ontworpen baby, zou ik maar zeggen. Hè? Dus designer baby. Dus direct vanuit het laboratorium nam ze de controle over. Ze had weliswaar geen vader en geen moeder. En she got no family, so. The angel of death was right after all. We mengelen was de angel of death. Hè? Dus die man in, daar in NS-Duitsland, in het Nazi-Duitsland, die was al bezig om mensen om een bepaald ras te kweken. Hè? Dus the angel of death was right after all. Science has given us a Trojan horse, a modern dawn. Dus we weten niet waar we binnenhalen. Het Trojaanse paard kon je bijna zeggen. Een modern dawn. Een moderne zonsondergang, zou ik maar zeggen. Dan krijg je het coupletje. Dat gaat van, zij is een ontworpen baby. Zomaar uit het niets kwam, zo out of the blue. She can't tell a lie from it. Maar ze weet niet wat goed of wat slecht is. She is a designer baby, straight from the tube, uit het reageerwijs bezig. And boy, she ain't got no clue. Ze weet nergens van. Dan gaat het liedje gaat verder. Zij zei van, nou, ik ben ontworpen en ik heb het eeuwige leven. Ze wordt niet ouder. En ze is altijd in, weet je wel. Maar als je haar vraagt waar ze vandaan kwam, dan weet ze het niet te vertellen en schudt ze haar hoofd en begint te huilen. En dan krijg je weer het coupletje, zou ik maar zeggen. Designer baby, out of the blue. She can't tell a lie from the truth. She's a designer baby, straight from the tube. Boys, we ain't got no clue. Nou, dat is in het kort. Het is een beetje aansluitend op het vorige stuk, wat eigenlijk ging over de uitverkoop van de wereld. En dit is natuurlijk ook een soort van tendens die men tegenwoordig heeft van DNA-onderzoek, klonen. De stier Herman hebben we al gehad. straks kreeg de of Johan, de stier Herman was het, hè? En straks kreeg je de geit Herman of de bok Herman. En dan krijg je straks misschien een mens of zoiets. De designer baby. Ja, daar gaat het eigenlijk over.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Steppenwolf, dat is een Canadese band met de Duitse zanger John Kay. De band had 13 hits in Amerika. En dit nummer werd de nummer 1 hit in Canada. Het eindigde 2 in Amerika en 5 in Nederland. Steppenwolf, Born to be Wild.

Steppenwolf, Born to be Wild. De Amerikaanse zanger Alice Cooper was razend populair in Engeland. Dit werd de nummer 1 in Engeland en ook de opvolger, Elected, werd een top 10 hit in Engeland. Alice Cooper, Schools Out.

Alice Cooper, School's Out. Rainbow, dat is de band van Deep Purple-gitarist Richie Blackmore. Het nummer is geschreven door Russ Ballard en hem kennen we weer als gitarist van Adam Faith, The Roulettes, The Unit 4 Plus 2 en Argent. En de zanger is Graham Bonnet. Rainbow, Since You've Been Gone.

Rainbow, Since You've Been Gone. Toto, dat was een band bestaande uit een groepje studiomuzikanten uit de studio's in Los Angeles met drummer Jeff Porcaro, zanger Bobby Kimball en toetsenist David Page. Dit was een top 10 hit in Amerika voor Toto. Hold the Line.

Toto, Hold the Line. David Lee Roth uit Indiana was jarenlang de zanger van Van Halen, maar dit komt van zijn soloalbum Skyscraper. Het was een top 10 hit in Amerika en een top 30 hit in Engeland. David Lee Roth, Just Like Paradise.

David Lee Roth, Just Like Paradise. Journey werd opgericht door voormalige bandleden van Santana met zanger Steve Perry. Het komt van het album Escape en het werd een top 10 hit in Amerika. Journey, Don't Stop Believin'.

Journey, Don't Stop Believing. Lou Gramm uit New York was de zanger van de band Black Sheep. In 1976 stapte hij over naar Foreigner, maar dit komt van zijn soloalbum Ready or Not. Het werd een top 10 hit in Amerika. Lou Gramm, Midnight Blue.

0: Lou Gramm, Midnight Blue.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Stories from a Rock'n'Roll Heart van Lucinda Williams is het album van deze week. En in 1979 verscheen haar debuutalbum Ramblin' on My Mind. Intussen heeft ze 16 albums gemaakt, maar de doorbraak vond pas plaats in 1998 met het album Car Wheels on the Gravel Road. Lucinda Williams, Last Call for the Truth.

Lucinda Williams, Last Call for the Truth. Mr. Big, dat was de band van zanger Eric Martin en gitarist Paul Gilbert. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en in de Engelse hitparade bleef het nummer op 2 steken. Mr. Big, To Be With You.

Mr. Big, to be with you. Manfred Mann begon na het vertrek van de zangers Paul Jones en Michael Dubow met The Earth Band met Chris Slade. Het nummer deed helemaal niets in Engeland, maar het werd nog wel een top 30 hit in Amerika. Manfred Mann, The Runner.

Manfred Mann, The Runner. John Waite was de basgitarist van The Babies, een populaire band in Engeland en in Amerika. In 1981 gingen de Babies uit elkaar en toen ging John Waite solo verder. En dit werd een top 10 hit in Engeland en zelfs een nummer 1 hit in Amerika voor John Waite, Missing You.

John Waite, Missing You. Huey Lewis werd geboren in New York als Hugh Gregg, maar hij werd de zanger van Huey Lewis and the News in San Francisco. En dit was een nummer 1 hit voor Huey Lewis in Amerika. Power of Love.

Huey Lewis, Power of Love. Peter Cetera, dat was de oprichter van de band Chicago. Hij maakte 17 albums met de band voordat hij solo verder ging. En als soloartiest had hij 2 nummer 1 hits in Amerika. The Next Time I Fall en dit prachtige nummer. Peter Cetera, Glory of Love.

Peter Cetera, Glory of Love. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rick Springfield kwam uit Australië en hij was daar een populaire acteur in de tv-serie General Hospital. Hij maakte voor de grap het album Working Class Dog en de single werd de nummer 1 hit in Amerika. Rick Springfield, Jesse's Girl.

0: de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het is alweer novembermaand, de donkere tijden van het jaar. Daar past de blues, denk ik, uitstekend bij. Van bijvoorbeeld Sean Pittman van Kurt Vile, Brent Cobb, Jeremiah Johnson, een nieuwe cd. David Bromberg, ook een nieuwe cd. Mick Clark, The Reverend Shane Amos, een nieuwe van de Drive-By Truckers en misschien nog wel de Dirty Knobs. Maar we beginnen met bluesrocker Dave Fields, The Force of Will.

Echte stevige bluesrock van deze maand van Dave Fields. Titelstuk van de nieuwe CD Force of Will. Sean Pittman, daar heb ik wel eens vaker wat werk van gedraaid. Het is een man die uit Texas komt. Zijn eerste album dat was Blues from Dallas in 1996. En dit is ondertussen alweer zijn zesde album. Het is een EP'tje in dit geval. Zes nummers staat erop. Speed, Sound and Lonely. Sean Pittman met Finger on the Trigger.

Ja, dit is wel Texas Blues, zou ik het wel zeggen. Sean Pittman, Finger on the Trigger. Dit is van een nieuwe cd van hem. Ik dacht eerst dat het een EP was, maar het is een nieuwe cd. De cd Make It Right. Kurt Weill, een geweldige goede gitarist uit Amerika, die samen met John Prine nogal wat dingen gedaan heeft. Het waren twee mannen die, die goed met elkaar overweg kunnen. John Prine is dit jaar overleden aan corona, helaas. En Kurt Weill heeft een EP opgenomen met hem. Of opgenomen met hem, maar met nummers van John Prine eigenlijk. Dit is een van de bekendere nummers die ook wel opgenomen is door Carla Olsen bijvoorbeeld. Kurt Weill met The Speed of Sound of Loneliness.

Kurt Vile met een nummer van John Prine. Van de CD of van de EP Speed, Sound and Lonely. Speed of the Sound of Loneliness. Prachtig nummer. Mooie uitvoering ook. In dit geval met een akoestische gitaar. Terwijl Vile natuurlijk heel vaak zwaar elektrisch speelt. Nou, wat meer in de richting van de akoestische muziek is Brent Cobb. Een Americana-jongen die al een jaar of 15 denk ik aan de weg timmert. Recentelijk had hij vrij veel succes met zijn CD Providence Canyon. En dat bracht ook het oude werk van hem toch weer een beetje tevoorschijn. Nu 2006, een CD die dit jaar opnieuw uitgebracht is. De CD No Place Left to Leave, door van het titelstuk.

0: place left to go.
1: De Americana kant van Harris Blues met Brent Cobb. Het titelstuk van zijn cd No Place Left to Leave. Oorspronkelijk uit 2006, maar weer opnieuw uitgebracht in 2020. Ja, uiteraard de coronacrisis die heeft ook veel gevolgen voor de muzici all over the world. Jeremiah Johnson, een voorbeeld te noemen. Een man die eigenlijk een nieuwe cd uit wil brengen. Maar die door alle ongemakken van de corona door niet aan toegekomen is. Hij heeft dat wel verwerkt in een nee nummer wat hij maakt heeft. Unemployed, highly annoyed. Ja, zonder werk zit is hartstikke vervelend. Maar daar heeft hij een hele mooie artistieke invulling aan gegeven. Deze man, Jeremiah Johnson.
2: Yeah man, no. Show been a struggle, no. Getting tight. What the hell going on with things?

Unemployed, Highly Annoyed. Jeremiah Johnson met een eigenlijk een verduurd blik op een nieuwe cd die van hem nog uitmaakt kwam op het bekende Duitse Roof label. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jimmy Vaughan. Een dubbel cd van Jimmy Vaughan kwam bij mij terecht. En dat is niet het neewerk van Jimmy Vaughan, maar allerlei werk uit het verleden zou je eigenlijk kunnen zeggen. Onder de titel The Pleasure is All Mine. Het plezier ligt bij mij. Nou, de muziek die hij maakt, dat is hele mooie onderhoudende muziek. In dit geval draai ik een nummer van Jimmy Reed, I'm a Love You, in drie verschillende uitvoeringen. Eerst de versie van Jimmy Vaughan.

Jimmy Vaughan met I'm a Love You van de 9 cd van hem, de dubbel cd The Pleasure's All Mine. Het origineel is uit 1960 van Jimmy Reed. Het is de flipside van een van zijn bekendste nummers, The Big Boss Man. U bracht toen het niet nog op het Fiji label. Dat was een sublabel, zeg maar, waar de blues op u bracht worden. Het origineel, Jimmy Reed, I'm a Love You.

Heel kort nummertje eigenlijk van Jimmy Reed, I'ma Love You. Het is een eigen compositie van hemzelf. En vandaag het nummer wat centraal staat in drie keer is scheepsrecht. De eerste was van Jimmy Vaughan, de tweede van Jimmy Reed. En de derde die is van Rod Piazza, een mondharmonica speler uit Californië, die naar Chicago toegegaan is. En door in 2004 de CD For The Chosen Who maakte. En zijn versie van I'ma Love You.

Wel grappig, drie versies van één en hetzelfde nummer. En de lengtes zijn ook allemaal verschillende. Het origineel van Jimmy Reed uit 1960 was een kleine 2 minuten. Het nummer, de uitvoering van Jimmy Vaughan, die was een kleine 3 minuten. En deze Lester, die van Rod Piazza en de Mighty Flyers, die was bijna 4 minuten. Maar allemaal, I'm a Love You. Dave Bromberg, een naam die de liefhebbers wel kennen. Want Dave Bromberg, die werkt aan heel veel opnames, werkte die met onder andere bij Bob Dylan. Ik dacht bij Nashville Skyline, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ook bij werk van Jerry Jeff Walker, Willie Nelson, Jorma Kaukonen, Jerry Katsia. Nou, neem ze allemaal maar op. In 1972, toen debuteerde hij al, bijna 50 jaar geleden, zeg maar. En recent kwam er een nieuwe cd van hem uit. En daarvan draai ik het titelstuk. Het is een nummer van Tommy Johnson, Big Road.

Jawel, Still Alive and Kicking. Dat is Dave Bromberg, de man die in 1947 geboren is in Philadelphia en een hele wereld, een hele weg van muziek achter zich heeft liggen. The Big Road, de titel van zijn nieuwe cd. Een nummer van de nieuwe cd van Mick Clark, die in zijn eigen studio opnam, is de cd Big Wheel en daarvan Snapping at Your Heel.

Snapping at Your Heel van Mick Clark van zijn nieuwe cd Big Wheel, Blues uit Engeland. Terug naar Amerika, naar een nieuwe cd van Reverend Sean Ellis Amos. Reverend Sean Amos, moet ik eigenlijk zeggen. Dat Ellis, dat is zijn eigen naam, die hoort er eigenlijk tussen. Geboren in 1967, een hele bijzondere geschiedenis heeft deze man. Zijn vader was namelijk uitvinder. Famous Amos, in Amerika is dat een begrip. Met chocoladekoekjes, kent iedereen het door zo. En zijn vader begon het door een shop met in Los Angeles met geld van muzikanten. En het weer een enorm succes. En de Reverend, die naam Reverend, heeft het erbij aan de naam, is een uitstekende blueszanger die nou een nieuwe cd gemaakt heeft. En misschien wordt dit nou wel een keer een deurbraak voor hem. Wie weet het. Het is de cd Blue Sky en daarvan het nummer Troubled Man.

De Reverend Sean Amos van zijn nieuwe CD Blue Sky, het nummer Troubled Man. En de stem op de achtergrond, dat was de zangeres Rudy Foster. De Drive-By Truckers, een band die ooit opgericht is, de Patterson Hoed al heel wat jaren terug, want ze zijn er al toe aan de 13e CD. De 12e CD die kwam begin dit jaar, die Unraveling. En in die tussentijd is de hele wereld is natuurlijk veranderd. En ja, voor de band de. Ook de aanleiding, de Drive-By Truckers de aanleiding, een nieuwe CD uit te brengen onder de titel The New OK. Ja, wat is het nieuwe normaal, zeg maar, The New OK. En door van het nummer Sarah's Flame.

De Drive-By Truckers met een nummer van de NEE-CD, de New OK, het nummer Sarah's Flame. Compositie trouwens van Mike Cooley, niet van Patterson Hood, die veel materiaal schrijft, maar in dit geval van Mike Cooley. Het is Blues, de Rijnorre Lustert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Martin Fuller. En we beëindigen met een nummer wat in deze tijd denk ik heel goed past. Het is een nummer van de Dirty Knobs, de band van de man die zoveel speelt bij Tom Petty, Mike Campbell. Dit is niet het nummer wat op de NEE-CD staat, maar die NEE-CD moet nog steeds uitkomen. Reckless Abandon, uitstekende CD. Maar een nummer wat geschreven is, een beetje aan de hand van de huidige periode. Lockdown, Part 2, The Dirty Knobs.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Marcus King uit South Carolina speelde als jochie van 11 jaar al op de albums van zijn vader, bluesgitarist Marvin King. Hij was vooral een fan van Duane Ellman. In 2019 verscheen zijn debuutalbum El Dorado en intussen stond hij al op alle grote bluesfestivals. Marcus King, Can't You Hear Me Knockin'?

Marcus King, Can't You Hear Me Knocking? Cyndi Lauper uit New York is al ruim 40 jaar actief. Ze begon met grote hits Girls Just Don't Want To Have Fun, Time After Time en True Colors. Ze is uitgegroeid tot een heuse topzangeres, heeft 18 albums gemaakt en ze heeft intussen 27 hits. Cyndi Lauper, At Last.

Cyndi Lauper, At Last. Little Big Town, dat is een crunchy rock band uit Alabama met twee zangeressen, Karen Fairchild en Kimberly Slapeland, en twee zangers, Philip Sweet en Jimmy Westbrook. En hij kan wel eens Nederlandse roots hebben. Ze hebben 11 albums gemaakt, 31 hits, waaronder 6 nummer 1 hits in Amerika. Little Big Town, Wild Horses.

Little Big Town, Wild Horses. Big Sugar, dat is een band uit Toronto in Canada met zanger Gordy Johnson. In 1999 stond de band al in het voorprogramma van de Rolling Stones en daarna werd Big Sugar een van de best verkopende bands van Canada. Gordy Johnson verhuisde in 2003 naar Austin en begon hij een nieuwe band, Grady. Maar in 2014 begon hij ook weer albums op te nemen met zijn oude band Big Sugar. So Many Roads.

Big Sugar, So Many Roads. De Zac Brown Band komt uit Georgia. Het is de band van zanger-gitarist Zac Brown uit Atlanta. En zijn band behoort momenteel bij de topbands in Amerika. Hij maakte 10 albums. Hij heeft 36 hits, waaronder 15 nummer 1 hits in Amerika. De Zac Brown Band, Painted Black.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ready Now van Jimmy Hall is het album van deze week. En Joe Bonamassa was niet alleen de producer van dit album, hij zette zichzelf ook regelmatig in als gitarist. Ook op dit nummer speelt hij de gitaarsolo. Jimmy Hall, Will You Still Be Here?

Jimmy Hall, Will You Still Be Here? Solomon Burke zong op het album Don't Give Up On Me nummers van Van Morrison, Tom Waits, Joe Henry, Elvis Costello, Bob Dylan en Nick Lowe. En het titelnummer is een compositie van Dan Penn. Solomon Burke, Don't Give Up On Me.

Solomon Burke, Don't Give Up On Me. Lainey Wilson uit Louisiana is een boerendochter uit Baskin. En dat is een dorp met slechts 250 inwoners. Haar ouders luisterden thuis naar Buck Owens en Glen Campbell. En als teenager op de high school nam zij haar eerste album al op. Intussen woont ze sinds 2011 in Nashville. En daar maakte ze weer 4 nieuwe albums. Lainey Wilson, You Can't Always Get What You Want.

Lainey Wilson, You Can't Always Get What You Want. Het komt van het album Harvest van Neil Young en het nummer eindigde op 31 in Amerika en 4 in

Canada. James Taylor is de gitarist en u hoort Linda Ronstadt als achtergrondzangeres. En er verschenen nog covers van Liam Finn, Beck, Red Light King en de band Puddle of Mud. Neil Young, Old Man.

0: Neil Young, Old Man. Elfie Shaim uit Kentucky werd ontdekt in de tv-show American Idol. Hij had al een nummer 1 hit in Amerika met My Boy en hij heeft 1 album gemaakt, Country Roads. En hij stopte met zijn studie aan de universiteit om zanger te worden. Elfie Shaim, Sympathy for the Devil.
1: Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste.

Elvis Shame, Sympathy for the Devil. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana, Cajun en rock'n'roll. Jimmy Vaughan en Luann Barton, dat is een gitarist en een blueszangeres uit Austin, Texas. Ze werken hun hele carrière al samen. Ze hebben ieder hun eigen solo-carrière, maar ze zoeken elkaar steeds weer op voor gezamenlijke projecten. Jimmy Vaughan en Luann Barton, Wheel of Fortune.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Afgelopen maand overleed Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. Vandoor dat we in 3 keer is scheepsrecht het nummer House of the Rising Sun in 3 uitvoeringen laten horen. Verder nog muziek van een nieuwe cd van Robert Plant, van Buddy Guy van Hardened and Tempered, van Henry Gray en Bob Corritore, waar we begonnen met Sherman Robinson uit 1998, Going Back Home.

Going Back Home van Sherman Robinson. De man uit Louisiana, die jarenlang speelde bij de Zydeco-band van Clifton Chenier en Rocking Dupsy en later nog van Terrence Simeon. Maar Donno is hij solo begonnen en heeft mooie dingen gemaakt. Heeft ook veel bij andere meesten gespeeld. Goed gitaarwerk, onder andere op Graceland van Paul Simon speelde hij gitaar op. Maar dit is van zijn solo CD uit 1998, Going Back Home. Henry Gray en Bob Corritore. Henry Gray, bluespianist die 40 jaar overleden is. Bob Corritore, een mondharmonica speler. En dit is een beetje, ja, Bob Corritore, die heeft dat initiatief genomen voor deze CD, From the Vaults. Nee, CD die 40 jaar uitgekomen is met een beetje het verzamelde werk, zeg maar, van Henry Gray. Dit is Cold Chills.

Ja, de mondharmonica van Bob Corritore en de piano van Henry Gray van de CD From the Falls. Een beetje ouderwetse blues, zou je kunnen zeggen, maar wel hele authentieke blues. Veel neer is natuurlijk Robert Plant en Patty Griffin. Dat is van de CD Digging Deep, Subterranea. Nou ja, zeg maar wat overbleven is uit het verleden. Robert Plant, de oude zanger van Led Zeppelin, maar die later ook heel veel dingen solo gedaan heeft. Onder andere met Alison Krauss. In dit geval dus met Patty Griffin, Too Much Alike.

Ja, dit is natuurlijk de country-invloed die bij Robert Plant toch heel vaak aanwezig is. Zeker toen hij die cd met Alison Krauze merken heeft. Ik weet niet of dit een take-off is van die cd, maar het zal me niet helemaal verbazen. Want ik heb ook de indruk dat door een beetje de producershand van T-Bone Burnett in deur klinkt. Misschien later in de uitzending nog een nummer van deze cd, Digging Deep van Robert Plant. We gaan naar een duo uit Austin, Hardened and Tempered heet dit duo. Het is een zeer maatschappelijk betrokken duo die een nieuwe cd uit te brachten heeft. En door van het titelstuk Hold the Line.

Hardened and Tempered. Dat is de naam van het duo. En dit is het titelstuk van hun nieuwe cd Hold the Line. Een nummer waar je best nog eens een keer weer naar kunt luisteren. En dan vooral de tekst er ook nog eens in bijpakken. Door een paar nummers wat meer country-achtig. Americana van Robert Plant en van Hardened and Tempered. Weer tijd voor de echte blues. Buddy Guy, een van de beste grote bluesman zou je kunnen zeggen. Hij is nog steeds... Hij leeft nog steeds, hij is nog steeds actief. Dit is een cd uit 2018. The Blues is Alive and Well. Met mooie foto op de voorkanten van de plek waar hij geboren is. En dit nummer wat ik laat horen, Dorp speelt Keith Richards mee. En Jeff Beck speelt erop mee. En op een ander nummer op dezelfde cd speelt zelfs ook nog Mick Jagger op mondharmonica mee. Buddy Guy met Cognac.

bromt allemaal wel een klein beetje. Maar dan, ja, nee, het is niet live opgenomen, want dit is de 18e studio LP, studio CD van Buddy Guy. Uit 2018 ook nog. The Blues is Alive and Well. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie versies van een heel old nummer, want de eerste opname die dateert uit 1928. Maar de aanleiding die is heel recent eigenlijk. Het overlijden namelijk van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. Vorige maand overleden. Ja, het einde van de vorige maand overleden. De Animals die merken in 1964 The House of the Rising Sun. Ja, wereldberoemd eigenlijk. En Brummen namen ze dat nummer op. Eigenlijk heel simpel. Het was een traditional. Hoeven ze geen rekening over te betalen. Ze bedachten een mooi introotje bij. En de producer die zet op welke naam willen we dat zetten? Nou, ze kunnen niet alle namen bijzetten, want dat wilden ze eigenlijk. Dus ze hebben de naam van Alan Price erbij gezet. Maar dat was helemaal niet de bedoeling, want het was Hilton Valentine die op zijn gitaar dat kenmerkende begon van House of the Rising Sun merk.

Ja, het orgel van Alan Price wordt even flink aangezet in de meest bekende versie van House of the Rising Sun van The Animals uit 1964. En dat naar aanleiding van de dood van de gitarist Hilton Valentine. Straks nog een keer een nummer van hem, maar uit een veel latere periode. House of the Rising Sun, dat is een oud volksliedje wat al van heel vroeger dateert. De eerste versie is uit 1928 en dan zit je een beetje in de Appalachian muziek. En nee, dat is 1933, want de oldste versie die is van Texas Alexander. En dat heb ik tot één nummer gemaakt. En dat heette in die tijd ook nog The Rising Sun Blues. Want The Rising Sun, dat was een, althans er wordt algemeen anoniem, een bordeel in New Orleans. En hij door het rechter kwam, ja, dan was het niet al te goed natuurlijk. Dus de allereerste versies, twee versies dus, van Tom Ashley en van Texas Alexander, van The Rising Sun Blues.

Dit waren de hele oude versies uit 1933. Dat was de laatste die hij heurde van Tom Ashley. En daarvoor 1928, Texas Alexander, met Tommy Johnson trouwens op gitaar. Daarvoor was het liedje ook al wel bekend, maar was het nog niet eerder opgenomen. Nou, dan ook nog een wat recentere versie. We hadden 1964, 1928, 1933. Nou, uit 2011. Een Engelse versie van een Engelse zangeres, Engelse singer-songwriter, of een Schotse moet je eigenlijk zeggen. Sandy Tom. En dat was toen de vriendin van Joe Bonamassa. Vandoor dat hij hier ook op de CD Merchants and Thieves, uit 2011, hun versie van House of the Rising Sun.

Dat waren drie versies van The House of the Rising Sun, naar aanleiding van het overlijden van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. En die draaiden we ook als eerste, de versie van The Animals uit 1964. De originele, althans de eerste uitgebrachte versies onder de naam The Rising Sun Blues, die waren van Texas Alexander uit 1928 en Tom Ashley uit 1933. En de laatste die was van Sandy Tom en Joe Bonamassa uit 2011. Nog even terug naar die nee CD, of ja, nee CD. Een nee CD met heel veel old werk, maar ook een aantal nummers die nog niet eerder uitgebracht bent. Die nee CD van Robert Plant, Digging Deep. En daarvan het nummer Charlie Patton Highway, ook zo'n nummer wat nog niet eerder uitgebracht is.

de Charlie Patton Highway van Robert Plant van zijn cd Digging Deep. Charlie Patton, de grote bluesman. Niet de generaal, niet George Patton, maar Charlie Patton. We gaan naar Nederland. Een Nederlandse Americana band, zou je kunnen zeggen. Tip Jar, de voorinpot, om het hem populair te vertalen. Een band van Bart de Win en Ariane Knecht. Een band die uit Brabant komt. Het is alweer hun vijfde album trouwens van Tip Jar. Het album One Lifetime. En door van draaien we het nummer Go On To Get Lucky.

Go On To Get Lucky van Tipjar. Het vijfde album van deze beide mensen, Bart Dubin en Arianne Knecht. Daar ben de meeste bekende door van. En het is een album wat deels opgenomen is in Amerika, in Austin. Walt Wilkins was er onder andere bij betrokken. En voor een deel in Brabant. B.T. Bartmans was er weer bij betrokken. Nou, een mooie combinatie die een cd oplevert met heel gevarieerd werk. Misschien nog een nummer deze uitzending aan het volgende weken. Tipjar, de Muidenweer. We gaan naar Skiffle Dog. Skiffle Dog, dat was de band waar Hilton Valentine, de man die gitaar speelde bij The Animals, in de tijd van A House of the Rising Sun. Hij heeft er maar een paar jaar bij gespeeld bij The Animals. Later is hij in andere bandjes gaan spelen, natuurlijk solo gaan spelen. En hij heeft zijn carrière eigenlijk begon in de tijd van dat Lonnie Donegan, dat de grote man was in Engeland. Lonnie Donegan, dat was een skiffle artiest. Dat was de akoestische muziek in die tijd, of folk gebaseerde muziek. En daar begon hij eigenlijk met. En uiteindelijk keerde hij door ook weer naar terug, naar de skiffle muziek. Vandaar dat zijn band, zijn laatste band heette ook de Skiffle Dog. En daar maakte hij een cd met in 2004. It's Folk and Skiffle. En daarvan zijn versie van het nummer van John Lennon, The Working Class Hero.

De versie van Hilton Valentine, vroeger de gitarist van The Animals, maar nu in de band The Skiffle Dog van The Working Class Hero. Hij was ook iemand die zich heel sterk verwant voelde, zei hij altijd met John Lennon. Ze hadden een beetje dezelfde achtergrond. Ja, het is met The Animals niet al te best afgelopen in die zin van tweede van bent er al dood. Chess Chandler, de bassist van The Animals, aan het eind van de vorige eeuw overleden. De man die ooit Jimi Hendrix ontdekte en nou dus Hilton Valentine. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Sherman Robinson. We zijn de uitzending ook met begund. En de aanleiding die was eigenlijk een beetje dubieus, want ik las ergens van dat hij overleden zou wezen, maar dat bleek, zoals dat ding wordt dan heet, fake news te wezen. Maar ik had de muziek al uitgezocht. Ik loor toch gewoon staan, want het is uitstekende muziek van deze man uit Louisiana. Dit is van de CD Here and Now uit 1994. Sherman Robinson met I'll Cry When It's Over.

0: @rtvdrenthe.nl. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Angela Straley, dat is een blueszangeres uit Texas. Ze begon in Austin bij W.C. Clarke en ze werkte ook met Jimmy en Stevie Ray Vaughan, Elvin Bishop en Kim Wilson. In 1993 vertrok ze naar Californië en daar begon ze een restaurant en een muziekcafé. Maar ze maakte op 77-jarige leeftijd een nieuw album, Ace of Blues. Angela Straley, Gambler's Blues.

Angela Straley, Gambler's Blues. Plastic Penny, dat is een Engelse band met de Schotse zanger Brian Keith. Ze hadden een top 10 hit met Everything I Am. En gitarist Mick Graham zagen we later terug bij Procol Harum, Chicken Jack en Savoy Brown. Terwijl drummer Nigel Olsen actief werd bij de Spencer Davis groep, Uriah Heep, Rod Stewart en Elton John. Dit is een cover van de Beatles. Plastic Penny, Strawberry Fields Forever.

0: Plastic Penny, Strawberry Fields Forever. Janice Harrington uit Ohio werd gospelzangeres in Los Angeles bij de Voices of Victory. In de jaren 80 toerde ze door Noorwegen en daar bleef ze hangen. Dit komt van haar album International Friendship. Janice Harrington, Telephone Blues.
1: Please, operator, won't you give me a line? You see, I'm trying to reach my baby, and I don't have much time.

Janice Harrington, Telephone Blues. Paul Revere en de Raiders, dat is een band uit Portland, Oregon. Het is de band van organist Paul Revere, maar de charismatische frontman Mark Lindsay was de bepalende man als zanger, songwriter en producer. De band maakte intussen 31 albums en scoorde 30 hits in Amerika en Canada. Paul Revere en de Raiders, Let Me.

Paul Revere en de Raiders, Let Me. The Bittersweets, dat is een band uit San Francisco met de voormalige jazzzangeres Hannah Prater en gitarist Chris Myers. De band opereert intussen vanuit Nashville, waar country geen verplichte kost meer is. The Bittersweets, Goodnight San Francisco.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Navigation Blues van Torbjörn Riesaker en de Black Tornado is het album van deze week. Torbjörn Riesaker begon in 2002 met de band Torbjörn Riesaker Blues 7. In 2014 werd het Torbjörn Riesaker en de Black Tornado. En daarnaast treedt Torbjörn Riesaker met zijn pianist Emil Balsgaard op als duo in kleine clubs en jazzcafés. Torbjörn Riesaker en Black Tornado, Blue Lullaby.

Dorbjørn Riesager en de Black Tornado, Blue Lullaby. Seafruit, dat was een Britpop band uit Sheffield. En het Engelse muziekblad Melody Maker voorspelde de band een grote toekomst. Maar zanger Geoff Baradale moest genoeg nemen met een paar bescheiden hits. Gitarist Alan Smith werd wel heel succesvol als producer van Long Picks en Pulp. Seafruit, Somebody Else's Friend.

Seafruit, Somebody Else's Friend. Na het overlijden van Duane Ellman ging Greg Ellman verder met gitarist Dickie Betts en hij componeerde dit nummer voor het album Where It All Begins, The Allman Brothers Band, Mean Woman Blues.

The Allman Brothers Band, Mean Woman Blues. Sugarloaf, dat is een band uit Denver, Colorado. En de band had een top 10 hit in Amerika met een nummer dat werd gezongen door organist Jerry Corbetta. En de gitaarriff uit I Feel Fine van de Beatles werd slim verwerkt in deze hit. Sugarloaf, Don't Call Us, We Call You.

Sugarloaf, Don't Call Us, We'll Call You. James Kynes uit Mississippi was gitarist in de gospelband The Spirit of Joy. Hij ging naar Chicago en daar sloot hij zich aan bij de Soul Seekers. Maar hij kreeg een solocontract bij Delmark Records en daar maakte hij zijn album Love You From The Top, James Kynes. Mason Dixon Line Blues.

James Kynes, Mason-Dixon Line Blues. De originele leden van de Animals, Eric Burdon, Ellen Price, Hilton Valentine, Chess Chandler en John Steele, hadden elkaar al jaren niet gesproken en ze kwamen weer eens een keer bij elkaar om een album op te nemen en ze begonnen met een cover van Bob Dylan, The Animals, It's All Over Now Baby Blue.

0: The Animals, It's All Over Now, Baby Blue. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. James Marcus Smith uit Texas werd een fenomeen in Engeland als PJ Proby. Hij had grote hits met Hold Me, Together, Somewhere, Maria en Nicky Hokey. PJ Proby, I apologize.
1: I'm sorry, I am so sorry. What

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: James Charles Rogers werd geboren op 8 september 1897 in een buurtschap ten noorden van Meridian in Mississippi. Als zoon van een spoorwerker groeide hij onder moeilijke omstandigheden op. Zijn moeder overleed toen hij 5 of 6 jaar was. Hij trouwde jong, scheidde snel, werkte in tentshows en bij het spoor en leed aan tuberculose. In 1927 maakte hij zijn eerste opname voor Victor onder de naam Jimmy Rogers. Zijn bijnaam, The Singing Brakeman. Het hoogtepunt van Rogers' carrière viel samen met de Depression, de grote economische recessie van eind 20, begin 30er jaren. Met Hank Williams, die op 1 januari 1953 overleed, was hij de grondlegger van countrymuziek. Jimmy Rogers overleed op 26 mei 1933, 35 jaar oud. De muziek van Jimmy Rogers lag op de grens van country en blues. Hij werkte met blueszanger Robert Nighthawk en countrystar Gene Austin. Rogers was een genereus man, weinig zakelijk. Hij moest vaak tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Zijn laatste opname maakte hij 2 dagen voor zijn dood in New York. Hij werd begraven in Meridian. Daar staat ook zijn standbeeld. Jaarlijks herdenkt men in zijn geboorteplaats de sterfdag van de grote zoon.
3: Wel, we staan hier in het Jimmy Rogers Memorial Museum. En op de achtergrond horen we Jimmy Rogers zingen. De T for Texas Blues. Nou zit er niet zoveel real blues in Jimmy Rogers. Hij was meer bekend om zijn stijl van country zingen, waar ook een boel in gejodeld wordt. Ja, dit museum dat is ongeveer een 30 meter lang en ongeveer zo'n 20 meter breed. En er staat van alles in opgeslagen. Vanaf de laarzen van Jimmy Rogers en zijn scheergerij tot aan de songs die hier voor me liggen. Dus de uitgebrachte songs op het papier zelf. Foto's van zijn vrouw. En de piano. En daar werd de muziek dan op gecomponeerd. Verder zien we een oude draaitafel met zo'n hoorn erop, zoals je bij His Master's Voice dan ziet. Zijn laarzen liggen hier. Zijn gitaar, die staat zijn Martin. Die is apart voor hem gemaakt. Die staat in een kluis aan de overkant. En het leuke ervan is dat aan de achterkant op de kast, op de klankkast staat Thanks. Dus als het nummer afgelopen was, kon hij hem zo omdraaien. En dan als het publiek dan geklapt had, dan liet hij zo dat Thanks zien. Dus dan hoefde hij niet iedere keer als een gek te schreeuwen, weet je wel. Nou, verder staan hier een soort van koffer. Het grote van die grote koffers, van die hutkoffers, waar je dus als je met een schip ging of zoiets dat je ging verhuizen, daar deed je al je kleren in. Nou, als hij op tour ging, dan zaten al zijn kleren daarin.
4: Jimmy Rogers was een man die bij de spoorwegen werkte, de Singing Brakeman. Daar stond ook nog een heel apart
3: spreekkarretje, ja.
4: Dat is eigenlijk een fietsie wat over de spoorlijn giet. Worden werkers zich mee transporteren.
3: Die hendel kun je dus op en neer bewegen, ga je dus over de rails heen. Je ziet het wel eens in westerns en zo. Nou, verder liggen hier een aantal tools. Dat zijn werktuigen waar hij mee gewerkt heeft. Kijk, brake clubs. Dat zijn een soort van baseball-achtige voorwerpen. Used by any brakeman and switchman to tighten handbrakes on railroad cars. Dus om het allemaal vaster te maken. Wat er verder nog een hoeks en bars van metaal. Een grote schep waar waarschijnlijk de stokers de kool mee in de machine gooiden. Nog een paar hele oude Gibsons. Die speciaal Gibson gitaar. Die speciaal door Jimmy Rogers voor zijn vrouw eigenlijk ontworpen zijn.
4: Hij is niet oud geworden, Jimmy Rogers.
5: Ja, 35
4: jaar. In 1935, 26 mei 1933 is hij overleden. Morgen is het 26 mei. En dan wordt er bij zijn graf ook een dienst gehouden. Dan is het precies 60 jaar geleden dat hij overleden is.
3: En er is hier in Meridian dus een festival aan de gang. Voornamelijk is er in de Best Western is een soort van songwritersavond. Waar je gewoon naartoe kan gaan. Dat is vrije entree. En die Doc Dougherty, die waar we net mee spraken, die gaat daar ook naartoe.
4: En verder in de stad treedt nog op. Meestal naar St. Paul, Overstreet en Fred Noblock en dat soort mensen.
3: Ja.
4: Kunnen we zeggen, Harry, dat deze muziek, ja? U de 20 jaren hebben het dan eigenlijk over dat hij zong. En dat hij vanuit de arme blanke kant, want dat was zijn achtergrond.
3: Ja.
4: Hij had zelf tuberculose, heb ik over gezongen, de TB Blues. Is ook aan overleden in 1933. Is dit een beetje, ja, kun je dit blanke blues nemen?
3: Ja, maar hij gebruikt geen 12 bars chorus eigenlijk. Wat hij gebruikt is toch meer de country kant op. Hij gebruikt af en toe wel een blues schema, maar dan is het toch met meer een witte country inslag en zo.
4: Want het aantal songs van hem, die wordt dan wel in de titel aanduid met de TB Blues en ja, dat soort dingen.
3: Maar het zal dus waarschijnlijk wel gaan over de inhoud van de woorden en zo. De tekst. Dat het niet zo. Kijk, dat TB Blues, tuberculose of blues, dat is natuurlijk. Daar leed hij aan en dat heeft hij geschreven. En dat zit er meer in de tekst, denk ik, dan in de muziek.
4: Het is muziek waar jij niet veel affiniteit mee hebt, hè?
3: Ja, ik ben daar te jong voor, moet ik eerlijk zeggen. Hoewel ik al niet meer van de jongsten ben ik, is dit toch nog weer een beetje van voor mijn tijd. Ik ken het ook niet van vroeger.
4: Het zullen hebben over muziek van Hank Williams, dan ligt dat wat anders.
3: Ja, ook Hank Williams. Hank Williams staat iets dichterbij, maar staat ook vrij ver van mij af. Dus wat dat betreft, zit ik toch meer aan de zwarte kant van de zaak.
4: De white man's blues, dat...
3: Spreekt mij wel aan, maar ja, ik ben er nooit zo ingedoken. Het is aan
4: jou voorbij gegaan.
3: Ja. Ja, je kunt niet... you can't have it all.

0: liedje van weemoed en verlangen dit, hè?
1: Ja.
0: De Mississippi and You van Jimmy Rogers.
1: En ja, stilistisch lijkt het een beetje op de oude muziek van Paul Oliver, de jaren 30. En een beetje, doet me ook een beetje denken, schematisch, een beetje aan de Louis Armstrong Hot 7 en zo. De eerste periode van Louis Armstrong.
0: Het is ook die tijd natuurlijk, hè? Eind 20 jaar, begin 30 jaar. Toen leefde Jimmy Rogers. Het was een man die veel met de spoor te maken had. Zijn vader werkte bij het spoor. Hij werkte zelf kort bij het spoor, maar hij kon niet volgen. Op zijn 24e is hij door aan het ophouden. Vandoor het nummer van Jimmy Rogers, maar in de uitvoering van Boxcar Willie, Hobo's Meditation. Iets wat ik bij die tijd hoorde, dat midreizen.
1: Ja, de depression time had je toen. Dus dat was de drooglegging had je toen in die tijd. En je had de bulten zwervers, zou ik maar zeggen. Die noemden ze daar dus hobo's of boomers. Dat waren dan spoorwegwerkers die overal heen trokken. En die hadden geen vervoer en probeerden dan op die boxcars, dat zijn dan de goederentreinwagons, te springen en van hier naar daar te komen.
0: En wat in dat gesprek ook wel even naar voren kwam. Ja, mensen in die tijd die hadden nog niet de medische voorziening die je er vandaag aan de dag bent. We klagen vandaag aan de dag wel eens wat. Maar dat vergelijk met vroeger een Jimmy Rogers die dan tuberculose had. Later een Hank Williams.
1: Ja, Hank Williams die iets in zijn rug had en daardoor ontzettende pijnen leed. En op een gegeven moment altijd veel alcohol tot zich nam. En ook morfine en dergelijke. Waardoor die pijn dan minder werd. En die man was eigenlijk helemaal geen addict, zoals zo vaak geschreven is. Maar hij is dus eigenlijk, doordat hij altijd pijn had, is hij daaraan begonnen. En als hij wat later was geboren, hadden ze die kwaal kunnen verhelpen. Maar dat mocht helaas niet zo zijn.
0: Hetzelfde is met Jimmy Rogers ook het geval geweest. In mei 33 was hij in New York. Voor zijn allerlaatste opname, eigenlijk kunnen je amper meer, maar het is toch gebeurd. 24 mei ben de laatste opname gemaakt en 26 mei was toen ook al met hem gebeurd. Whipping That Old TB, een nummer van Jimmy Rogers, wat we doorvuren, Lorden Hurten. En ja, Waiting for a Train, een van zijn bekendste nummers, een van zijn meest gekopieerde nummers ook in de uitvoering van Sammy Walker. Soms waren we in Meridian in een theater door zo, want het was een festival. Het was 60 jaar geleden, precies op de dag dat wij er waren dat Jimmy Rogers overleden is. En dat was een hele toestand hoor.
1: Dat was een soort van songwritersavond en wij wisten ook niet precies waar we terecht kwamen. We kwamen in een prachtig mooi oud theater terecht, maar het was nog alleen moeilijk om er binnen te komen, hoewel wij een access hadden. Stonden er allemaal van die cowboy-achtige politieagenten met zware pistool of revolvers op de heup. En
0: het was veel blank geweld of zo.
1: Ja, tenminste zo zag het eruit. En wij kwamen dus in een soort van artiestenruimte waar dus allemaal wat oudere gezettelde burgers van Meridian rondliepen. En waar ik me niet echt op mijn gemak voelde, want ik wist niet precies wat ik zeggen moest. Ik ben natuurlijk niet zo'n kenner van die muziek. Maar dat is een heel vreemd sfeertje eigenlijk. Misschien wel te vergelijken met de redneck sfeer van vroeger. Ik bedoel, het publiek daar is toch duidelijk anders bij de country muziek als bij de blues. Hoewel de artiesten, geloof ik, niet echt zo'n houding hebben. Ja. Maar het wordt wel daarmee geassocieerd. Nou, er zaten 6 mannen op een rij op het toneel. 6 bekende country singers en die speelden dan allemaal een liedje.
0: Ja, Paul Overstreet was erbij, Paul Davis, Fred Knobloch en Ine die jij nog hadden maar de weer van.
1: Ja, Mac McAnally, dat vond ik heel goed en wij stonden dan in die hal en daar zaten die mensen dan te spelen. En iedereen kwam aan de beurt en vertelde dan hoe ze zo'n liedje geschreven hadden. En dat klonk echt fantastisch, één zo'n mannetje. En hier is Mac McAnally.
2: This is where you think about farmers.

0: Wat is vooral het verschil tussen, dat nog zo over de afgelopen paar dagen bekijkt, tussen Louisiana en New Orleans en Mississippi?
1: Ja, New Orleans is natuurlijk een grote stad en veel vertier. En als je dan Mississippi in rijdt, dan naast Slidell, dan, daar is de state line, dan verandert het landschap en ja, je krijgt de eerste vlakke wegen met veel groen. Een beetje te vergelijken met de Veluwe route, zo'n beetje, nog iets vlakker. En dan later gaat het lot wat meer op en af, een beetje type Sauerland, dacht ik. Veel bedrijf is er ook niet. Je ziet niemand werken. Tenminste op de velden niet. Het is allemaal vrij woest wat je ziet. En heel veel verkeer is er ook niet. En ja, we zijn dan in.
0: Het is wel het is een heel vochtig en warm gebied hier. Ja, Mississippi.
1: Het hele zuiden, Louisiana en Mississippi is vochtig gewoon. Omdat het toch het deltagebied is van de Mississippi en die andere rivieren allemaal. Maar we gaan nu. We komen van Meridian, waar het Jimmy Rogers Museum was. En waar ook onder andere de Peavey fabriek staat. Een fabriek van muziekinstrumenten, wel bekend bij muzikanten.
0: Nou is Mississippi een staat waar veel gekleurde mensen wonen, veel zwarte mensen wonen en waar ook uiteraard blanke mensen wonen. Je ziet hier nog een duidelijke scheiding, hè?
1: Ja, wat mij opviel gisteravond, die Jimmy Rogers songwritersavond, dat daar geen enkele neger was. En dat het typische, dat die country songwritersavond typisch een blanke aangelegenheid was.
0: Met heel veel politie erbij aanwezig?
1: Ja, overdreven veel, maar misschien vonden die mensen waar ze geïnteresseerd of zo. Dat weet ik niet precies. Tegen ons waren ze in ieder geval heel vriendelijk. We kregen direct een button waarop stond special guest. We konden overal dus lopen en in de hal en alles konden we doen daar. Maar het valt mij wel op dat er dus. Dat alles wat hier gebeurt, het smerige werk en het moeilijke werk, gebeurt door negers en de blanken bemoeien zich daar niet mee of hebben de leiding daarover. Dus dat was trouwens in Louisiana ook al zo, hoor, vond ik. Daar zit te weinig verschil tussen, lijkt me. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n film als Mississippi Burning, dat gevoel heb je wel een beetje.
0: Dan binnen wij maar reizigers natuurlijk hier. Wij trekken door het land en ja. Wij zien wat en zo af en toe dan spreek je eens een paar mensen.
1: Ja, en bovendien die weg waarover we rijden, daar is ook heel weinig, je ziet heel weinig huizen. Af en toe een plaatsje, maar daar houdt het dan ook al gauw mee op. Ja, druk verkeer eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk het echte platte land. Wat wegen die zich helemaal recht door het landschap bewegen en die loodrecht op elkaar staan. En, het wegennet is trouwens uitstekend. Je kunt snel van de ene plaats naar de andere komen. En, maar ja, het is een typisch countrygebied. I had

0: Nou, echte hedendaagse country muziek van Randy Irwin. Van de LP Cowboy Rhythm uit 1988. Een compositie van Jimmy Rogers in de Jailhouse Now. Nou, daarmee was dat een blank uitstapje vandaag, Harry.
1: Ja, dat was echt een uitstapje naar het gebied waar dan deze eigenlijk een white man's blues gemaakt wordt.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
3: Het album Groeten uit Gollo wordt als een meesterwerk gezien. Maar eigenlijk was Simple Man nog beter dankzij het Zwolse trio Helmich van der Vecht, Herman Deinem en Hans Lefaye. QB and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget.

QB and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget. Mike Morgan and the Crawl, dat is een band uit Dallas met ex-motorcoureur en gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee. En nadat Mike Morgan bij een motorongeluk een oog verloor, begon hij deze band. Het komt van het album Lowdown and Evil. Mike Morgan and the Crawl, I'm Worried.

Mike Morgan en The Crawl, I'm Worried. Radio Kings, dat is een band uit Boston met zanger en mondharmonica speler Brian Templeman en gitarist Michael DiNello. Ze spelen doorgaans veel covers van Mississippi, John Hurt, Little Walter, Howlin' Wolf en Slim Harpo, maar dit is een eigen compositie en het komt van het album Money Road, Radio Kings, Virginia.

Radio Kings, Virginia. Smoking Joe Kubek Band uit Dallas speelt traditionele Texas blues. En gitarist Joe Kubek was een kettingroker, vandaar de naam Smoking Joe Kubek. En zanger Benoit King kwam uit Louisiana. Het komt van het album Chain Smoking Texas Style. Smoking Joe Kubek Band. Play on, little girl.

The Smoking Joe Kubek Band, Play On Little Girl. Jim Suller en Monkey Beat, dat is een band uit Austin. En de band heeft een hele goede reputatie als live band. De band speelt nagenoeg iedere avond in het clubcircuit van Austin en meestal in Sixth Street, de uitgaansstraat. En dat heeft een reden, want de band is een garantie voor een vol huis. Het komt van het album Starvation Box, Jim Suller en Monkey Beat. Little Boy Blue.

Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue. Monty Amundsen is een bluesgitarist uit Oregon. Na 16 albums volgde er een afscheidstour, maar Monty Amundsen bleef gewoon optreden en nu met wisselende begeleiders. Hij stond jaren onder contract bij het Nederlandse platenlabel Munich Records. Dit komt van het album I See Trouble. Monty Amundsen, Oh Johnny Why.

Monty Amundsen, Old Johnny Y. Ruth Brown, dat is een blueszangeres uit Virginia. Ze ging er op 17-jarige leeftijd vandoor met trompetist Jimmy Brown, met wie ze later ook trouwde. En het duo kreeg een contract in de nachtclub Crystal Cavern in Washington, D.C. En later zou Ruth Brown 26 hits scoren, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Ruth Brown, Good Day for the Blues.

Roots Brown, Good Day for the Blues. Barbara Lynn uit Texas was jaren de beste vrouwelijke bluesgitarist in Amerika. Ze had nooit een studiogitarist nodig, ze speelde alles zelf. En ze brak door met de hit If You Lose Me, You'll Lose a Good Thing. Dit komt van het album So Good, Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. Johnny Sansom uit New Orleans was jaren de zanger en mondharmonica-speler bij bluesgitarist Ronnie Earl. En als belangrijkste mondharmonica-speler van Louisiana komt hij tegenwoordig tijd tekort om in alle studio's zijn werk als studiomuzikant te verrichten. Maar hij blijft ook eigen albums maken. Dit komt van het album Watermelon Patch. Johnny Sansom, The Bridge

Johnny Sansom, The Bridge. Chuck Carbow uit Louisiana kreeg als zanger van de band The Spiders al de bijnaam The Voice of New Orleans. En als soloartiest omringt hij zich altijd met de beste muzikanten uit New Orleans. Dit komt van zijn album The Barber's Blues. Chuck Carbow, I'd Rather Back.

Chuck Garbow, I'd Rather Back. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. The Tractors, dat is een band uit Oklahoma, rond zanger, gitarist, componist en producer Steve Ripley, die met wisselende studiomuzikanten werkt. Op het album Fast Girl zijn dat Leon Russell piano, James Burton gitaar, Willie Weeks basgitaar, Fats Kaplan viool en dobro, Rick Vito gitaar, L. Perkins steelgitaar en DJ Fontana drums. The Tractors, Ready to Cry.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele goede muziek. Muziek die vooral is bling de afgelopen weken, omdat er toen elke keer gasten waren. Prettige gasten, maar de nieuwe muziek bleef liggen. Dus veel nieuw werk van Mulford Milligan, Tim Grimm, Leah McIntosh, Tito Jackson, Dion met samen met allerlei andere artiesten, The Honey Runners, John Mellencamp en Willie Nile samen met Steve Earle. Maar we begonnen met Dion, samen met Joe Bonamassa. Take it back.

geweldige nieuwe cd van onze Italiaanse Amerikaan, want zo mag je hem eigenlijk wel noemen, Dion DiMucci. De cd Stomping Ground. Straks nog een nummer ervan. Een cd die hij maakt heeft met allerlei andere mensen. Billy Gibbons, met Marcia Ball, Mark Knopfler, Peter Frampton, Patti Scialfa, Sonny Landreth. Nou, wie doet er allemaal niet aan mee? Het is een geweldige mooie cd. Tas Crew, een band uit Quebec, althans van oorsprong, later naar New York toe begonnen. Het is een man die zijn sporen al wel verdiend heeft in de muziek. Het is een Vietnam-veteraan, dus hij heeft wel een verleden wat dat betreft. Dit is zijn vierde cd die hij uitgebracht heeft, Busted Up, en daarvan Where Do We Go?

Tas Crew, de naam van de band. Where Do We Go van de cd Busted Up. Melford Milligan, een man die een heel verhaal, een hele geschiedenis achter zich heeft. Die een paar jaar terug ook met de tour van Johan Derksen meedeed. Geboren in Taylor in Texas in 1959. De tijd van de rassendiscriminatie en dat heeft hij merk. Want zijn beide ouders zijn door de Ku Klux Klan vermoord. Hij zong later met Chris Layton en Tommy Shannon bij Storyville. Dat was de opvolger eigenlijk van Double Trouble, de band van Stevie Ray Vaughan. Daarna is hij solo gegaan. Live Will Humble You, dat was in Eno Lester CD. En daar ging hij op tour, onder andere in Nederland. Onder andere met Johan Derksen. Maar toen kwam de corona en kon hij niet terug naar Texas. Heeft hij toch maar een nieuwe CD gemaakt hier in Nederland. Met allerlei Nederlandse mensen erbij. Met onder andere Fokker de Jong op drums erbij. Met Jack Hustings en met zijn zonen van Jack Hustings ook op slagwerk. Die CD, dat is I Was a Witness. En dit is het titelstuk.

Ja, dat kunnen we zeggen. Hij was er getuige van die discriminatie in Amerika, die er nog steeds is trouwens. Dat laat dat ook duidelijk wezen. Milford Milligan en de Southern Aces van de nieuwe CD, I Was a Witness. Iemand die regelmatig naar Drenthe komt, ik denk toch zeker één keer per jaar, dat is Tim Grimm. Tim Grimm is de singer-songwriter uit Indiana. Die komt altijd naar het keerpunt toe. Turning Point, dat was zelfs de titel van een cd die hij uitgebracht heeft. En hij is weer uitgekomen met een nieuwe cd. Een cd waar zo ongeveer de hele familie aan meetwerkt. Hij zelf, zijn vrouw, twee zonen doet er aan mee. En er staat een compositie op. Dat vind ik wel een hele mooie. Een compositie van Eric Taylor, de man die een paar jaar terug overleden is. En aan de uitvoering van die compositie van Eric Taylor, daar werkt de weduwe van Eric Taylor, Susan Lindfors, die werkt door aan met Tim Grimm met Joseph Cross.

Ja, je kunt duidelijk horen dat hij schatplichtig is aan Eric Taylor. Met het nummer van Eric Taylor natuurlijk ook. Joseph Cross, Tim Grimm van de CD, CD Gone. Hele andere kost is die van Lea McIntosh. Ook een andere achtergrond. Ze komt uit het westen van Amerika. Maar uit een beetje gewelddadige omgeving zou je kunnen zeggen. Een heavy omgeving. Haar moeder is vermoord toen ze 11 jaar was. Maar desalniettemin heeft zich er helemaal over in gezet. Ze wil eigenlijk klassieke zangeres worden. Ze wil sopraan worden. Maar op een gegeven moment kwam ze, ja, door wat voor omstandigheden, daar kwam ze in aanraking met een gitaarcompany. De Aptos Guitar Company. En daar ging ze met de ukulele aanspelen. En ze werd vrouw van doe eens een sessie met. Kwam met bluegrass in aanraking. En daarna is ze door de muziek gegrepen. Chaka Khan, Big Mama Thornton en dat soort mensen. En daar is een cd uit ontstaan. Die nogal bol stiet van drama en van moeilijke teksten, zeg maar. Maar wel echt wel de moeite waard, want het is zeer doorleefd werk. Lea McIntosh van de CD Blood Cash en door van Fantasy Woman.

Lia McIntosh met Fantasy Woman van de CD Blood Cash. Het is Blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1951 van Little Son Jackson. Maar daarna vooral bekend worden door B.B. King. In 1964 het nummer Rock Me Baby. En wat is de aanleiding dat ik door drie uitvoeringen van heb? Nou, een CD van Tito Jackson. En Tito Jackson, dat is een van de Jacksons, van de Jackson 5, waar Michael Jackson er ook een van is. Er waren 10 kinderen in de familie Jackson. En 5 daarvan, dat is die groepen worden. En 1 daarvan is wereldberoemd te worden, Michael Jackson. Maar die Tito Jackson, die zoon, die speelde ook goed gitaar. Maar die mocht nooit gitaar spelen op die opnames van de Jackson. Want de Motown-bazen, die wilden dat niet. Die vonden dat hij dat niet goed genoeg deed. En daar moesten de studiomuzici van ingezet worden. Nou, dat heeft hij later goed gemaakt door solo's te brengen. Onder andere Under Your Spell, een nieuwe cd die dit jaar uit te komen is. En door op zijn versie van Rock Me Baby.

Tito Jackson, de broer van Michael Jackson. Maar het is een goede gitarist. Tito Jackson van de CD Under Your Spell. Met Rock Me Baby, het origineel. We gaan naar het origineel toe. Althans, wat is het origineel in dit geval? Het is waarschijnlijk een nummer van Little Son Jackson. Rockin' and Rollin'. Maar ook dat was alweer geïnspireerd op oudere muziek uit de 20er en 30er jaren zo ongeveer. En dan merk je vaker dat dat soort muziek de basis vormt voor heel veel andere muziek. Big Bill Brunzi, die heeft de Rockin' Chair Blues opgenomen. Maar dat is gebaseerd op hetzelfde stuk als Rock Me Baby van B.B. King. We draaien de versie van B.B. King uit 1964.

Dat was nog een redelijke vroege opname van B.B. King. Zijn versie van Rock Me Baby. We beschouwen het maar een beetje als het origineel. Muddy Waters heeft het in dezelfde titel ook opgenomen. Maar het echte origineel dat dateert uit 1951. Althans, voor de eerste keer dat het op de plaat gezet is door Little Son Jackson. Nou, de meest bekende versie, in elk geval in Nederland, is die van QB and the Blizzards uit 1974. Ze kwamen toen nog één keer bij elkaar in de studio van de VARA. Met een hele bussenvol gasten of fans uit Drenthe erbij. En dat was voor het afscheidsconcert QB and the Blizzards met Rock Me Baby.

Live in de VADA-studio met een prominente rolveur Ilko Gelling op de solo-gitaar op de Gibson. Cuban the Blizzard met Rock Me Baby uit 1974. En doorvuur B.B. King uit 1964. Naar aanleiding van het origineel uit 1951. En de aanleiding om Rock Me Baby te draaien, die was gelegen in het feit dat Tito Jackson, de broer van Michael Jackson, dat door een nieuwe cd van u te komen is. De cd Under Your Spell. We gaan nog een keer naar de cd van Dion DeMuzzi. In dit geval samen met Boss Keggs. I've Got to Get to You.

Ja, dan ben je 82 jaar en kan nog zulke geweldige muziek maken. Dion de Mucci samen met Boss Kix van de nieuwe CD Stumping Ground. En daarvan I've Got to Get to You. Misschien de volgende aflevering van Hardy's Blues nog wel meer muziek van deze nieuwe CD van Dion. We gaan naar Canada. Daar komt ook goede muziek vandaan uit Canada. En dit is bijvoorbeeld de band The Honey Runners. Nieuwe CD die er nu komen. Het is hun debuut. Het is eigenlijk een Canadees duo die erachter zit. Het is een beetje, ja, moet ik zeggen, Northern Americana. Je hebt Southern Americana, dat komt uit Amerika. En dit is de Northern Americana. Het is van de CD Everything on Fire, Cabin Fever.

toch wel prettige muziek dit. Hè? Gewoon de Honey Runners, een onbekende band voor mij althans. Dit is de debuut-cd waar ze met u te komen binnen. Everything on Fire. Nou, dat, zo klinkt het ook wel een beetje. Cabin Fever was het nummer. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik vertel u nog even dat op 31 oktober, het einde van deze maand, een bijzonder optreden is in Café Hofstegen in Grollo. Want daar treedt Harlem Lake op. Vroeger was dat de Dave Warmerdam Band. Met een geweldige zangeres, met Janne Timmer als zangeres. En die treedt erop met een hele grote bezetting. Ik geloof dat ze wel met 12 man door op het podium staan. Heel bijzonder en zeer in uit de weer. 31 oktober, Hofstegen in Grollo. We besluiten met een nummer van John Mellencamp. Ik zeg nog even dat Laurens Braams de techniek van deze uitzending deed. Samenstelling en presentatie Albert Haar. John Mellencamp, een man die ook wel bekend stond onder de naam John Cougar Mellencamp. In dit geval zingt hij samen met Bruce Springsteen. Single die uitgebracht is ter afsluiting van Harry's Blues, The Wasted Days.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De groep America bestond uit drie zonen van Amerikaanse militairen die in Engeland gelegerd waren. En de debuutsingle werd opgenomen in Londen en alleen uitgebracht in Europa. In Engeland, Ierland, Frankrijk, Italië en Nederland. En uiteindelijk zou het de nummer 1 hit worden in Amerika, Canada en Finland. En een grote hit in Australië, België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Rusland, Nieuw-Zeeland, Spanje en Engeland. America, a horse with no name.

America, the horse with no name. Jackie Green uit Californië heette eigenlijk Chris Nelson en hij kwam uit de band The Black Crows en daarna toerde hij met Los Lobos, Mark Knopfler, B.B. King, Susan Tedeschi en Buddy Guy en hij richtte zijn Jackie Green band op. Intussen heeft hij ook 13 solo albums gemaakt. Jackie Green, About Cell Block Number 9.

Jackie Green, About Cell Block Number 9. José Feliciano komt uit Puerto Rico, maar hij woonde met zijn ouders in Spanish Harlem in New York en hij debuteerde in het nachtclubcircuit van The Bronx. Intussen heeft hij 74 albums gemaakt. Dit was een cover van The Doors en dat werd een hit in Amerika, Engeland, Canada, Australië en Nederland. José Feliciano, Light My Fire.

José Feliciano, Light My Fire. Michelle Schacht komt uit Texas en ze heet eigenlijk Karen Michelle Johnson. En ze is de zus van Max Johnson en die kennen we weer uit de bands Uncle Tupelo, Wilco en The Gods. Michelle Schacht heeft 25 albums gemaakt en ze scoorde 5 hits en haar debuutsingle Anchorage was een grote hit in Amerika, Australië en Engeland. Michelle Schacht, How You Play the Game.

Michel Shocked, How You Play the Game. Het nummer leverde J.J. Cale vermogen op, vooral dankzij Eric Clapton. Er verschenen namelijk covers van Eric Clapton, Mark Cohn, Eric Clapton met Steve Winwood, J.J. Cale met Eric Clapton, de Daddy Mac Blues Band, Jerry Garcia Band, Chris Farlow en Maggie Bell. Maar dit is het originele uit 1966 van J.J. Cale, After Midnight.

J.J. Cale, After Midnight. Rodney Crowell uit Houston begon als gitarist bij Emmylou Harris, maar hij ontwikkelde zich in Nashville tot een fameus singer-songwriter en hij beheerst zijn vak in de perfectie als zanger, gitarist, songwriter en producer. Rodney Crowell, The Obscenity Prayer.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of the Proclaimers is het album van deze week. En Greg en Charlie Reid produceerden 17 albums. En ze hadden hits in Engeland, Australië, België, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk en Amerika. The Proclaimers. Let's get married.

The Proclaimers, Let's Get Married. Harry Belafonte uit New York overleed dit jaar op 96-jarige leeftijd. Hij was zanger, activist voor mensenrechten en filmster. Hij maakte 16 films, 17 documentaires, hij zat in 28 tv-shows, hij heeft 41 albums afgeleverd en scoorde 19 hits. Harry Belafonte, John Henry.

Harry Belafonte, John Henry. Het Kingston Trio, dat was een folk trio uit Californië. De heren begonnen in het nachtclubcircuit van San Francisco. En eind jaren 50 hadden ze een nummer 1 hit in Amerika met Tom Dooley. Daarvan werden 3 miljoen singles verkocht. Intussen hebben ze 66 albums gemaakt. Ze bestaan nog steeds, al versleten trio, al wel in al die jaren 13 leden. Het Kingston Trio. You've been on my mind.

Het Kingston Trio, You've Been On My Mind. Robbie Fulks, dat is een Americana-zanger uit Pennsylvania. Hij begon als zanger-songwriter in Greenwich Village bij het café Gerdes Folk City. Vervolgens verhuisde hij naar Chicago en daar werd hij zanger van de bluegrass band The Special Consensus. En nu werkt hij als songwriter in Nashville en hij maakte 16 soloalbums. Robbie Fulks, The Buck Starts Here.

Robbie Fulks, The Buck Starts Here. Kevin Gordon uit Louisiana was de songwriter van Lee Van Helm, Keith Richards, Rap Wilder, Irma Thomas, Bo Ramsey, Southside Johnny, Shemekia Copeland en Kate Campbell. En hij nam mooie duetten op met Lucinda Williams. Tegenwoordig werkt hij als songwriter in Nashville en hij maakte ook nog 8 soloalbums. Kevin Gordon, Dissatisfied.

Kevin Gordon, Dissatisfied. Wayne Hancock uit Texas heeft in Amerika de bijnaam The King of the Juke Joint Swing. Hij diende 4 jaar bij de Amerikaanse marine in Japan en daar begon hij nummers te schrijven. In 1990 vestigde hij zich in Austin en daar ging hij samenwerken met Joe Eli, Terry Allen en Jimmy Gilmore. En intussen heeft hij 12 albums gemaakt. Wayne Hancock, Thunderstorms en Neon Signs.

Wayne Hancock, Thunderstorms en Neon Signs. Trish Murphy, dat is een singer-songwriter uit Austin, terwijl ze eigenlijk van beroep filosoof is, maar ze begon een duo met haar broer, Trish en Darren. En uiteindelijk ging ze solo verder en daarnaast is ze ook nog de zangeres van de band Skyrockets. Ze heeft 6 solo-albums gemaakt. Trish Murphy, Boiling Water.

Trish Murphy, Boiling Water. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Abby Morris uit Tennessee is dichter en singer-songwriter en Bob Dylan was zijn grote voorbeeld. Hij werd ontdekt door John Prine en die contracteerde hem meteen voor zijn eigen platenlabel Oh Boy Records. Abby Morris. Take That Ride. I don't

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Live opname op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Dit keer bij de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Het bovenste gedeelte van de tentoonstelling. En te gast is George Herfkens. De man die vroeger hand- en spandiensten verrichtte. Rody was bij QB and the Blitzes. En daar met Prodig. Distant Smile, daar beginnen we mee.

0: Distant Smile, de eerste single van QB and the Blizzards die in de top 40 kwam, 1967, George Herfkens. Was jij toen al bij QB and the Blizzards betrokken?
1: Zijdelings wel, maar nog niet direct. Het is meer vanuit een vriendelijke situatie ontstaan, zeg maar. En zo langzamerhand werd het al meer.
0: Ja.
1: Maar in 67 was ik wel zijdelings al betrokken.
0: Ja, ja. Want op welk moment ben je daar zeg maar nauwer bij betrokken geraakt?
1: 68. Ja, ja. Eind 68. Toen zei Jan, het is nu wel goed en kom nu maar vast erbij.
0: Ja. Jan, dat was Jan Venhuis.
1: Ja. Ja.
0: Maar wat betekende dat? Wat moest je? Wat was jouw taak bij?
1: Nou, het leuke was dat ik had geen rijbewijs. En dus tegenwoordig zou je dat stage manager noemen. En geen roadmanager, maar stage manager.
0: Ja, ja.
1: Dus we zorgden dat de apparatuur goed stond. We zorgden dat de constructiebonden moesten afrekenen onderweg. Eigenlijk het rijden en zeilen van de band onderweg. Alles wat daarbij hoorde. Als we naar het buitenland gingen, moest het carnet klaargemaakt worden. Dus de begeleidende papieren. Dus ja. Contact met de douane en dat soort situaties allemaal.
0: Maar op wat voor manier ben jij daarbij betrokken geraakt dan? Kenden je de jongens? Of?
1: Kenden de jongens.
0: Je bent Assenaar van geboren?
1: Ja, Assenaar. Nou, Zuid-Laarlem, maar Assenaar. Okay. Vanaf mijn zesde woon ik in Assen. Mm-hmm. En Bertus de Vrome was een bekende.
0: Bertus de Vrome, de chauffeur?
1: Ja, Hans Kins was een bekende. En nou ja, die jongens die kennen we natuurlijk vanuit het circuit. Ja. En, zo langzamerhand ga je eens een keer mee en moet je eens een keer mee en mag je nog een keer mee en daarna blijf je erbij eigenlijk. Zo is het ontstaan allemaal. Ja.
0: En was jij...
1: Beekman was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Ja.
0: Dick Beekman,
1: ja,
0: de drummer.
1: Ja, ja, ja.
0: Was jij ook muzikaal er ook echt bij betrokken in de zin van dat die muziek, de bluesmuziek, dat die jou interesseerde?
1: Ja. Natuurlijk, je was destijds voor de Rolling Stones of voor de Beatles en wij waren voor de Rolling Stones, daar hoorde de blues bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja.
0: En we gaan straks even praten van wat dat werk allemaal inhield.
1: Ja.
0: Dat stage management, zeg maar. Want Jan Vennehuizen, dat was de zakelijke manager.
1: Dan was de manager, ja. Ja,
0: die sloot de contracten aan van al dat soort dingen. En jullie moesten dat uitvoeren.
1: Wij deden het onderweg allemaal, ja.
0: Maar deed je dat alleen of waren er meer mensen bij betrokken? Uiteraard behalve de muzikanten, maar...
1: De muzikanten waren er. Bertus de Vrome was er.
0: Als chauffeur.
1: Hans Kins is een poos mee geweest als roadmanager, zeg maar. Waren vaak met z'n drieën. En heel af en toe ging er nog wel eens iemand mee als we wisten dat het vanwege snelheid, dat je meerdere contracten op één dag had bijvoorbeeld. En dat je door het land moest of dat je naar het buitenland moest. En dan zeiden we nou, het is wel makkelijk als nog iemand meegaat bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: Dat schiet me nou zo opeens te binnen. Ben jij ook mee geweest met die tour met Van Morrison?
1: Nee, dat was net voor mij aan.
0: Oh, dat was jouw tijd?
1: Ja, ja.
0: Goh, jammer, had ik wel. Had ik best wat meer over willen weten.
1: Nee.
0: Want dat was een hectische tour, heb ik gehoord.
1: Ja, ja, dat heb ik ook wel van Willy Middelveel gehoord.
0: Ja, ja, ja. Maar dat was ook de periode van dat Harry in Grollo woonde.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dat was de basis van waar vertrokken werd, of?
1: Nou ja, die eerste woonde in Assen natuurlijk. Dus wij vertrokken vanuit Assen en gingen via Grollo verder.
0: Okay.
1: En we gingen ook altijd via Grollo weer terug. Dus En dan, ligt aan wat voor tijdstip of we bij... Arme Grietje moesten zijn of...
0: Café Hofstegen.
1: Of bij Harry zelf. En later deed Frans Jansen dan de deur open natuurlijk. Want dat was de grote vriend daar, hè?
0: Ja, die woonde er. Ja. Die zit volgende week hier in deze uitzending.
1: Okay.
0: Dus, jouw eerste muziekkeuze na Distant Smile is een nummer van John Mayall. Have You Heard? Waarom dat nummer, Sjors?
1: Nou, eigenlijk die hele LP, zeg maar. En Desolation was natuurlijk al uit. En... ja, dit was voor ons allemaal, en ik denk wel in heel Nederland, maar zeker hier in Assen, was dit de tegenhanger, zeg maar. Dus die werd ook helemaal grijs gedraaid.
0: Ja.
1: Nou ja, er stonden verschillende nummers op en ik vond dit een fantastisch mooi nummer om hierbij te doen, eigenlijk, als tegenhanger.

0: 1966. John Mayall en de Blues Breakers met Have You Heard. Met Eric Clapton uiteraard op gitaar. Weet jij toevallig wie de saxofonist is? Of,
1: Ik denk Dick Hexel Smith.
0: Die ook bij Alexis Corner speelde, hè?
1: Ook, ja.
0: Heb jij Mayall nog meegemaakt toen hij in Grollen was, of niet?
1: Ik heb hem zijdelijk eens een keer gezien, maar nee.
0: Okay.
1: Nee. Het was net voor de periode aan.
0: Ja.
1: Eddie Boyd ook.
0: Ja.
1: Ook niet meegemaakt.
0: Nee, precies. George Herfkens, stage manager, zo omschrijven we het maar even. Wat namen jullie allemaal mee wanneer jullie naar een optreden in Nederland gingen? Hoe ging dat?
1: Nou ja, in het begin had je natuurlijk, zoals beneden in de tentoonstelling te zien is, de Volkswagenbus.
0: Ja.
1: T-Bone, hè, werd die genoemd. En daar ging natuurlijk een basversterker in, er ging een gitaarversterker in, er ging een zangversterker in. Er ging een drumstel in, en dat was het wel eerst. Later ging daar een klein pianootje in.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel eenvoudig, allemaal simpel. Eén boxje, één versterker. En hoe verder we kwamen in de tijd, hoe meer het werd natuurlijk. Dus maar, twee boxen, twee versterkers soms.
0: Maar hadden jullie er geen geluidsman bij?
1: Nee, er was geen geluidsman. Dat waren we zelf. Dat waren wij.
0: Ja.
1: Van tevoren werd alles ingesteld en dan was het klaar.
0: Ja, ja.
1: Ilko kon zijn eigen versterker verder bijdraaien. En, de bassist kon dat ook zelf doen. De drummer, daar zetten we een extra microfoon bij. En later bij Herman Brood deden we daar een of twee microfoons in de piano.
0: Mm-hmm.
1: En als het liefst een gewone piano en dan versterken.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel simpel. Eén boxje, één versterker, dat was het.
0: Ja.
1: Later twee boxjes, één versterker. En ja, als dat kapot ging, dan had je een probleem.
0: Ja. Ja,
1: er waren buizenversterkers over het algemeen. Dus we namen heel vaak toch wel één extra mee. Hoe groter het werd, dan weet ik, hadden we natuurlijk de Ford Transit busjes hadden we.
0: Ja, ja.
1: Later kregen we een hele mooie bus. We hebben nog een postauto gehad. We hebben eigenlijk van alles gehad. En, in twee transitbusjes konden net vervoerd worden. Die gingen meestal in een luxe auto.
0: Dat was wat later.
1: Ja. Maar wat tegenwoordig is een PA-system, dat bestond helemaal niet.
0: Nee, precies.
1: Ja. Wij later, ik denk in 1970 ongeveer, zijn wij met het eerste PA-system begonnen. En dat was een systeem met, wat ik ook net zei, gitaarversterkers, basversterkers, alles erop en eraan. En daar had je voorversterkers met een eindversterker en een mengpaneel. En een mengpaneel stond nog steeds op het podium.
0: Oh, ja.
1: Dus dat werd niet achter in de zaal, dat was pas later.
0: Ja.
1: Dat was zo, op die manier.
0: Ja, ja.
1: Het vervelende daarvan was, het was allemaal wel fantastisch, maar het kwam bij Saris in Rotterdam vandaan. Dus als het stuk was, dan moesten we naar Saris toe.
0: Okay.
1: Dus ik ben zeker met Bertus de Vrome en ook wel met Hans Kins nog heel wat vrije dagen naar Rotterdam geweest op en neer. Over de oude weg.
0: Even voor de luisteraars, de announcement die op de achtergrond net even te horen was, dat is dat er een workshop bluesmuziek beneden in de Abdijkerk is. De rondleiding die is net geweest met Jenny Gans. Wij zitten hier op de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. En ik praat met George Herfkens. Jullie kwamen dus allemaal tegelijk eigenlijk aan in die beginperiode bij een zaal? Met het busje?
1: Ja, met het busje. Met de transitbus dan. Meestal ging Harry wel mee met de transitbus.
0: Ja.
1: Die was altijd wel bij ons. Maar de personenauto's, want die gingen met name ook vanuit Zwolle. Die kwam meestal wat later. Maar we hadden een uur, anderhalf uur nodig voor opbouw.
0: Ja.
1: Dus het was voor hun niet nodig om daar eerder te zijn.
0: Nee, precies.
1: Soundcheck hadden we nooit van gehoord. Dus dat is een begrip van later, zeg maar.
0: Ja. En waren de zaalhouders er altijd happy mee met het geluid wat jullie brachten?
1: Ja, ik denk dat ze voor 90-95% ontzettend gelukkig met ons waren. Maar er waren natuurlijk ook veel zaalhouders die ons eigenlijk voor de eerste keer boekten. En eigenlijk misschien wel aan carnaval hadden gedacht. Hè? Vooral in Limburg. En die daar een heel andere band kregen. Ik zal je eens vertellen, het was zelfs zo dat ik in Limburg was een keer na afloop een veger in de hand gedrukt kreeg. Want dan kon ik de zaal nog even aanvegen. Ja, maar ik dacht niet dat het de bedoeling was. Ja, maar zo ging dat normaal wel, weet je wel. Dus het was allemaal een beetje, improviseren.
0: Was er een verschil in publiek, zeg maar, in Nederland, in Noord-Nederland, Noord-Holland of in de Randstad of in het zuiden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat natuurlijk hier in het noorden de grote schade fans.
0: Ja.
1: Waren natuurlijk ook de drinkenbroers, zeg maar. Hè, dus het was altijd gezellig. En na afloop een carbonade met brood, bij wijze van spreken. En als je in Amsterdam kwam of je kwam in Limburg, ja, dan was het toch heel anders. Dan ging je nog wel weer vaak mee met een aantal mensen of naar huis bij iemand. Mm-hmm. Of we gingen nog naar een klein cafeetje toe waar het dan wel gezellig was, want iemand wist dat nog wel. Maar ja, ja. De hele zaal, dat ging te ver, zeg maar.
0: Ja, ja. Je volgende muziekkeuze, je noemde net al even Eddie Boyd.
1: Ja.
0: De LP Praise the Blues die toen gemaakt is met Eddie Boyd. De blueszanger uit Clarksdale, Mississippi, die hier logeerde in Grollo.
1: Ja.
0: Dat was net voor jouw tijd, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar waarom dan toch dit nummer?
1: Nou, ik vind dit een ontzettend mooie LP. En ik heb deze draai zelf nog heel vaak. En ik denk dat... Zelf had ik daar wel meer kans voor de Blizzards in gezien, gewoon internationaal. En ik vind het erg jammer, want er is later door Eddie Boyd nog een plaat gemaakt. Ik dacht met, er zijn eigenlijk twee platen uitgekomen van Eddie Boyd. En met een andere band. En die heeft er eigenlijk meer gedaan dan de Blizzards. Dat is een beetje ondergesneeld.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het wel jammer, want ik vind het eigenlijk erg...
0: Dit had een beetje een internationale doorbraak kunnen zijn. Ja.
1: En ik vind Gellingen ontzettend leuk op de achtergrond. Die ontzettend improviseert en mooie dingen doet daarin. Ja.
0: Understanding.
1: Ik vind Gellingen ontzettend leuk op de achtergrond. Die ontzettend improviseert en mooie dingen doet daarin.
0: Ja. Understanding.

0: understanding van de LP Praise the Blues. Eddie Boyd op piano en zang. En de Blizzards in de begeleiding 1967. George Herfkens, jij deed die begeleiding van de band.
1: Ja.
0: Heb jij meegemaakt zeg maar, de wisseling van de wacht van zeg maar, de Azer jongens naar de Zwolse jongens?
1: Of? Ja.
0: Hoe,
1: de Azer jongens, Zwolse jongens, Dick Beekman erin, Dick Beekman eruit,
0: ja.
1: Dat soort dingen. Herman erin, Herman eruit, ja.
0: Ja, was dat een hele verandering van dat die drie uit Zwolle, Helmich van der Vecht, Herman Deijnen en Hans Lafaye, dat die erbij kwamen?
1: Ja, Helmich in de eerste ronde niet.
0: Nee,
1: de eerste
0: nee,
1: twee
0: die kwam
1: jongens,
0: wat later, ja.
1: Ja, in mijn beleving werd de muziek volwassener gewoon, hè, werd professioneler gewoon. En, niks ten nadele van het andere, maar je zag dat het weer een treetje hoger was. Eredivisie, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. En Harry was de zanger, Harry was de leider van de band.
1: Ja.
0: Was hij ook echt de leider van de band?
1: Ik denk gedeeltelijk wel. Maar aan de andere kant denk ik dat de inbreng van met name ook Herman en Hans, ook vanuit die jazzkant en ook vanuit die conservatoriumkant. Ze werkten veel met Rudy van Dijk samen. En,
0: mm-hmm.
1: Het gaf een nieuwe impuls, denk ik. Ja.
0: Want Harry was degene die in belangrijke mate de repertoirekeus deed, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Schreef zelf de teksten, maakte met Ilko de muziek erbij.
1: Ja.
0: John Mayall werd net al even genoemd.
1: Ja.
0: Was dat nou een voorbeeld voor de band? Of?
1: Dat denk ik wel, ja. John Mayall, Alexis Corner, natuurlijk Eddie Boyd ook. Er was natuurlijk wel meer wat daar speelde en wat genoemd werd.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk toch wel dat er zeker in die tijd scherp gelet werd op wat kwam er nog meer uit.
0: En
1: wat van ver kwam was natuurlijk fantastisch.
0: Ja,
1: natuurlijk Hoeker, Muddy Waters, noem ze allemaal maar op.
0: Nou speelden ze natuurlijk ook wel op, ik weet niet, in die periode ook al op festivals en dat soort dingen af.
1: Ja, juist.
0: Noem eens een paar voorbeelden daarvan, wat jij hebt meegemaakt.
1: We moesten regelmatig naar Leiden, naar de hal in Leiden.
0: De Groenoord.
1: De Groenoordhal, met Sandy Coast en noem ze allemaal maar op wat daar kwam. En daar werd in mijn beleving elke twee, drie maanden moesten we daar wel naartoe. We gingen heel vaak naar de Bergman Sociëteit in Maastricht. We gingen toch wel regelmatig naar Duitsland, naar de hele grote festivals, maar ook kleine festivals, tot en met aan de Oost-Duitse grens naartoe, bij wijze van spreken, en tot en met Frankfurt naartoe. Dat was wel een groot gebied allemaal.
0: Ja.
1: En dan was het toch altijd wel de Blizzards, de top of the bill, hoe later in de tijd je kwam.

0: Maar
1: ja.
0: Er waren ook wel festivals die 2-3 dagen duurden. En dan daar stond altijd de Blizzard bovenaan.
1: Ja, ja. Was wel lang wachten en rondhalen.
0: Ja, vooral omdat je dus de laatste was. Hè, want je was het toch wat wil. En het festival was bij wijze van spreken 5-6 uur uitgelopen. Dan stond je daar te wachten. Het was niet altijd goed voor ons om lang te wachten. Hè, zeker met alcoholische versnaperingen. Maar nee, we hebben ons altijd goed gered.
1: Dat zal best. Die Live in Düsseldorf, die LP, ben jij daar ook bij geweest?
0: Nee, net op het kantje. Ik heb het allemaal van de zijkant meegemaakt, maar ik was nog niet direct betrokken bij die.
1: Nee, dat niet.
0: Meer de vrienden onder elkaar.
1: Dat was ook een legendarisch optreden in de Rijnhallen.
0: Ja. Ja? We zijn later vaak naar de Rijnhallen, Krugerhallen en dat soort hallen.
1: Ja.
0: Al die Duitsers hadden destijds allemaal zo'n grote hal erbij. Hè.
1: Ja.
0: Voor mij hadden wij de Prins Bernhard hoeven nog niet, maar de grote hallen. Wel alleen de Rai, zeg maar, hier in Nederland. Voor de rest was er niks.
1: Ja. Wat is het grootste qua publiek optreden wat jij je herinnert?
0: Ik denk de Krugerhallen. 10.000-15.000 mensen zaten daar te wachten. En er was Pink Floyd en alles was al geweest. Maar ze zaten allemaal op de Blizzard te wachten.
1: Ja. In Duitsland?
0: Ja, altijd.
1: In die tijd?
0: Ja. Samen met Alexis vaak.
1: Ja. Alexis Koren.
0: Ja.
1: Die heb je ook van nabij meegemaakt.
0: Ja, zeker.
1: Wat was dat voor een man?
0: Ja, een sprankelende man. En ik moet zeggen, altijd vrolijk, maar ook inspirerend. En had natuurlijk mooie verhalen uit Engeland, uit Londen. En hij wist natuurlijk veel.
1: Hij had met iedereen gespeeld voor ongeveer.
0: Hij had met iedereen gespeeld. Dus hij had ook veel kennis. En hij kon het ook weer anders doen. Ja, zeer interessant. En later kwam hij natuurlijk vaak met Peter Turop samen. En, fantastisch. Fantastisch.
1: Dus geen wonder dat jij ook een nummer van Alexis Koren op jouw lijstje hebt gezet.
0: Maar ook de vader van de blues natuurlijk, hè, in Engeland.
1: Ja, zeker. Begon ooit met Blues Incorporated, dacht ik.
0: 1958 zat Bill Wyman volgens mij al bij een
1: band.
0: Ben
1: jij ooit bij hem thuis geweest in Londen of niet?
0: Nee, hij heeft mij vaak uitgenodigd.
1: Ja.
0: Ook om mee naar Amerika te gaan, maar het is er nooit van gekomen. Nee, een ontzettend aardige man.
1: Volgens mij ben jij net zo'n eigenheimer als Harry Musquet ook was.
0: Nee. Want we hadden het druk hier, dus ik kon niet wachten.
1: Oh. Goed, Alexis Koren, een nummer van een LP, Live in Paris. Het is in 2005 uitgekomen, maar het is al veel eerder opgenomen. Ja. Want Koren is in 1984 al overleden. Gospelschip. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: Eigenlijk een eerbetoon aan de godvader van de blanke blues, de Engelse blues, Alexis Corner. Want ja, het is inderdaad, zoals jij ook zegt, George Herfkens, het is eigenlijk bij hem begonnen. John Mayall en de Bluesbreakers, die kwamen eruit voor de Rolling Stones, nou, de Yardbirds en noem ze allemaal maar op. Maar Alexis Corner die stond aan het begin. Gospel Ship was het nummer wat hij live in Parijs speelde. Even over Engeland gesproken. Je vertelde net, Duitsland ben je geweest, de Rijnhallen, de Guggenhallen.
1: Ja.
0: Ook naar Engeland geweest, toch niet?
1: Drie keer voor de boot gestaan, maar er waren belangrijke zaken in de Drentse Dreven, laat ik het zo zeggen. En Harry besloot dan maar weer om terug te gaan, omdat er de volgende dag gevoetbald moest worden. Ja.
0: Ja. Waren dat de overwegingen?
1: Ja, ze stonden echt voor de boot met alles erop en eraan. En, ja. Ja, ging wel weer terug.
0: Maar Harry had geen...
1: Nou ja, laat ik zeggen...
0: Waar zat hem dat in naar jouw idee?
1: Nou ja, kijk, hij had natuurlijk een gigantische band met alles wat Grollo was. Alles wat zijn omgeving was. Mm-hmm. En hij kon dat moeilijk, op een of andere manier, moeilijk loslaten gewoon. En we deden het natuurlijk ook allemaal op onze eigen manier. En ik denk dat zeker in die tijd, het was natuurlijk nog geen maatschappij, laat ik het zo zeggen. Het was een band. Mm-hmm. En tegenwoordig zijn de grote bands, dat zijn de grote maatschappijen, ja, waar contracten bij zitten, ja. En waar alles bij zit. En ja, in dit geval kon dat af en toe nog eens dat iemand zei van ik doe het maar liever niet vandaag.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Was lastig voor Jan, want die moest weer heel wat recht zetten.
0: Jan Fernhuis, de manager. Ja, ja. Ja. Ja, hetzelfde verhaal deed zich toch ook nog wel eens voor. Ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt, van dat de kwaliteit van de piano als onvoldoende werd ervaren.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Nee, de piano moest gestemd zijn. En,
0: stond in contract op?
1: Ja, stond ik in contract. Ja, ja, zeker. Ja. En in die tijd moest je dan... werd nog alles contant afgerekend. En dan werd er van tevoren al gemeld van... mooi, de piano is niet goed. En is vals. Een caféhouder die dacht van, nou, daar kunnen ze het wel mee doen.
0: Ja.
1: Dat ging regelmatig mis. En er moest er wel iemand komen. Of er moest een nieuwe piano komen. Een andere piano. Ja, ja. Er waren geen vleugels natuurlijk. Maar gewoon echte piano's. Ja. Dus die waren wel voorhanden meestal. Dus.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Nee. En zowel Herman als Helmich... Beiden daar problemen mee. Dingen moest goed zijn. Ja, ja. Ja, moest gestemd zijn.
0: Heb jij nou ook te maken als stage manager met... dat jij ervoor moest zorgen van dat de jongens op tijd op het podium stonden... en dat de sets niet de afgesproken tijd duurden, dat soort dingen?
1: Nou, wel dat ze op het podium stonden, maar de sets, dat was meer een aangelegenheid van Harry. En die bepaalde natuurlijk altijd deden aankondigingen en deden nou nog een nummer. Maar natuurlijk nog geen setlist verder. Tegenwoordig heb je een setlist en er werden gewoon uit de hoofd werden die nummers gespeeld. En ik moet zeggen, niet altijd elke avond dezelfde lijst hoor. Want Harry konden ze gewoon aan en de jongens gingen wel achteraan natuurlijk bij wijze van spreken. Maar Harry was gek op pauze. In plaats van drie kwartier spelen, waren ze regelmatig ook drie kwartier pauze. Dus af en toe begreep hij het een beetje verkeerd.
0: Ja, ja, ja.
1: Laten we het daarop houden.
0: Maar ja, werd jij er dan op aangekeken door de zaalhouder?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Want wij moesten natuurlijk nog afrekenen. Dus dan begon het gedonder allemaal.
0: Ja, ja.
1: En af en toe werd er ook wel eens wat gevlucht. Moest wel eens wat weggehaald. En dat moest Jan in de afloop natuurlijk allemaal nog regelen, weken later.
0: Ja, want dat was de zaak.
1: Dat werd er gewoon niet uitbetaald.
0: Oh, oké, ja. En ook wel plekken geweest waar jullie niet weer terugkwamen?
1: Ja, ja, ook wel. Ja. Maar over het algemeen, de zaalhouder waren natuurlijk wel gek op ons. Want ze wisten natuurlijk dat het volle bak was. Het ging nooit om 100 man, geld om 1000 of meer.
0: Ja.
1: 800, 900, ligt aan wat erin kwam.
0: En dat er een flinke omzet werd gedraaid.
1: Dat was een flinke omzet natuurlijk. Dus de pauzes waren op zich ook wel belangrijk. Hè. Maar je zat natuurlijk ook net in dat gebied van zo midden jaren 60. Had je natuurlijk ook nog veel muziek. Wat eigenlijk de hele avond maar doorspeelde, hè? Dansmuziek. En dat was natuurlijk gewoon belangrijk dat er gedanst werd. En wij waren eigenlijk de omschakeling van, er moest ook gepauzeerd worden gewoon. En er moest gewoon, er waren allemaal hapklare brokken meestal. Twee keer drie kwartier, drie keer drie kwartier en dan was het gebeurd. En, er was geen drie uur achter elkaar.
0: Nee, en het was natuurlijk ook een muziek waar eigenlijk naar geluisterd moest worden.
1: Ja, zeker.
0: Lukte dat altijd?
1: Ja, over het algemeen wel. Nou, je kon er wel bij praten, zeg maar. En, daar ligt ook aan, als je in het Westen kwam, dan werd er ook nog wel vaak wat gedanst, toch wel. weet niet of dat de juiste dans was die bij deze muziek hoorde. Mm-hmm. Maar er werd nog wel wat, wat wild gedaan, zo links en rechts. En nou, kwam je bijvoorbeeld in Schiedam, dan zat je in de Schouwburg Arcade. En daar zat iedereen bijvoorbeeld weer mooi, net zoals ja. de oude De Kolken. De Kolken hebben natuurlijk ook vaak gespeeld. Ja. Iedereen zat daar gewoon mooi op stoeltjes. Ja.
0: En wat ik mij ook nog herinner en ook wel van horen zeggen heb, er werd ook vaak op schoolfeesten gespeeld.
1: Ja, heel veel. Ja,
0: ja. ja. ja.
1: Je had dan schoolfeesten, maar die waren ook weer heel vaak gekoppeld aan Musical Express of andere popbladen. Mm-hmm. En dan kon je als school kon je dan een weddenschap of een prijs winnen, zeg maar. En dan was de prijs dat Le Baroque of The Blizzards Q65 of wie dan, Outsiders kwamen.
0: Ja.
1: We hebben veel gespeeld, vooral in het Westen wat dat betreft.
0: Okay. Ja. In de aula's van de, ja, van school, de scholen, ja, van de grote scholen. Ja.
1: Meestal zo tegen de zomer. Hè,
0: allemaal, we gaan weer terug naar het lijstje wat jij hebt meegenomen. Dan maak jij een flinke stap eigenlijk naar 2000. Hotel Grollo, opgenomen in Café de Amer in Amer.
1: Ja.
0: Wel een oud nummer van de Blizzard natuurlijk, van Cuban the Blizzard, So Many Roads, maar met Daniel Lewis. Waarom dit nummer?
1: Ja, ik vond Daniel sowieso een, het werd het neefje van Harry natuurlijk genoemd. En ik vond het een verrijking, niks te nadelen van Erwin en Wanhoop, maar ik vond het een verrijking om hem sprankelijk in die band te zien spelen. En ja, ik heb later ook ben ik naar al zijn shows geweest, maar het is natuurlijk een multi-talent. En ja, ik vond dat hij zeker op deze platen dit nummer een gigantische boost heeft gegeven. Ja, prachtig.
0: So Many Roads.

0: van de CD Hotel Grollo 2000. So Many Roads, Daniel Lewis and the Blizzards. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Te gast hier is George Herfkens, stage manager, zoals we tegenwoordig zeggen, van de Blizzards in de periode. Wat zei je nou?
1: 67-2002. Nee, 67-72.
0: 72, ja.
1: Vijf jaar.
0: Want in 72, toen gebeurde er het nodige.
1: We gingen eigenlijk naar Duitsland, maar eigenlijk gingen we ook niet. En eigenlijk hebben we toen een week vakantie genomen. Laten we het daar maar even netjes op houden. De week werd 2 weken, werd 3 weken, werd 2 maanden, werd half jaar. Eigenlijk werd die 2 jaar.
0: Ja. Ja. Maar zag je dat aankomen, dat zou gaan gebeuren?
1: Nou, eerlijk gezegd niet. Het werd wel al drukker. De spanningen links en rechts werden ook wat groter natuurlijk. Ik vergelijk het altijd een beetje met Ajax. Hè. Er zitten ook 11 mensen in een elftal. En er zijn ook allemaal 11 individuen. En die moet je allemaal wel... Maar we hadden natuurlijk Jan Venhuizen. Maar dat was natuurlijk geen Guus Hiddink of wie dan ook op die manier. Hè. Je kon er veel aan regelen. Maar aan de andere kant ook weer niet. En het is af en toe wel eens moeilijk om met 5 individuen elke keer maar weer op stap te gaan.
0: Ja, ja.
1: En, maar ja, misschien was het ook wel een beetje de ommekeer op dat moment. Ik denk dat alles er wel een beetje aan zat te komen.
0: Want het was natuurlijk het was een gigantisch drukke periode,
1: ja,
0: denk ik.
1: Het was een goedlopend bedrijf, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Zeker. Ja.
0: Er werd heel veel verdiend.
1: Er werd heel veel verdiend, ja.
0: Jij was degene die...
1: Onderweg mag ik het beuren. En anders ging het via Jan. Maar zakenvol. Letterlijk en figuurlijk. Ja,
0: ja precies. Ja. Ja, ja, ja. Want het ging allemaal handje-contantje natuurlijk.
1: Handje-contantje. En de grote festivals, dat ging natuurlijk anders. Maar de zaaleigenaar, dat ging allemaal naar aanleiding van het kaartje, entreekaartje, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Daarom konden we halverwege en eind van de avond werd afgerekend. En dat waren eigenlijk inkomsten.
0: Ja. Ja. Was er toen ook al sprake van enige vorm van merchandising? Dat er wat,
1: helemaal niet. Nee, er werd niets verkocht onderweg.
0: Geen singeltjes,
1: geen LP's? Nee, geen singeltjes, geen LP's. Helemaal niets.
0: Laat staan t-shirts. Maar...
1: Nee, helemaal niets van dat. Dat deed ook niemand in die tijd. Later is dat eigenlijk met de buitenlandse bands is dat eigenlijk zo een beetje geïntroduceerd.
0: Het meneer bedrijfsmatige, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Nou waren er 5 muzikanten. Er was 1 stage manager. Jan Venhuizen was daar nog bij.
1: Ja.
0: Maar hing daar ook nog het nodige omheen eigenlijk, waar jullie mee te maken hadden?
1: Nou ja, we waren natuurlijk sowieso altijd met z'n 7e of met z'n 8e. Hè. En dan als Jan er dan bij was, waren we met z'n 9e. Maar we waren eigenlijk altijd met 7 man op pad. En zeker in de tijd van de mooie bus waren we met 7 man op pad. Maar later waren we altijd met 8 man op pad, omdat er meerdere auto's waren. En je wist wel ongeveer, als je daar speelde, dan kwam die of die kwam ook wel. En als je daar speelde, kwam die of die wel. Als we in de buurt van Eindhoven speelden, dan kwam Bertus Borges altijd als kleine jongen van 17, 18 jaar voorin staan, bij wijze van spreken. En ja, zo had je overal wel weer wat van die mannen en vrouwen ook wel natuurlijk.
0: Maar er gingen er geen vrouwen mee?
1: Nee, bij ons ging nooit geen vrouwen mee. Af en toe ging er eens een keer iemand mee, maar over het algemeen niet. En als ze wel mee gingen ze bij eigen gelegenheid.
0: Okay. Ja. En hadden jullie ook niet met... verschijnsel wat in die tijd ook op gang deed met groepies en dergelijke te maken?
1: Met name de heer H. Brood had daar nog wel eens last van groepies. En als Brood speelde, dan waren er altijd wel weer 40 dames die bij de achterdeur stonden. En hoe die het versierde, weet ik niet, maar hij ging met allemaal mee.
0: Ja, dat was de magie van Herman Brood.
1: Ja, er waren wel 40 dames bij de achterdeur staan.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Want het vertrek van Herman uit de band, hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, eigenlijk weet ik dat nu zoveel jaar later niet exact meer. Maar er gebeurde van alles natuurlijk. En hij was er wel en hij was er niet. En soms was hij even bij de politie en soms deed hij even andere dingen. En ik denk dat het er heeft toe bijgedragen. Dat op een gegeven moment was het over. En moest er echt wat anders komen, wat gecontinueerd kon worden.
0: Ja, ja. Maar had je in zo'n band ook last van dat sterrenverschijnsel? Van dat de een veel meer aandacht trok dan de ander?
1: Tuurlijk. Ja? Ieder op zijn eigen manier.
0: Hoezo?
1: We gingen net naar Engeland en we gingen niet bij wijze van spreken. Ja. Hè, de bepaalde had hij dan. Ja. En een ander die zei van, en we gaan nu eerst niet verder, want we moeten eerst eten. En een ander zei van, maar we gaan niet terug, want we moeten eerst wat drinken. En zo had iedereen wel wat, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Echte sterren, sowieso. Ik denk dat iedereen zijn eigen nukken had, laat ik het zo zeggen. Ja, maar sterren verschijnen.
0: Nee, maar ik bedoel, als we op het podium stonden dan.
1: Nee, dat was niet zo. Nee. Ik deed gewoon voor de groep en dat was ook, dat werd zo gedragen.
0: Ja.
1: En als er echt wat was, dan werd het na afloop wel even verteld.
0: Even uitgepraat.
1: Ik denk dat niemand daar ooit wat van gemerkt heeft. Ja. Zo professioneel waren ze wel.
0: Dat schiet al mooi op, Sjors. We moeten jouw lijstje een beetje in de gaten houden. We hebben nog een aantal nummers erop staan. Moet jij zelf maar even de keuze maken. We hebben I'm in Love van Musquet staat erop.
1: Ja, I'm in Love, dat is natuurlijk een gedeelte van vooral na mijn periode.
0: Yeah.
1: Maar ja, ik denk van als ik alles zo klein doe, dan niks. Maar ik vind I'm in Love een prachtig mooi nummer. En dat is volgens mij 2 keer op een live LP of CD verschenen. Ja, ik vind het een mooi nummer.
0: Nou, doen we dat.

0: Ja, ondanks het prachtige gitaarspel van Erwin Java op dit nummer I'm in Love. Uit de tijd van Musquet, 1996. George Herfkens, we zitten al bijna aan het eind van de uitzending. In 1972, nou, toen viel de groep uit elkaar eigenlijk. Toen ben jij er ook mee gestopt.
1: Ja. Heb wel weer, na 2 jaar was wel weer de vraag van ga je weer mee?
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb niet 2 jaar zitten te wachten.
0: Nee.
1: Mijn werkzaamheden waren wat anders geworden. En er was een gezin gekomen. En toen zei ik van nou, ik blijf wel thuis.
0: Ja.
1: Ik wens jullie veel succes.
0: Ja.
1: Dat is in allerlei wisselende... De eerste jaren is het ook allemaal een beetje kwakkelend allemaal gegaan. Later werd het natuurlijk weer wat gestructureerder. Maar het was moeilijk volgens mij voor de jongens in het begin. Hè, om het juiste weer te vinden.
0: Ben jij het wel blijven volgen eigenlijk? Of?
1: Jawel hoor, jawel. Ja, ja, zeker. Ja. En we kwamen elkaar natuurlijk vaak tegen. Dus het was
0: Assenaren onder elkaar.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
0: Jij ging later naar de Kunstacademie naar Minerva.
1: Ja, ik heb nog een poos bij Willy gezeten. Willy Middel. Bij schooladvies en begeleidingsdienst. Uh-huh. En in 1980 ben ik naar de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Minerva. Academie Minerva in Groningen gegaan. Daar heb ik eigenlijk de mediaafdeling opgezet. Daar was vrij weinig mee. En daarna ben ik als floormanager verder gegaan, tentoonstellingen, begeleiding, eindexamens.
0: Dus je had ook zo floormanager op deze tentoonstelling kunnen zijn, rondleiden?
1: Ja, nou ja.
0: Maar wie weet.
1: Nou, maar meer het in elkaar zetten van die tentoonstelling. Ja, ja. Maar ook wel rondleiding hoor je wel.
0: Ja.
1: Niks is mij vreemd.
0: Zie, het laatste nummer wat we straks gaan draaien, dat is de Wee Wee Hours van QB and the Blizzards. Ik vertel nog even dat op elke werkdag tussen 7 en 8 op Radio Drenthe de oude reisreportages die Harry Musquet en ik in Amerika hebben gemaakt, dat die te horen zijn. Vanaf maandag de 15e is dat de tweede serie van 1999, waar ook veel filmpjes op de tentoonstelling hier in het Drenthe Museum te zien zijn. We draaiden net muziek van Daniel Loos. Toch wel aardig om te vertellen van dat hij op dit moment ook weer zijn Schouwburg-tour heeft. Met het programma Awesome, ook zeer de moeite waard. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues doet Albert Haar. Gast was George Herfkens. Zeer bedankt dat je hier aanwezig was.
1: Graag gedaan.
0: Volgende week hebben we Frans Jansen als gast. De beeldend kunstenaar die bij Harry in Grollo woonde. En ik denk dat er ook nog even een paar mensen langskomen van het Bluegrass Festival Asheville, wat op 5 maart in de Bondewever is. Techniek was in handen van Ruben Ester. En we besluiten met de Wee Wee Hours, QB in the Blizzard.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Ellen Foley uit Missouri werd wereldberoemd door haar bijdrage aan Paradise by the Dashboard Light. Al zat ze niet in de beroemde clip, dat was Carla De Vito. Haar hits waren in Nederland groter dan in Amerika. We Belong to the Night werd zelfs een nummer 1 hit in Nederland. En dit nummer eindigde 92 in Amerika en 7 in Nederland. Ellen Foley, What's a Matter Baby?

Ellen Foley, What's a Matter of Baby. Working on a Dream, dat is het 16e studioalbum van Bruce Springsteen en de verkoopcijfers waren weer als vanouds. Het album werd de nummer 1 hit in Oostenrijk, Spanje, Zweden, België, Canada, Griekenland, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Kroatië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Engeland, Amerika en Noorwegen. Bruce Springsteen, Outlaw Pete.

Bruce Springsteen, Outlaw Pete. Het nummer ruikt iets wat naar Roy Orbison. Het was de enige top 10 hit in Amerika voor J.D. Souther. En hij maakte het nummer samen met gitarist Danny Kortzba. En die kennen we van Linda Ronstadt, James Taylor, Carole King, Graham Nash, Neil Young en Carly Simon. En ook de achtergrondzangers waren beroemde artiesten Phil Everly, Jackson Browne, Glenn Frey en Don Henley. J.D. Souther, You're Only Lonely.

J.D. Souder, You're Only Lonely. Dave Hole werd geboren in Engeland, maar groeide op in Australië en daar begon hij met de band Broken Habits. Later werd het de Dave Hole Band en in 1972 werd het uiteindelijk de Dave Hole Blues Band. En toen hij groot was in Australië ging hij in Europa toeren en hij droomde van Amerika. En Alligator Records uit Chicago contracteerde hem, waardoor hij eindelijk in Amerika kon gaan opnemen. Dave Hole, Short Fuse Blues.

Het was een hardrockband die beroemd werd met een zoete ballad. Het werd een nummer 1 hit in Canada, het nummer eindigde 3 in Amerika, 19 in Nederland en het was tevens een hit in Australië, België, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Kansas, Dust in the Wind.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Green Broke van Jackson Dean is het album van deze week. En hij probeert via het verzorgen van voorprogramma's zijn eigen doelgroep op te bouwen. En hij toert al door Amerika met Kane Brown, Jake Owens, The Brothers Osborne en Brooks & Dunn. Jackson Dean, Don't Take Much.

Jackson Dean, Don't Take Much. Chris de Burgh werd in Argentinië geboren als Chris Davidson, als zoon van een Engelse militair en zijn moeder was daar diplomaat. Het gezin verhuisde later terug naar Ierland en Chris de Burgh werd eigenlijk beroemd als voorprogramma van Supertramp. Hij heeft 36 albums gemaakt, hij heeft 42 hits en dit nummer werd geen hit. Chris de Burgh, Everywhere I Go.

Chris de Burgh, Everywhere I Go. Livingston Taylor, dat is een singer-songwriter uit Boston. Het is de broer van James Taylor. En hij werkt al samen met Linda Ronstadt, Jimmy Buffett, Jethro Tull en James Taylor. Hij is onbekend in Nederland, maar in Amerika maakte hij al 21 albums en had hij 8 hits. Livingston Taylor, I Will Be In Love With You.

Livingston Taylor, I Will Be In Love With You. De Georgia Satellites uit Atlanta, dat was de band van zanger-gitarist Dan Beard. In 1992 verscheen zijn eerste soloalbum, dat maakte hij samen met de beroemde producer Rick Rubin. En even later startte hij de band Homemade Sin met ex-leden van de Georgia Satellites. Hij is niet meer actief sinds er leukemie bij hem werd geconstateerd. En dit werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Het eindigt op 2 in de Billboard chart. De Georgia Satellites. Keep your hands to yourself.

The Georgia Satellites, Keep Your Hands to Yourself. Marvin Lee Adday uit Dallas werd beroemd als Meatloaf en hij overleefde de COVID-periode niet. Hij overleed op 20 januari 2022 in Nashville. Hij werd 74 jaar. Meatloaf. 2 out of 3 ain't bad.

Meatloaf, 2 out of 3 ain't bad. Buck Owens uit Texas, dat was een groot componist. Hij schreef Love's Gonna Live Here, I've Got a Tiger by the Tail en het beroemde Together Again. En zijn nummers werden dan ook opgenomen door Johnny Rivers, Emmylou Harris, The Beatles, Billy Gibbons, Chris Hillman, Dwight Yoakam, Ray Charles en Brad Paisley. Dit komt van het album Kickin' In. Buck Owens, Forever Yours. Forever.

Buck Owens, Forever Yours. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Wild Cherry, dat is een band uit Ohio met zanger Rob Parisi die de band in 1970 oprichtte. In 1979 ging hij naar Miami en sloot zich aan bij de band van Bobby Caldwell. Hij werkte in New York met Gary U.S. Bonds en Bruce Springsteen en hij ging terug naar Florida om daar jazzzanger te worden. En in zijn geboorteplaats Mingo Junction in Ohio is hij zo groot dat Main Street veranderd werd in de Rob Parisi Boulevard. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en het was een top 10 hit in België, Engeland, Nieuw-Zeeland en Nederland. Wild Cherry, play that funky music.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. The Way Up North, onze serie reisreportages over, zeg maar, de urbanisatie van de blues. Vandaag maken wij een klein uitstapje net noord de delta, want we gaan naar Hill County. En dat is gewoon naar Oxford.
3: Oxford, Mississippi. Oxford is een university town. De University of Mississippi staat daar. En het is een heel mooi, eigenlijk een mooi oud plaatsje met een prachtig mooi marktplein. En een fantastische boekenzaak.
2: Ja, ja, ja, heel mooi. Maar wij gaan door naartoe voor Fat Possum.
3: Ja, en Fat Possum, luisteraars, dat is een obscuur label waar obscure artiesten op zitten. Ik noem een paar. Bob Locktree, T. Model Ford, Robert Lee Burnside en Junior, helaas overleden, Kimbrough.
2: Nou, dat, ja, wat zul dat wezen, zo'n platenlabel? Toch redelijk bekend in Nederland.
3: Ja.
2: Publiciteer ook flink aan de weg, Tummet.
3: Ja, en wordt hier uitgebracht door een label wat vrij veel in moderne muziek deed. Een epitaph, dat daar. En ja, wij dachten op een gegeven moment, dat zal toch wel wat wezen. Nou, wij zoeken en zoeken en zoeken en nog eens zoeken. En toen kwamen wij bij een gebouwtje waar iets anders op staat. Er stond ook nog wat anders op. Iets over een merk van een bekende Japanese firma.
2: O ja, auto, ja. Ja, ja, ja. Er zat er achterin, er zat een garage achterin.
3: Ja, en toen zag ik bij, ik zeg verrek, daar had een heel klein bordje en er stond dat labeltje op. Dat diertje, die Fat Possum, stond daarop. Nou, wij naar binnen toe. Er was een man die was deuzen aan het verschoemen en zo. En zat achter een bureau en wij dachten, nou, dat wordt niks. Arrogante mensen. En we hebben eens een buiten gaan zitten tot een van de lui het beliefde om ons binnen te laten. Nou ja, goed. Ik dacht er op een gegeven moment al over, ik ga weer voort, want dat kan nooit wat weten hier. Maar goed, eigenlijk was het een beetje tegendeel. Die mensen, ik denk dat ze wat verlegen waren en wat met zichzelf omhoog zaten. En het bleek ook dat zij met z'n tweeën dat hullen, dat zaakje runnen. En dat dat geen eenvoudige bedoeling was.
2: We kwamen bij hun aan het bureau op het kantoor door zo van Fat Possum. Matthew Johnson, dat is de man waar ze mee aan de praat bent. Ja, je kunt zeggen dat het de directeur is daarvan, maar dat is een beetje een groot woord. We kwamen toen uit het Delta-gebied. We hadden met John Mohead onder andere gepraat. We waren in het Delta Blues Museum geweest. En ook van die Matthew Johnson van Fat Possum. Ja, wordt toch nog wel eens weten van, bent er nou nog authentieke bluesmuzici in Mississippi, in de Mississippi Delta?
4: It was sort of possible then. I mean, now there were so many guys playing then that are dead. You know, Booba Barnes, Junior Kimbrough, A.Z. Payton, Johnny Farmer. I mean, there were a lot. It wasn't easy, but there were a lot of these clubs that were going, and that was sort of right, literally when sort of crack came in, and it sort of made, you know, the streets just changed. You know, they were pretty bleak, and there were a lot of poverty, but it didn't have that the sort of danger that they do now. I mean, they weren't probably the safest places either, but they weren't anything like it is now. It wasn't the crack trade.
3: Now these days, the music you just told me, it's almost gone, you said, over here.
4: I mean, people have been saying that for 40 years, yeah. But there's no one picking it up, and it's not being carried on, and you know, the crew that we have are about the remaining survivors of the people that grew up playing not for a career, not to make some money, with no intention of going to Europe with it. It sort of happened after the fact. You know what I mean? Just, there might be other guys out there that we don't know about that are still playing, but they're not going to be that many, and they're not going to be, there'd be guys that probably wouldn't be very popular in the community anyway, you know? I mean, there used to be, in even the smallest town, 20 guitar players. Most of them, I wouldn't think would be worth recording. And you know, most of those guys are gone. You know, they're just getting older and older. They quit, or they don't want to play anymore. They get religion or something like that, and then that's it. They're gone.
5: Do you think that the young people are not interested in this type of music and don't want to hear something about it? About I think it's the blues and the jazz. It's a cornerstone of American music and American culture.
6: Right.
4: Well, I mean, you know, everyone will always say, "Oh, well, that's, you know, you can't say that the young kids aren't interested in it," but they aren't. I mean, you're going to have some that are, you know, just because there's so much choice available, and there's the internet. There's going to be ways to learn about something. There'll always be a couple, and there always have been a handful, but in general, no. You know, they don't buy the records. They don't care about it. They don't go to blues clubs. We had to take our acts into like punk rock and alternative clubs to get a younger audience. I mean, now it's people 40 and up, you know, 50 and 60 and up, you know, that keep up with it. And you know, you'll have guys who went to University of Chicago or something as a college student and got into it and hit, you know, in the 60s and have kept going. But they're not like it is. It's over. I mean, look at you know, Chess would sell 50 or 60,000 records around Chicago. There's no one doing that. I mean, of blues. You know, the kid, they're into the hip hop.
7: Left to the right, to the left, to the right.

0: You'll Find Your Mistake. Junior Kimbrough was dat van de CD God Knows I Tried. Nou, dat geldt voor die beide mensen van Fat Possum inderdaad ook wel. Even Matthew Johnson en Bruce Watson. Ja, ze probeert het wel, maar het is moeilijk, hè?
1: Ja, het is. Ze zeggen ook over die festivals. Ja, god, het zijn eigenlijk. Het is geen hard money. Ik bedoel, dit komt allemaal via sponsors. Komt het binnen. Coca-Cola, Budweiser en.
0: Al veel bier en sigaretten, ja.
1: Ja, en ja, mensen gaan erheen om fun te hebben, zei hij. En niet zozeer voor de muziek. En wat dat betreft ligt het wel een beetje op de. Ja, jazz en blues nights en festivals hier. Want dat. Ja, daar komt mensen toch ook. Minimaal voor 50-60% ook voor de drank natuurlijk. Hè. En voor de muziek. Dat is, ja. En het zijn geen kopers, zei hij ook nog erbij. En hij zei ook van, ja, als ze hun 10.000 verkochten, dan zaten ze helemaal goed. Maar grote maatschappijen, was het de joke, was het een grap als die zo verkochten. Ja,
0: en de publiciteit is voor hun natuurlijk een moeilijke zaak. Hè?
1: Ja, hij zei onder die Matthew Johnson zei onder andere nog. Hij zei, ja, vroeger was de krant, hij zei, Rolling Stone, het was nummer 1. En
0: iedereen las dat?
1: Iedereen las dat, maar nou, toen werd Radio 1 en schreef de pers 2. En nou was MTV 1 en zo ging dat een beetje trapsgewijs naar beneden. Hmm. Maar ja, ik zei van, in Holland ben jullie waarschijnlijk toch nog wel bekend bij een aantal mensen die een beetje in de scene zitten. En hij zei dat dat ook inderdaad zo was. Maar in Amerika en in Oxford waar zij zitten, dus was het toch wel heel moeilijk om het hoofd boven water te halen. Break even was voor hun al hartstikke mooi. En hij zegt, in feite kijk je naar de hele staf van het Fat Possum Label, want dat ben Bruce, dat ben wij met die twee, Bruce en Matthew.
0: Ja, dat is alles, ja. En in een heel klein gebouwje met achterin een oude garage. En daar zit hun magazijn in, daar zit hun kantoor in. Dat neemt ze trouwens niet op, hè. Daar hebben ze niet de studio. Die hebben ze weer op een andere plek.
2: We've got a recording studio about 15 miles south of here. That's where we do it.
3: You know Eric Anderson?
4: Mm-hmm. I know him.
3: He's coming down tonight. He'll be recording tomorrow and the next day there.
0: He was on Finger in the old days. He plays on Finger.
3: Vanguard, exactly. Right. I hate to disappoint you with the the survival stories, but the whole industry is, I think, a hard time right now. I mean, you know, and
1: don't you think it's also that people can take things from
0: the internet
1: and
0: copying CDs
1: or so. In Holland, it's a big thing that everybody can buy these things and burn it and do it for themselves. So the artists, so the companies sell less, you know, and
2: right.
1: And the authors get nothing from it?
3: Well,
2: I think always, there are going to be people out there who want to actually, you know, get the packaging and all that stuff. And there's something to be said for, like, you know, being able to hold the packaging. Because if you just burn a CD, it's just, you really got, all you've got is a CD. You know, you don't really have the packaging.
3: Well, I mean, you know, let's take the, if that were the case, I mean, there's still records that are going great guns. You know, the last Beastie Boys record did 380,000 records the first week. Well, why didn't, like, you know, after a couple of people get, I mean, why didn't they just download it and everyone had a copy and they sold 2,000 or 5,000? I mean,
1: it doesn't count for everybody.
3: Right. I mean, exactly. You know, I mean, everyone always looks at that as a problem. I mean, I think maybe, like, actually bootlegging and, like, you know, counterfeit or whatever copies could be a problem, but I don't think the internet is.
2: We've been making cassette copies for years, you know, and it's not that much. It's not that much different.
1: But people I think that you maybe you agree with me that they got so many opportunities right now that maybe in the old days you bought records,
3: right.
1: You got a radio, and in the neighborhood there was nothing.
3: Right.
1: So
3: right, exactly.
1: Now,
3: you know,
1: the world is
3: a baseball bat and a glove or something,
1: yeah,
3: instead of, like,
1: that,
3: you know,
1: that's
3: with anything.
1: That's
3: you
1: got
3: want.
1: The effect on you, of course.
2: Oh yeah,
3: we're
2: exactly.
3: Fighting for that entertainment dollar.
1: Yeah,
3: that's what it really is, you know. And they've got a lot of video games. It's all that stuff we compete against.
2: See, yeah, we're
3: and you know, it's you know, the kids' attention span and their expectations, you know, rise every year to a ridiculous level where they just live to be entertained.
2: Yeah.
3: And our, you know, records take some sort of, not like a book, but they take more, you know, brain power and more energy to sort of access than like a video game, and that's what kills it.
1: Yes, some people can't even ride anymore.
2: Exactly.
1: Yeah.
2: We need to put a fighting ninja game on all our CDs.

0: Dit komt van de cd Mule van Paul Jones. Het is getiteld Robin Steel. Het past ook wel een beetje bij dit soort rudimentaire muziek.
1: Ja, het klinkt allemaal... Het wordt verkocht als zijnde modern. Dat is wel raar weer. Hè? Hier vindt men dat modern. Maar het zijn alle mensen die gewoon een versterker aanzetten. En die er wat overdrivers op zetten, zou ik maar zeggen. En erbij zingt. Het is eigenlijk een soort van... Inderdaad, een hele rudimentaire vorm van muziek, maar eigenlijk toch een beetje terug naar wat er vroeger gebeurde. Alleen het geluid is iets beter, maar zij proberen dan weer het geluid te maken van wat die lui toen deden. Dus toch ook een soort van reproductie, denk ik dan weer.
0: Het is ik weet niet of je die vergelijking mag trekken, maar het is een beetje de punk in de blues, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: De eenvoudige vormen weer terug. Niet dat gelikte en al dat mooie en zo, maar met hele rudimentaire opnames. Ze hebben de studio op zo'n andere plek, vertel je net zo straks, Matthew Johnson. Dat is een kilometer of 20 bij hun vandaan. Niet in Oxford zelf, door naam toen Eric Anderson op toen wij er waren. Ja, en we vroegen hem hoe het zit met de cd-verkoop en met de bootlegging en met de tegenwoordige cd-branders en al dat soort dingen. Maar hij zag er nog niet zoveel bezwaar in. Hè?
1: Nee, zei de Beastie Boys die verkochten 381.000 of zo in de eerste week. Of ja. Weet ik veel. Dus wat dat betreft zag hij dan nog niet zo'n probleem.
0: Wat hij meer als een probleem zag, dat is dat jongeren... Ja, dat die vooral bezighond wil worden. Hè? Dat die niet meer passief kunt luisteren ergens naar. Niet meer de rust en de concentratie kunt opbrengen om er nog naar een cd te luisteren. Laat staan een boek te lezen.
1: Ja. Ja. Ja, nou dat komt een beetje op hetzelfde neer als wat hij zei over die festivals. Dat ze daar eigenlijk ook veel meer kwamen voor de drank en voor andere dingen dan voor de muziek.
0: They lived to be entertained, zei hij.
1: Ja. Ja.
0: En dan de videogames, dat... Jongelui hebben natuurlijk vandaag een dag veel meer mogelijk in om geld uit te geven dan alleen nog maar muziek te kopen, zeg maar. Dat is een afweging van allerlei zaken die ze maar doen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat zo'n kleine platenmaatschappij, want ja, wat zagen wij door zo? Wat stelde het voor?
1: Ja, het stelde natuurlijk helemaal niets voor. Maar
0: ik bedoel, de directeur moet zelf inpakken.
1: Ja, maar dat is aan de andere kant is het wel de basis van de hedendaagse muziek waar het over gaat. En zo. Hmm. En je zou haast kunnen zeggen, ja, in dit geval is blues hetzelfde als klassieke muziek. Het bestaat bijna 100 jaar en het wordt straks alleen nog maar gereproduceerd. En dat heeft een beetje te maken met... het is toch volksmuziek en een heleboel klassieke muziek. En we hebben dan over Mozart en dat soort mensen. Dat is ook muziek van eeuwen terug en dat wordt ook alleen...

0: Ook wel muziek van zo'n oldeknakker Robert Lee Burnside. Ja. Nientje 126 is hij van.
1: Ja, en dat is maar. Ik vind Robert Lee vind ik hartstikke goed. Dat is echt te gek.
0: It's bad, you know. En dat komt allemaal van die sample die ze uitgebracht heeft.
1: All men are liars.
0: Ja. Yeah. Dus kennismaking wilt met deze muziek, dan is die sample door denk ik een mooie gelegenheid voor hem dat te doen. Matthew Johnson die vertelt ook nog dat. Er ben tegenwoordig een bulde rockmuzici die ook blues op hun repertoire neemt. Hij noemde hem het voorbeeld van Bonnie Raitt, maar ja, dat geldt natuurlijk best wel van meerdere. Alleen gezegd, ja, de koppen wil je eigenlijk weinig vuur.
1: Ja.
0: It's not helping us.
1: Nee, en ze hebben veel problemen om te blijven bestaan. En
0: ja, ook al hebben ze op zich een goede distributie in Europa, want het wordt bij Epitaph wordt uitgebracht.
1: Ja, en daar waren ze ook zeer tevreden over. Ze komen bijna overal uit, maar het wordt wel vanuit Amsterdam geregeld en zo.
0: In heel Europa, ja.
1: Dus daar waren ze tevreden over. En ze vonden het ook al apart dat ik het via een journalist kreeg van de Haarlemse Nieuwsblad of zo.
0: Ja,
1: it's like a sign.
0: Nou, het is de Muiderwit. Het is een hartstikke goed label. Je bent uitstekende mensen die op zeer idealistische manieren door met bezig bent. Door me nog een nummer van die sampler, All Men Are Liars. Bob Locke III, All Rockets Go Bang.

0: Kunnen we je voorstellen dat dit soort exen optreedt in alternatieve clubs dan in bluesclubs, Harry?
1: Ja, dat lijkt mij ook wel. En volgens mij wordt hier ook gesampled en zo, eronder deur. Maar het is wel een grappige combinatie. Bob Locke 3 was dat.
0: Op het hele eigenzinnige label wat vandaag in deze aflevering van Harry's Blues, The Way Up North, centraal stunt, Fat Possum. Iedereen denkt altijd dat Muddy Waters, dat die zijn hele leven bij Chess uitgebracht heeft. Maar dat is niet zo, want hij het boek leest, Muddy Waters, de Mojo Man van die, volgens mij is een Engelse schrijfster, of niet, Harry? Sandra B. Toews.
1: Yeah.
0: Of een Amerikaan?
1: Nee, ik dacht dat ze Amerikaans was.
0: Oh, toch wel.
1: Ja.
0: Maar een prachtig boek trouwens, waar hij al dit soort informatie in kunt vinden. Maar dan zie je dat Chess holt in de 70e jaren holt Chess op de bestaan als label.
1: Ja. Ja, toen, dat is ook eigenlijk de tijd dat de blues veel minder populair werd. Je had op een gegeven moment de Britse, de Angelpop, de Angelblues, zou ik maar zeggen, de Britse blues. Dat sloeg een beetje terug weer naar Amerika. En ja, toen op een gegeven moment werd blues toch eigenlijk weer de muziek in de kantlijn, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat er geen handel meer in zat voor de Chess. Het waren Poolse mensen. En ja, het waren natuurlijk toch ook wel handelaren en zo. Dus die hebben op een gegeven moment gedacht van, we moeten er vanaf.
0: Ja, en toen bleek het toch niet zo eenvoudig te wezen, lees ik dan ook. Ook zelfs niet van Muddy Waters, om er dan een nee contract te vliegen.
1: Nee, want Muddy had volgens mij ook nooit een contract tekenen bij Chesney.
0: Het was allemaal wat onduidelijk in ieder geval. Ja,
1: het was meer handslag of zoiets.
0: Ja, en hij wil toch wel graag zien, redelijk comfortabele leven. Want ik lees in het boek hier zo dat hij per jaar zeg maar $25.000 nodig was.
1: Ja.
0: Om een beetje comfortabel te leven. Dat wil hij ook bij een nee contract eigenlijk
1: en
0: wel
1: weer
0: hebben.
1: En dat was voor die daar natuurlijk ook heel wat geld. Ja, de dollar was toen ook meer weer.
0: Een paar 24 jaar geleden.
1: Ja,
0: dat was zeker. Was dat een mooie stuur. Ja. Nou ja, hij had nog wat champagne nodig.
1: Uh-huh.
0: Hij had nog wat kinderen te onderhouden van diverse vrouwen. Dus.
1: Ja, dat deed hij toch allemaal ook wel heel precies en zo.
0: Ja, ja nee, dat is waar. Ja, want zijn vriendin, die woonde een paar straten weer erop en daar had hij ook een paar kinderen bij.
1: Ja, en dat vond zijn de vrouw waar hij dus eigenlijk het meest aan had, die Genevieve.
0: Hmm.
1: Die is dan toch een keer, die bijna nooit kwaad werd, die werd toen op een gegeven moment heel erg kwaad van, dat kan eigenlijk niet.
0: Maar goed, daar houden namelijk kinderen wel een over. Een over het label. Want hij kwam uiteindelijk bij Blue Sky terecht. Een klein label wat door CBS gedistribueerd werd. En toen kwam hij onder de hoede van ene die eigenlijk een grote fan van hem was, van Johnny Winter.
1: Ja, nou Johnny Winter, voor zover ik dan weet, kwam uit Port Arthur.
0: Toen is hij opgeruid,
1: ja. Is hij opgeruid.
0: Want daar woonde een kind in het museum geweest.
1: Ja, Janis Joplin is daar ook geboren.
0: Ja.
1: George Jones, een heel bekende country star, wat oudere country star, een prachtige stem, is daar ook opgegroeid.
0: Maar hij is geboren, ja, kijk, en dat leest hij dan weer in zijn boek. Hij is geboren op 22 februari 1944 in Leland in Mississippi, in de Delta dus.
1: Ja. Nou, die man heeft natuurlijk die muziek constant om zijn toer en is er ook nooit last van komen.
0: Nou, daar komt de eerste muziek ook vandaan en ja, ik denk dat ook past bij een aflevering die als over rudimentaire muziek giet, want zo wordt het door Fat Possum ook uitgebracht. Dit is van de LP Hard Again in 1977. De eerste LP op Blue Sky met Johnny Winter als producent en als gitarist in een hele spetterende uitvoering van Manish Boy.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: Yeah. Dit is heel direct opgenomen, hè?
1: Ja, we zaten net even over te praten met onze technicus aan de andere kant van de Ruud. Van de Ruud, Paul Mildijk. En die had het er ook nog over dat het zo mooi klonk nog. En, we hadden het over buizen. En analoog, maar dat ben allemaal vakterm. Vroeger werd dat zo opgenomen, tegenwoordig is alles digitaal, zoals men weet. Maar de meeste mensen die gebruiken nog buizenversterkers en buizen tafels en neem analoog op. Het klinkt toch op een of andere manier fijner, vind ik.
0: Hmm. Meer wat natuurlijk, wat ambachtelijker nog.
1: Yeah.
0: Wat minder enen en nullen.
1: Ja, digi.
0: Ja, nou ja, dat heeft met die woorden niet meer middenmaakt allemaal. Want hij is in 83 overleden, dacht ik, ja?
1: Ja.
0: Als ik het wel heb, ja. Ja, 83, 15 geboren. Ja. Dit was op dat Blue Sky label geproduceerd door Johnny Winter. Daar ben ik nog andere LP's op verscheen. I'm Ready is erop verscheen. I'm a King Bee is erop verscheen. En door Steve trouwens ook nog een nummer zag ik in het boek staan wat hij met zijn stiefzoon geschreven heeft.
1: Ja, en die had onlangs ook nog een CD gemaakt.
0: Was dat die eigenlijk?
1: Ja, en het klonk een beetje als Murray, maar langs een hoodie dus.
0: Het is ook moeilijk om zo iemand die te evenaren. Nee, dat staat te overtreffen.
1: Dat is een legende, die man. Hè? De man die van Stovall Plantation, Mississippi, optrok naar het noorden, naar Chicago, naar de slachterijen. Murray Waters, daar hadden we het over.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er wordt wel eens gezegd dat de Mississippi Delta, dat die begint in Memphis.
1: Memphis, Tennessee, Peabody Hotel, heel duur, gaat wij naartoe. Ook naar de Sun Studios en naar Graceland.
0: Elvis Presley dus, volgende week in Harry's Blues in The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Op het debuutalbum van Huey and the Blizzards, Desolation, werd meteen duidelijk dat Harry Musquet een John Lee Hooker fan was. Dit is een compositie van de blueslegende. Huey and the Blizzards, Let's Make It.

0: some Mega right now.
1: QB and the Blizzards, Let's Make It. Sugar Ray Nausea was een zanger en mondharmonica-speler die jaren de frontman was van de band Roomful of Blues. Maar tegenwoordig heeft hij zijn eigen band, Sugar Ray and the Blue Tones, F. Lee Bailey Blues.

Sugar Ray and the Blue Tones, Athlete Bailey Blues. Champion Jack Dupree is een bluesveteraan uit New Orleans. Hij nam honderden nummers op voor Okie, King en Atlantic Records. Hij zwierf door heel Amerika en toen hij 79 werd, keerde hij terug naar zijn geboortestad New Orleans. Champion Jack Dupree, Lonesome Bedroom.

Champion Jack Dupree, Lonesome Bedroom. Little Mike and the Tornadoes, dat is de band van zanger-gitarist Mike Margolvich. Hij was een van de pioniers van de bluesrock met zijn band The Tornadoes en dit komt van zijn album Flint's Place, Little Mike and the Tornadoes. Rather be lying with you than to you.

Little Mike and the Tornadoes, rather be lying with you than to you. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana stopte altijd wat jazz in zijn blues. En dat kwam omdat hij helemaal gek was van Count Basie. Dat was zijn held. Op latere leeftijd toerde hij nog door Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Europa. En hij overleed in 2005. Hij was 81 jaar. Clarence Gatemouth Brown. Sometimes I slip.

Clarence Gatemouth Brown, Sometimes I Slip. Willie Copps uit Arkansas verhuisde naar Chicago en daar speelde hij bij Little Walter en Eddie Boyd. En hij was vooral een goede songwriter, want zijn nummers werden opgenomen door John Mayall, Al Kooper, Stephen Stills, Ike en Tina Turner, The Allman Brothers Band en Albert King. Dit is een nummer van zijn oude vriend Eddie Boyd. Willie Copps, Five Long Years.

Willie Copps, Five Long Years. Johnny Adams uit Louisiana kon alles zingen en dat deed hij dan ook. En hierdoor werd hij nooit een echte ster, want het werd niet duidelijk of hij nou een soul, een jazz of een blueszanger werd. Dit is een nummer van de geweldige songwriter Bobby Charles en die schreef op zijn 14e zijn eerste nummertje en dat werd de wereldhit See You Later, Alligator. Ik hoop dat hij zijn royalties ontvangen heeft, maar ik denk het niet. Johnny Adams, I Don't Want to Know.

Johnny Adams, I Don't Want to Know. Johnny Copeland uit Houston maakte samen met Albert Collins van Houston de blueshoofdstad van Texas. En vervolgens ging Albert Collins naar Los Angeles en Johnny Copeland naar New York, waar hij overleed na een hartoperatie. Johnny Copeland, Honky Tonkin'.

Johnny Copeland, Honky Tonkin, Joe Guitar Hughes, dat was de opvolger van Albert Collins en Johnny Copeland als boegbeeld van de blues scene in Houston. Hij kreeg dan ook de bijnaam de Texas Guitar Slinger. Dit komt van zijn album Me and My Blues. Joe Guitar Hughes, put it in writing.

Joe Guitar Hughes, Put It In Writing. De Holmes Brothers kwamen uit Virginia. Dat was de band van Sherman en Wendell Holmes. Ze begonnen als gospelband en later speelden ze ook blues. Maar hun bluesnummers roken altijd naar kerkbanken en oude bijbels. De Holmes Brothers, Promised Land.

The Holmes Brothers, Promised Land. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Slide-gitarist J.B. Hutto nam het nummer op met pianist Ron Levi en muzikanten uit Roomful of Blues. Het komt van zijn album Rock With Me Tonight. J.B. Hutto en de New Hawks, 18-year-old girl.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin, blijkbaar.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur is hij deze keer in Rotterdam. We moeten praten met een zangeres die in het Engels begunde en op het Nederlands overgestapt is.

0: Frederik Spicht, dan lopen we hier aan de Matenesselaan.
1: Ja.
0: En jij bent natuurlijk een echte Rotterdamser.
1: Ja.
0: Enkele weken geleden spraken we met Carrie, die kwam uiteindelijk uit Utrecht.
1: Ja, precies.
0: Dus we hebben nu een echte Rotterdamse.
1: Ja, je hebt nou de goede te pakken. 1957, Eudokia ziekenhuis. Het bestaat niet meer trouwens.
0: Nee. En wat voor gezin kwam jij?
1: Mijn vader was echt uit een arbeidersgezin. Maar dan zich een beetje opgewerkt, maar had nooit echt de ambitie om flink door te stoten, zeg maar. Als hij maar een beetje. Hij werkte voor een grote oliemaatschappij. Hij deed inkopen voor de schepen. Dus de bevoorrading en dergelijke, dat organiseerde hij altijd.
0: Ja.
1: En mijn moeder werkte ook. Heeft allerlei soorten werk gedaan voor een. Bijvoorbeeld een cosmetica bedrijf. Zo'n web, weet je wel, met dames met koffers. Die dan bij dames met koffers langs gaan. En dan,
0: huisbezoeken of zoiets.
1: Ja, dat soort parties, zeg maar.
0: Van die Tupperware-parties.
1: Nou, maar dan ging dat over make-up.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar zij had ook nog wel wat andere dingen. Ze heeft ook naailessen gegeven. En ze heeft braaienboeken vertaald. Ze had wel, ze heeft wel het een en ander gedaan. Ze waren niet veel thuis, laat ik het zo zeggen.
0: Met hoeveel waren jullie thuis?
1: Ik heb één volle broer van mijn vaders kant. En mijn moeder is daarvoor nog een keer getrouwd geweest. En die. Uit dat gezin is één dochter en twee zonen gekomen. Dus ik heb twee halfbroers en een halfzus.
0: En begon de muziek een grote rol te spelen in jouw leven? Al vroeg, zou ik maar zeggen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet? Nee?
1: Nou ja, één van mijn broers die draaide jazz. Take 5 en dat werk. En Dave Brubeck.
0: Deelder, hè?
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld. Hoe heet ze ook weer?
0: Ella.
1: François Zardy.
0: Oh ja, de Franse.
1: Dat hoorde ik naast mij in de kamer dan, weet je wel, dat soort werk.
0: Tous les garçons et la vie.
1: Fille de Monage. Je promène dans la rue de Paris.
0: Ja.
1: Nou, die singeltjes weet ik wel, die, toen hij wegging, heb ik die allemaal genomen. Want ik had zo'n klein pick-upje. Maar mijn andere broer, Jaap, dus zeg maar degene, mijn volle broer, die ging de Golden Earrings kopen.
0: Ja.
1: En de Beatles en de Stones. Dus zo ben ik te lang. En dan ging ik singeltjes overkopen, kan ik me wel herinneren, voor een kwartje of zo. Dus ik kreeg zo langzaam zeker wel wat muziek. Maar ik ben eerlijk gezegd, heb ik zo een brede interesse gehad altijd, dat ik me er nou nooit echt op toegespitst had om dat te gaan doen. Het is me eigenlijk allemaal een beetje overkomen.
0: Want jij bent, ik herinner me jou van heel veel van vroeger, van I've Got the Bullets.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ik bedoel.
1: Toen zat ik.
0: Was dat een Rotterdamse band, hè?
1: Ja.
0: Echt allemaal Rotterdamse.
1: Ja. Ik zat zelf op de kunstacademie en toen was ik eigenlijk al een beetje begonnen met muziek te maken. En toen. Weet ik wel dat er was. Exit had je hier vroeger natuurlijk, het paradiso van Rotterdam als het ware.
0: Ja.
1: Het is jammer dat het er niet meer is, vind ik nog steeds. Het is altijd wel een goed sfeertje.
0: Bij de Euromaster.
1: Eendrachtstraat was het. Nou ja, daar kwam ik heel veel. En ik kende een paar mensen, waren vrienden van me. Die hadden een band met Paul Vink bijvoorbeeld. Die zat erin, de Health Band. En toen weet ik wel dat ik op een dag zei van, nou wil jij met mij tegen Peter Vergameren. Toen de tijd ook de gitarist geworden van de Bullets. Wil je met mij niet een band beginnen? Daarvoor had ik al wat andere dingetjes gedaan. Een soul cover bandje gezeten. En toen ben ik zelf gaan schrijven met Peter samen. En toen kregen we vrij snel eigenlijk een top 40 notering. Nou, toen was het gebeurd, hè, zeg maar.
0: Ja, een andere band. Je hebt nog een andere band gespeeld ook. Girl Named Johnny.
1: Girl Called Johnny, ja. Dat is dan weer daarna geweest.
0: Ja.
1: Met Erwin van Lichten.
0: Oh ja, Erwin. Erwin die met Julia Logo.
1: Juist.
0: Aardige jongen. Dus.
1: Aardige jongen.
0: Ja.
1: En, maar ja, dat was in de tijd dat net die dance en die house hele erge opkomst had. Dus dat betekende natuurlijk ook dat je. Ja, het was moeilijk. Dat hele clubcircuit lag op zijn gat toen de tijd, weet ik nog wel. Dan was het geen duppie. En toen dacht ik, nou, ik stop er maar weer mee. Toen dacht ik, ga ik solo. Dat was eigenlijk toch al iets wat solo project. Maar ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin blijkbaar.
0: Ja, dat kan ik me wel weer voorstellen. Dat heb ik ook, ja. Een soort van, mijn band is eigenlijk mijn huis of zo.
1: Ja, dat heb ik ook. Het is enorm fijn als we dan weer weg zijn met elkaar. Dan ben je eindelijk thuis, denk ik dan altijd.

0: Hoe kwam je erbij om het Nederlands gaan zingen? Want het is natuurlijk wel een trend, hè, op het ogenblik. Iedereen zingt het Nederlands.
1: Ja, ik weet het. Ik was het eigenlijk ook nooit van plan geweest, eerlijk gezegd. Maar wat er gebeurde was dat Huub van der Lubbe mij belde. Want er was zo'n Konamis. Konamis had iets georganiseerd met teksten van bekende tekstschrijvers. En dan mochten allerlei componisten muziek opmaken. En één liedje, dat hart kan dat niet aan, dat was dan blijven hangen ergens bij hem. En dat vond hij toch wel goed geworden. En toen zou Bluff het op het Songfestival gaan doen. Maar die hadden net hun eerste cd uit. En toen had hun management geloof ik gezegd dat misschien toch geen slim plan was. Want ja, het Songfestival is natuurlijk toch ook een beetje gekker.
0: Ja, ik zag je nog in een jury zitten. Ja. Hoe kom je in zo'n jury terecht eigenlijk?
1: Word je voor gevraagd.
0: Ja? Ja?
1: Ja, en als je dan vraag ik wie er nog meer zijn en als dat gezellig is, dan wil ik daar wel gaan zitten.
0: Ja, Bart Stavallerijn de Grote daar zitten.
1: Heel serieus was die.
0: Ja, die had het vroeger volgens mij ook nooit gedaan en zo. Want ik ken Boudewijn heel goed.
1: Het is camp geworden, hè? Het is lachen, het mag weer of zo.
0: Ja, ja.
1: Maar ik ben toen dat liedje gaan doen omdat Huub het aan me vroeg. Want ik zei, nou ja, wat moet ik daar nou? Ik vond het zo'n onzin. Maar ja, ik had daar bepaalde voorwaarden aan. Namelijk dat ik het helemaal op mijn eigen manier mocht doen. En ik had toen de tijd ook alweer een contract bij Peer Music, kan ik me herinneren.
0: Oh, bij Jacques van Dijl.
1: Juist.
0: Ja, daar zat ik ook bij, maar daar ben ik inmiddels al lang weg.
1: Daar ben ik inmiddels ook weg?
0: Ja, ja. En die steken alles in hun eigen zaak, weet je. Ja, dat weet je ook al lang.
1: Nou natuurlijk. Ja, dat is bij mij ook niet helemaal gegaan zoals ik had gehoopt. Maar goed, ik heb toen bedacht van... Ik had nog één platencontract namelijk bij hem. En toen dacht ik, wil ik helemaal doen wat ik zelf wil. En ik wilde altijd heel graag in mijn leven een keer met een strijkkwartet werken. Want ik vond dat zo'n mooi gegeven. Ik vind het namelijk zo'n puzzeltje. Van vier van die trillerige apparaatjes. Dat intrigeerde me wel. Dus toen had ik een Engelstalige.
0: Viool, alt-viool, cello.
1: En tweede viool natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat heb ik het toch gedaan. Dat heb ik gemogen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat plaatje deed wel een beetje. Niet echt dat je nou zegt, nou het gaat helemaal geweldig. Maar...
0: Dat was Engel, of niet?
1: Nee, dat was een Engelstalige cd. Die heette Con la Piccola Orchestra.
0: Oh, met het kleine orkest, ja.
1: Ja, ja, je bakte wat van. Ja. Nou, en dat, toen in diezelfde periode dat die uit was, of daar een tijdje daarna, toen kwam ik met dat Songfestival gedoe. En dan kreeg gelijk een platencontract, maar dan weliswaar of ik het in het Nederlands wilde doen. En omdat ik het best aardig gedaan had, vond ik, en op mijn eigen voorwaarden mocht doen, namelijk met het kwartet, was ik ook een vreemde eend in de bijt, was ik opgevallen, wat natuurlijk eigenlijk het hele opzet van het hele verhaal geweest is. Want ik had nooit moeten winnen natuurlijk, want dan had ik in een jurk naar Birmingham gemoet.
0: Dan ben je de lul geweest, zou ik zeggen.
1: Ja, dat bedoel ik. Kortom, het is voor mij heel goed gegaan, want toen ben ik in het Nederlands gaan schrijven en ik moet je eerlijk zeggen, het gaat alleen maar beter, want ik heb nu net die Edison natuurlijk te pakken. En dat vind ik toch ook wel weer leuk dat ik die niet postuum gekregen heb.
0: Nee.
1: Dat had ook nog kunnen gebeuren.
0: Jij zit...
2: En Giorgio, jij...
0: Ja, oké, man.
2: Dresscode is goed.
1: Ja. Goeie stap.
0: Hey, jij bent ook het theater ingegaan. Wij doen dat al een jaar of vijf. Wat vind je daar nou van?
1: Nou, ik zal je zeggen, ik vond het... Het was een beetje noodzaak. Om te beginnen, als je met een strijkkwartet gaat werken, nou, dan kan je er vergif op innemen dat het een zootje wordt. Als het niet een beetje gestructureerd en rustig is. En ik had dan ook echt klassieke strijkers, dus dan...
0: Dat kun je in de clubs gewoon niet doen.
1: Kan eigenlijk niet, nee. Dus het moest er ook wel een beetje heen. Ja. En daarbij vond ik het ook, mijn naam in het clubcircuit, het liep niet echt goed. Dus ik moest een soort nieuwe carrière beginnen, dacht ik. En ik kon toch niet zonder muziek. Dus toen ben ik de theaters gaan doen en het ging elk jaar veel beter, steeds beter. Maar toen kreeg ik pijn. Toen kwam ik terug naar pijn in mijn kont van het biervat. Weet je wel waar je op zit, in de bezemkast. En nu ben ik, zeg maar, ik heb er nu drie gedaan. Nighttown, Paradiso en Leeuwarden iets, maar ik ben vergeten welke plek. En het gaat hartstikke lekker.
0: En
1: blij ik terug ben.
0: In het circuit, ja. Maar jij je hebt nu gewoon weer een band, dus...
1: Ik heb weer een band, ja.
0: Zit Pieter van Boogaard daarin?
1: Nee. Pieter Jan Kramer van de Boogaard.
0: Ja?
1: Ja, die zit erin.
0: Speelt die piano toevallig?
1: Ja, toevallig, ja.
0: Is die jongen van Double Brown of zo?
1: Dat weet ik niet. Hij komt een beetje uit de jazz, komt hij.
0: Waar komt hij vandaan eigenlijk?
1: Want in de soundcheck kreeg je dan altijd toch nog...
0: Speelt hij ook helemaal de orgel? Of?
1: Nee.
0: Oh nee, dan heb ik een ander voor. Dat is...
1: Nee. En er zit Henry van Bergen zit erin. Eigenlijk speel ik altijd met Hein Offermans op bas, maar die doet nu een tournee met Orkater. En ja, dat zijn 80 voorstellingen en ik wilde toch niet op mijn gat zitten. Dus nu is Ivo Severijns van Herman bij ons. En dat was ook nou juist net weer even dat kleine stukje extra dynamiet wat er voor nodig was, denk ik. Want het gaat echt hartstikke leuk. En Jan van der Meij natuurlijk, niet te vergeten.
0: Ja, ja, Jan zat vroeger in Powerplay of zo, meen ik me dacht te herinneren.
1: En Vitesse natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. En het bevalt je wel. Heb je niet, kijk, wij hebben wel vaak het idee van, omdat wij gewoon toch een soort van een eigen QB muziek spelen, weet je wel.
1: Ja.
0: Krijg je toch vaak van, ja jongens, maar die muziek wordt toch in de kroeg thuis en zo. En, ja, dat gebruikelijke clichés natuurlijk. Hè, van,
1: ja, maar volgens mij is er echt een hele grote omwenteling gaande. Hoor, hè, omdat dat popcircuit natuurlijk toch
0: moeilijk
1: is. Er zijn geen zalen meer. Steeds meer schouwburgen staan er voor open om bands te nemen. De Ering doet het tenslotte ook al, ik weet niet hoe lang. En dat is een pokkenherrie, dat is niet gewoon. Dus het kan best. En waarom zou je dat soort zalen exclusief houden voor...
0: Voor cultuur.
1: Voor cabaret.
0: Waar toch steeds maar geld bij moet en zo.
1: Ja. Dus ja, ik ben daar heel erg blij om. Maar ik moet zeggen, nu ik vond het heel leuk om te doen. En nu ik terug ben, was er maar één puntje waarvan ik dacht, oh ja. Ik ben er dan toch om 4 uur om een beetje goed te soundchecken. En je zit allemaal nog niet goed in het zadel.
0: Kunnen we hier ook door?
1: Daar gaan we in.
0: Ja.
1: En dan moet je toch tot 11 uur wachten. Met een volle ijskast.
0: Ja, ja, ja. Dat is
1: toch een minpuntje hoor, vind ik.

0: café, die dikke juffrouw die draagt straks heel aardig en zo.
1: Nou, ik vind sowieso, die juffrouw is in de theaters achter de balie is altijd heel aardig.
0: Ja. Ja.
1: Het is niet verkeerd. Alleen, ja, ze moeten af en toe eens wat weggeven, vind ik.
2: Want, ja, maar...
1: ja, zie je, een pauzedrankje krijg je dan hier en daar nog wel. Maar ik vind dat ook niet meer dan normaal. Je bedoel...
2: Nee, in theater, dan, daar zijn ze niet erg schuldig. Je krijgt, als je binnenkomt, één kopje koffie, meestal. En dat is dan wel. De rest moet je zelf in voorzien.
1: Nou, we hebben dan wel nog één jaar een catering meegenomen. Maar die was zo goed. Dat moet je ook niet hebben, snap je? Dus dan begint het al met drankje vooraf. En dan een amuse hadden ze zelfs. En dan een soepje. En dan krijg je nog een voortje. En dan krijg je een hoofd. En dan... Daarna ook nog een toetje en dan nog weer een drankje. Nou, we gingen als van die opgezette skippieballen.
2: Dan val je in slaap op de mail, man.
1: Ja, is niet te doen.
2: Dat wel alles.
1: Dus dat we, en daarbij, het kostte ook nog wel wat ook, natuurlijk. Dus dat hebben we geskipt. Nu wordt het wel eens een pizzaatje of een... Ja, je blijft toch een beetje zoekende dan, hè. Maar nu zit ik natuurlijk in de popcircuit weer. Dan krijg je weer fijn nassie uit een afwasstijl.
2: En dan zijn we,
1: geweldig.
2: En er zijn weer ijskasten die gevuld zijn.
1: Ja, dus ook weer wat minder eten.
2: Ja.
1: En de sambal zelf meenemen.
2: Ja.
1: Nee, het is echt een feest was het. Ik heb in Paradiso gespeeld. Ik voelde me gewoon ineens weer gewoon... Het leven of 10 jaar terug in de tijd ging. Of misschien nog wel langer. Ik heb mijn gitaar kapot gegooid. Want die deed het niet. Nou, heerlijk. Ik was de hoe op mezelf.
2: Ja.
1: Helemaal alleen de hoe gedaan heb ik.
2: Nou, jij bent echt een Rotterdammer. Waar lopen we hier eigenlijk?
1: Ja, nou, hier zijn we ingegaan omdat het hier iets rustiger was.
2: Ja.
1: Ik weet ook de straat naar de Jozeflaan of zoiets.
2: Ja.
1: En dan lopen we weer terug naar de Nieuwe Binnenweg. En dat is dan wel weer toch wel weer wat fijner buurtje.
2: Ja, daar heb ik heel vroeger nog in Tudor ooit.
1: Oh, ik ook.
2: Bij Theo Kloen.
1: Ja, dat was een goede club. Ja. Dan kwam je ook om een uur of pak weg, 7, 8 thuis.
2: Wij zouden daar een maand spelen, maar we hebben 3 dagen volgehouden. En die man die zei iedere keer onze versterker, zegt, doe was meteen afgelopen natuurlijk.
1: Ja, ik begrijp het. Nee, ik geloof dat die nog wel bestaat, maar het zal alweer inmiddels wel 5, 6 keer van eigenaar veranderd zijn. Nou, en ik ben ook zo veel weg, dat ik kom er bijna niet meer in de kroeg eigenlijk. Laten we zeggen, als je veel speelt, dan...
2: Ja.
1: Heb je al genoeg geconsumeerd voor de hele rest van de week, vind ik, in zo'n weekend. Je bent een dagje ouder geworden.
2: Ja, ik weet er alles van. Ik heb, meestal
1: moet ook weer iets wat inkrimpen, natuurlijk.
2: Ik ga tenminste nooit een avond voordat ik moet spelen naar de kroeg. Want dan werk ik het de andere dag niet meer.
1: Ja. Nee, dat heb ik ook, hoor.
2: En als ik 2 dagen moet spelen, drink ik die dagen daarna ook niet te veel, weet je wel. Want dan wordt het...
1: Nee, dan moet je het langzaam opbouwen.
2: Een leidensweg, vooral in auto's met een kater. Dat vind ik heel verveel.
1: Ja, dat is zo. Maar ik heb toch ook wel last van stemverlies als ik te veel drink. En als ik in een popcircuit helemaal, want alles staat toch 2 keer zo hard.
2: Ja.
1: Dus je moet het een beetje in de gaten houden dan. Maar zonder gaat niet, vind ik. Er moet ook wel wat bij gedronken worden.
2: Ja, ik vind ook wel, het maakt wel een beetje de boel los.
1: Beetje gezelligheid. Ja.
2: Oh. Het
1: schijnt een rotstuk.
2: Nou, jij bent een echte Rotterdamse. Hoe is Rotterdam op dit moment? Ik bedoel, ik ken Rotterdam van heel erg lang geleden. Maar jij weet natuurlijk...
1: Ik kan je niet anders zeggen dan dat het alleen maar leuker geworden is. Want er is ook een beetje een eetcultuur ontstaan. Vroeger kon je eigenlijk nergens een leuk hapje eten of zo. Dat is nu toch wel veranderd. En er zijn ook nog een aantal leuke cafés. Maar ja, ik zeg het al eerder tegen je. Ik heb toch weinig de neiging om er naar binnen te gaan. Laten we zeggen, ik heb de neiging wel. Maar om mezelf een beetje...
2: Woon jij midden in de stad? Of...
1: Nee, ik woon in Spangen.
2: Oh, en de Sparta?
1: Ja.
2: Uiteraard.
1: Om de hoek van het kasteel woon ik.
2: Daar waren mijn opa en mijn ooms altijd fan van. Daar heb ik ooit Stanley Matthews nog een keer gezien.
1: Ja.
2: Dat is in de oertijd. Je bent geen voetballiefhebber.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
1: En zeker niet hoe dat tegenwoordig gaat.
2: Nee, dat vind ik echt
1: ook niks meer. Uit elkaar uit de hand gelopen gedoe is. Het gaat alleen maar over geld. En jongens van 18 jaar die multimiljonair zijn. En dat ze dan ook nog voetballen. Het schijnen dan in India gemaakt te worden, die ballen.
2: Ja.
1: Dat het zo lekker goedkoop is. En dan denk ik, joh, als je nou een beetje vent bent, dan koop je toch voor een heel jaar ballen.
2: Ja.
1: Hè? Voor veel geld. Dat hebben ze zat tenslotte. Ik vind het een beetje een nare...
2: Ja,
1: naars aangekleefd.
2: Het is niet meer de sport die het was, gewoon. Nee. Voor gewone arbeidersmensen, makkelijk betaalbaar. En een volkssport waar iedereen gewoon met plezier naartoe ging. Het is nou gewoon toch echt een... inderdaad een geldsport geworden.
1: Ja, is toch zonde eigenlijk.
2: Ja.
1: En al die jonge kereltjes die veel te veel geld hebben, dat gaat nooit goed.
2: Maar in Spangen, je woont niet boven het café zoals Carrie dus ongeveer?
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
2: Dat zou de kat op spek binnen zijn.
1: Ja, dus. Maar overal waar ik wel in de buurt van een café gewoond heb, ging ik nooit naar dat café. Want ja, ik vind dat is te dicht bij huis, weet je wel. Ja. Daar moet je niet aan wennen, aan zoiets.
2: Nee.
1: Nee, want dan kom je waarschijnlijk nooit meer boven.
2: Nee, Carrie die kan dan naar boven kruipen, zei ze.
1: Ja, ik ben wel lekker dichtbij, ja.
2: Ja. Rotterdam, culturele hoofdstad, merk je daar nog wat van? Merk jij persoonlijk daar
1: wat
2: van?
1: Ik heb er wel wat van gemerkt. Ja? Want ja? Ik heb dan de openingsavond mogen doen. Want Paul de Leeuw zou dat eigenlijk doen, maar er is iets misgegaan wat betreft zijn uitnodiging daarvoor. Ik weet niet meer, ik geloof niet dat de BVD het er helemaal mee eens was of zoiets. Maar ja, misschien klop ik nou iets op wat niet waar is, hoor, want je hoort er allerlei verhalen over. En ik had op mijn cd een liedje staan over de stad. Dus ik was in één keer de afsluiter van de avond.
2: Ja, ik had de stad op je. Ja.
1: En dat was leuk, want het zat helemaal vol met ambassadeurs en politici. En de koningin natuurlijk en de president van Portugal. En het was, de koningin ging dan weg. Want eerst denk je als een onzin, zo'n koningin. Wat betekent dat nou? Waar zit de staat? Is dan toch wel grappig. Je ziet dat gelijk waar ze zit, want die grote helm. Zie je dan zitten, weet je. Nou, en die ging dan weg. En dan moet iedereen blijven staan, want dat is dan protocol. En dan hoorde ik daarna nog een lied. Nog een lied.
2: Van
1: ik vond het geweldig. Vond ik het. Echt grappig.

0: Nee, het was heel leuk. En het is natuurlijk, het is altijd zo lastig. Als je niet een klein beetje televisie mee hebt af en toe, dan denken ze dat je eruit gestapt bent.
1: Ja, dat is...
0: En als je dan ineens weer televisie krijgt, dan denken ze dat je weer opnieuw begonnen bent ook. Terwijl je bent niet weg geweest.
1: Nee. Dat is het. De tijd gaat zo snel wat dat betreft dat als je niet af en toe je kop laat zien, dan...
0: Ja, en dat is moeilijk, want er is niet echt veel op muziekgebied natuurlijk.
1: Nee, dan kun je gewoon af en toe bij Maart Smeets, daar zijn wij geweest. En
0: ja, wij ook.
1: Barend en Van Dorp een keertje en dan... Dan zijn er misschien...
0: Ja, Barend en Van Dorp, die hebben mij niet gevraagd. Daar ga ik toch eens wat over
1: Nee, ze vragen mij ook nog wat, maar goed. Als ze... Dan hadden ze ook maar aan moeten geven bij de politie, vind ik.
0: Oh ja.
1: En dat vind ik een beetje laf. Ze hebben altijd een grote mond over anderen. Maar ik vind dat je dan ook weinig geloofwaardig bent. Dat je zelf ook weinig geloofwaardig was. Maar dit terzijde.
0: Ik heb er wel eens een keer gezeten, moet ik eerlijk bekennen. Dat hebben ze me zelfs uitgenodigd om toen naar dat... Monaco zaten ze geloof ik toen de tijd.
1: Oh ja, maar dat met die voetbalrij toen.
0: Maar toen zat ik in een eigen vakantieplanning. En ik heb dat dus niet gedaan. En misschien is dat een beetje te scheve been geweest. Dat zou kunnen natuurlijk. Waar lopen we naartoe?
1: Nou, we lopen een stukje die kant op nog. En dan lopen we zo even terug straks. Hoe we hier... Kunnen we gewoon oversteken volgens mij.
0: Ja, dat hadden we gewoon moeten doen. Gaan we alsnog.
1: Uiteindelijk.
0: Het zou wel mooi het einde van een mooie uitzending zijn, hè?
2: Ja, onder de auto.
0: Als je er nou onder ligt met z'n allen. Nee, ja, en ik, wat ik al zei, het is toch, wat je vroeg, wat is Rotterdam? Het is gewoon leuk, je kan nu overal een beetje leuk, gezellig gaan eten.
1: Ja, en de kroegen zijn weer lang los, hè, hoor ik. Want Peper die had toen een beetje toch de gewoonte om het wat sneller dicht te doen.
0: Ja, het is weer open.
1: Ja.
0: Dus je kan ook als het wat later is hier nog gezellig wat nemen, maar ja.
1: Zoals jij al zei.
0: Behoed u!
1: Ja. En jij doet... Hoeveel theater doe je nou nog? Of is het bijna...
0: In september begin ik weer.
1: In september.
0: Wordt nu voor geboekt. Dan doe ik een stuk of 30.
1: Ja.
0: Meer is er niet uit te halen, geloof ik, toch? Alhoewel het in het begin iets minder was. En het leuke is nu wel dat die zalen dan ook vol zijn.
1: Ja, weet je.
0: In elk geval een aantal uitverkopen, weet je.
1: Wij doen het 5 jaar. En het rare is dat het ene jaar wat meer is dan het andere. Als je een keer gehad hebt, dan is het volgende dat jaar erop weer iets minder.
0: Ja, dat is dan misschien toch weer tekort voor mensen. Daar willen ze er nog even over nadenken, een jaar of twee.
1: Ja, maar die theaterdirecteur die nemen nooit elk jaar hetzelfde programma. Want er is natuurlijk zo verschrikkelijk veel aanbod.
0: Ja, dat is zo.
1: Die theaterdirecteur die nemen nooit elk jaar hetzelfde programma. Want er is natuurlijk zo verschrikkelijk veel aanbod.

0: En ik ken Benny natuurlijk al heel lang. Ik vond het ook heel grappig.
1: Een goede gozer, hè? Ja, toch? Ja. Echt mijn gouden hart. Ja. Een enorm gevoel voor humor.
0: Ja.
1: Want er zit ook. Sommige mensen denken dat normaal plat is, hè? Dat het gewoon alleen maar heuken is. Heuken, ik zeg het ook niet goed natuurlijk, want dat kan ook niet. Maar dan is er zo'n theatertournee, heet dan bijvoorbeeld Even Zitten.
0: Ja.
1: En dan hebben ze allemaal boevenpakken aan.
0: Ja, ja, ja,
1: het is gewoon toch altijd iets meer dan plat, vind ik. Het is leuk bedacht.
0: Een soort van Dalton-achtige.
1: Ja, heel grappig.
0: Manier. Ja, nou ja, Benny is natuurlijk ook. Want dat weet een heleboel mensen niet. Die is natuurlijk wel decorschilder geweest vroeger voor Appel of zoiets, voor de Amsterdamse.
1: Ja.
0: Maar hij werd daar niet serieus genomen op een gegeven moment, omdat hij dialect praatte.
1: Ja, dat krijg je.
0: Heeft hij een jaar daar gezeten en toen is hij dus weer opgekruist. En toen, want hij komt eigenlijk van de Aki, hè?
1: Wat is dat?
0: Dat is de kunstacademie in Enschede.
1: Oh ja, daar zat hij, ja. Ja, nou, hij schildert natuurlijk nog steeds zijn eigen hoesjes en alles.
0: Ja, precies. En dat deed hij eigenlijk heel goed. Want Huub van der Lubbe die vertelde mij dat hij toen al dingen van Benny zag die heel erg goed waren gewoon.
1: Ja, zeker.
0: En dat is eigenlijk wel grappig en zo.
1: Ja, ik heb hier zelf ook nog kunstacademie gedaan in Rotterdam. Netjes afgemaakt.
0: Hier, zo ergens links. Wat is dit, Frederik?
1: Dit is, nou, is een goede architectuurmuseum is het.
0: Oh.
1: Ja, was het ook heel erg architectonisch.
0: Bij de Schravendijk wel in de buurt, dat is daar, hè, volgens mij. Of?
1: Nou, de Schravendijk wel is als je is dit daar uitloopt rechts. Ja. En hier is de Martinezzelaan natuurlijk.
0: En daar heb je dingen toch, de Boijmans Verbeuning of niet?
1: Dat zit daar.
0: Dat zit daar, hè?
1: Ja. Ja. En Dijkzicht, de Erasmus Universiteit.
0: Ja.
1: Ja. Het is mooi, die skyline natuurlijk, hè?
0: Dit ken ik dus niet. Dit is...
1: Daar zit Boijmans van Beuningen, het bruine gebouw.
0: Ja, daarachter. Ja, daar.
1: Ja, dit is nieuw.
0: Ja.
1: Maar we hebben nu natuurlijk aan de overkant van het water, waar je normaal nooit kwam als Rotterdammer. Want dan moest je geld wisselen en je paspoort meenemen.
0: Ja.
1: Maar dat is nu ook heel leuk aan het worden natuurlijk, hè? Want dan heb je dat Hotel New York en Hotel Rotterdam of Café
0: de
1: Rotterdam.
0: Het oude gebouw van de hal.
1: Ja, dat is nou heel erg leuk opgeknapt.
0: Ja.
1: Fantastisch gezellig, je kan er alles eten en ook voor iedereen betaalbaar, dat vind ik leuk. Je kan er helemaal uit je bol gaan met veel geld. Je kan er ook een klein hapje nemen en dat is voor iedereen leuk. Dus het is een, ja, sympathiek vind ik dat, als dat kan, snap je? En het ziet er mooi uit, al die grote gebouwen. Manhattan van Nederland, hè, wordt het al genoemd. Dus ze zijn goed bezig hier.

0: Dus jij bent wel een beetje trots op Rotterdam.
1: Jawel, ja. Dat hoor je wel, toch. Ja. Maar ik heb ook niet dat boven nationalistisch, hoor. Ik vind de reden waarom je van je stad houdt, is omdat je er geboren bent. Ja. Dat het heel erg veilig voor je is. En het is natuurlijk een stad waar gewoon, er was natuurlijk niks meer van over na de oorlog. Dus dat heeft tijd gekost om dat weer een beetje cultuur te geven, denk ik.
0: Ja, want ik heb hier rondgelopen. Toen was ik wel heel klein, hoor. Maar ik heb het gezien en ik weet het nog. Dat het echt in puin lag en zo. Behalve Stadhuis stond er nog en een stukje van de Laurenskerken.
1: Ja.
0: Dat was het. En mijn vader, die zei, voor de oorlog schijnt het een beetje zoals Amsterdam geweest te zijn.
1: Ja, met grachtjes. Ja, natuurlijk. Ja. Dus daarom de stad zonder hart. He.
0: Ja. Zatkin, hè?
1: Ja.
0: Mooi beeld trouwens.
1: Ja,
0: zeker. Ongelooflijk. Ja.
1: Nee, maar goed, die trots, dat is dan natuurlijk iets, omdat je hoort hier thuis en je vindt het ook fijn om te zien dat het goed gaat. Het is leuk om te zien dat het mooi wordt. Daar heb ik wel gevoel voor. Ik vind het leuk dat het er leuk uitziet. Dat het niet, dat is natuurlijk niet overal zo. Er zijn wijken waar je niet doorheen durft bijna van verdriet. Want ik woon al zelf in Spangen, dat zijn ze ook wel leuk aan het opknappen. Maar ja, het blijft toch wel een beetje, kan veel erger, hoor. Op Zuid zijn nog een paar van die wijken waar echt wat aan moet gebeuren. Maar goed, het is
0: maar
1: toch
0: wel. Dit is echt een oude volksbuurt, hè, Spangen.
1: Ja, precies. Maar goed, dan gaan dan toch de meeste arme mensen, die komen daar terecht. En ook de etnische minderheden. Nou, dat wil ook wel eens misgaan natuurlijk. Die cultuurverschillen.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog niet echt, ik zou best weg willen, maar ik heb er geen tijd voor. Want wanneer doe je dat, wanneer ga je dan weg? Dan moet je eerst wat anders zoeken en dan moet je weer tijd.
0: We moeten daar lang in hebben gedaan.
1: Ja. Maar ik heb het er hartstikke naar mijn zin. Ik heb een best groot huis. Helemaal vijf hoog, weliswaar. Dat is wat minder als je met iets zwaars naar boven wil.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het houdt je wel in conditie.
0: En je hebt niet van ik moet hier weg of zoiets?
1: Nou, ja.
0: Soms?
1: Ik zou een huis met een tuin willen.
0: Ja.
1: Dat je de straat niet op hoeft als je naar buiten wilt. Want je hebt gelijk, ben je dan, weet je wel, dan moet je toch ineens je mond open doen. Als iemand iets tegen je zegt of je moet iets kopen. Of
0: ja,
1: zo met een eitje in de tuin. Zo'n beetje zo'n zonnetje, zo'n zonnestraaltje. 'S morgens, als je een beetje aan het bijtrekken bent. Dat zou ik wel willen. Makelaars, bel mij.
0: Nou ja, we zullen dat. Hoeveel dingen ga je nou nog doen in het andere circuit? Ik bedoel, dat is wel jammer, hè? Dat er eigenlijk zo weinig van die podia's meer zijn en zo.
1: Ja, dat is doodzonde.
0: Ja.
1: Maar wat wel weer heel veel beter gaat, en dat is ook de reden waarom ik toch dat circuit weer even in wilde, dat schijnen de festivals te zijn. Die zijn allemaal heel goed georganiseerd, geloof ik.
0: Ja.
1: Heb ik van horen zeggen. En de meeste zijn er nog. Die zijn veel groter geworden, dus dat loopt heel erg goed. En ik vind festivals spelen rete gezellig.
0: Ja, dat is prachtig, ja. Ja.
1: Ook als het regent. Hè, lekker in zo'n tent met z'n allen. Wachten, vernikkelen. Ja, ja, het gaat nooit meer over, hè. Als je er een keer aan geroken hebt, ben je gewoon de klos.
2: Je doet ook radio, hè?
0: Oh ja, hebben we dan niet over gehad? Was ik al een beetje.
1: Ik doe twee programma's.
0: Zijn dat muziekprogramma's?
1: Nee, helemaal niet.
0: Niet?
1: Nee, en dat vind ik ook wel prettig.
0: Of is het meer human interest, of wat is het?
1: Nou, het ene programma heet Spicht zich, dat is wel een beetje human interest. Dan ga ik je kan het zo gek niet bedenken, dan weer misschien naar een museum of naar een hospice. Of naar een opening van een zeeaquarium. Of naar de aquariaten, dat zijn dan jongens die van vissen houden, maar die zitten alleen maar bier te drinken. Nou, dat vind ik toch wel weer heel erg komisch. Naar een boksschool ben ik geweest, waar mannen van 60, 70 jaar elkaar nog steeds elke twee keer in de week helemaal.
0: Een lazer slaan.
1: Ja, nou, dat vroeger, meestelijk.
0: Ik heb me dat herinneren, Odeon in de Couvernestraat.
1: Daar werd ook gebokst?
0: Daar werd gebokst, ja.
1: Oh, ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het er zat.
0: Het ongeveer tegenover het venster daar, weet
1: ja,
0: je wel.
1: Ja, ik ken het gebouw, ja.
0: Ja, ja. Dat was vroeger altijd boks. Bert van Klaveren en zo, hoor. Jules Deel, die weet er alles van.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Van Klaveren, die bokste overigens ook op die school waar ik dat programma gemaakt heb.
0: En de andere programma?
1: Het andere programma is een inbelprogramma. Dat ga ik vanavond doen. Dat heet Met Wie. Nou, dan gooi je wat onderwerpen tegen de muur en dan mag iedereen
0: zeggen
1: steen en been klagen. Want daar gaat het over het algemeen wel over, hoor. Dat kunnen ze goed hier in Rotterdam.
0: Ja, heel Nederland. Het was die talk radio ook. We hebben Willem de Ridder een keer geïnterviewd. Die zei, nou, het was niks anders dan elkaar uitschelden en klagen. Ja, fantastisch.
1: Ja, dat is toch lekker.
0: Hij zegt, zet maar open en ze lullen wel.
1: Ja, dat was goed. Ik heb dat met plezier gedaan ook, heel lang. Samen nog een keer met Theo van Gogh.
0: Ja.
1: Heb ik nog net 3 jaar volgehouden, voordat we elkaar echt gek gemaakt hadden. Nou, dat was heftig ook hoor.
0: Nou, achter de hinkende hond aan.
1: Ja.
0: We zijn bijna weer aan het uitpunt van onze wandeling gekomen hier in Rotterdam. We zijn vlakbij Radio Rijnmond, waar Frederik Spicht ook werkt.
1: Dat moet
0: en dat allemaal ook nog naast de drukke bezigheden in de muziek.
1: Ja, maar ik moet het er toch ook nog steeds bij doen. Dat is natuurlijk...
0: En dat is een financiële kwestie of wat?
1: Ja, dat is een financiële kwestie. Ja. Mensen denken, want nu met zo'n beeldje gekregen en die koningin...
0: En je bent op de televisie geweest, nou die zal wel schatten verdienen.
1: Ja, en als je dan naar het café gaat, dan is het ook, staren ze hier allemaal hongerig aan.
0: Ja,
1: En dan ben ik ook nog niet te lullig om het niet gelijk te doen, maar het is, het blijft toch op een of andere manier, als muzikant in Nederland is het... Of je moet helemaal bovenin zitten, als een Borsato of zo, of zoals nu dat...
0: Ik weet er alles van, de blues is ook niet echt een...
1: Ook niet een vetpot, hè?
0: Een major music. Maar goed, ik ben al zo lang bezig dat ik me er wel van kan redden. Maar goed, het zal nooit echt... Maar dat vind ik niet erg. Ik bedoel, ik vind het de moeite waard.
1: Als, als je maar door kan gaan,
0: als je
1: het
0: de moeite maar waard vindt. Als je er maar achter staat.
1: Ja, dan ben je toch gelukkig. Ja. Als je mag doen waar je zin in hebt.
0: Op het moment dat je er geen zin meer in hebt, moet je eigenlijk toch onmiddellijk stoppen, vind ik dan altijd maar.
1: Vind ik ook. Ja. Maar volgens mij doen de meeste mensen dat ook, hoor. Want voor het geld hoef je het ook niet te doen. Dus. Is wel een liefhebberij nog steeds.
0: We zijn er weer bij Radio Rijnmond. Frederik Spicht, ik bedank jou heel hartelijk dat je ons, dat je jouw oor en jouw woord aan ons hebt gegeven voor de VBRO.
1: Nou, het was een aangenaam.
0: En Radio Drenthe. Ja. En ik wens jou natuurlijk heel veel succes.
1: Ja, ik jou ook.
0: Dan dacht je het maar om. Zo maar zeggen.
1: Goed. Ja. Veel succes, jij ook, hè?
0: Dankjewel, Frederik.
1: Jij ook, bedankt.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met zangeres Frederik Spicht, die was van I've Got the Bullets, de eerste band van Frederik Spicht, Riding the Same Road. Mijn hart kan dat niet aan, van Frederik Spicht, het Songfestivalliedje uit 1998. Van de Leicester CD Droom, Rotterdam en Drinken. Tiet umme wieder te gaan met Harry's historie. En daarvoor weer een duik in het repertoire van Cuby en de Blizzards.
0: Goed, we zitten weer naar een tekst te kijken van een van de nummers van C++B, QB, tegenwoordig ook genoemd. Je kunt het met een Q en een B doen, hè? Dat is heel modern, zegt ze. Maar waar ik het over wil hebben is over een paar teksten die ik geschreven heb. De eerste is Geronimo Weeps, dat is van de LP The Legend. En het behandelt een beetje de thematiek van de Indianen. En daarop aansluitend eigenlijk Wondering Where the Indians Gone. En dat staat op de laatste cd uit Hotel Grollo. Waar het in Geronimo Weeps eigenlijk over gaat, is eigenlijk een Indiaan die naar de grote stad gaat. En die daar eigenlijk een beetje verdwaalt en die daar allerlei dingen ziet die in de vrije natuur in Utah of zo niet voorkomen. Of ergens in Nevada of zo. En daar eigenlijk mee geconfronteerd wordt en... Ik leg het dan een beetje uit naar aanleiding van dat hij op een gegeven moment zijn deken, zijn rijdeken kwijtraakt. En want de Indianen rijden altijd zonder zadel, reden altijd zonder zadel. En met een deken op het paard. En als een Indiaan die deken niet meer heeft, dan raakt hij de kluts kwijt. Of hij kan geen paard meer rijden, zegt ze dan. Nou, naar aanleiding daarvan zet ik hem een beetje in de grote stad neer. En ik noem hem dan eigenlijk Geronimo, dat was een grote chief van de Apaches. Hè? En het kind moet een naam hebben, in dit geval in het verhaal. En die man die komt eigenlijk verkeerd terecht, hè? Daar gaat het eigenlijk over.

Nou, en nou daarop aansluitend, waarom zijn die mensen verkeerd slecht terechtgekomen? De titel Wondering Where the Indians Gone. En de tekst gaat een beetje zo van, toen ik op school was, toen zag ik wel eens plaatjes van Indiaan, weet je wel. De Proud Ones, de Geronimo en Sitting Bull, zou ik maar zeggen. De mensen die zich trots voelen, een trots volk, zou ik maar zeggen. En ik vond de veren van die pakken zo prachtig. En de boog en de pijlen en zo. En vroeger speelde je wel eens Indiaantje. Ja, dat was fantastisch. En they used to live in the Delta. In de Delta, daar had je de Choctaws. En bij Chicago, waar eigenlijk Chicago van afstand, het land van de uien. Ja, op een gegeven moment, dat zag je in die geschiedenisboekjes en zo. En daar zag je ze. Maar nou hoor ik eigenlijk niks meer van ze. Ik zie geen smoke, geen rooksignaal meer. En je leest niks meer over ze. En de grote vlaktes, daar zie je ze ook niet meer. En je ziet geen buffalo's meer bijna. Geen stampede, geen tomahawk en geen wigwam. Ik vraag me dus uiteindelijk af, in dat coupletje, waar de Indianen gebleven zijn. Hè? En waarom ze eigenlijk er niet meer zijn. En aan het eind wordt eigenlijk wondering where the Indians gone. They must have seen better days. Ze hebben waarschijnlijk betere tijden gekend, hè. En als je dan in de geschiedenisboeken kijkt, dan is er niks meer te vinden over die cultuur. Die is eigenlijk helemaal verdwenen. Geen rook, geen signaal meer, geen geluid. Maar het komt dan waarschijnlijk toch weer, of waarschijnlijk met alle zekerheid. En wij en de huidige Amerikanen die noemen dat het land van de Founding Fathers. Zij vinden eigenlijk dat zij dat land gesticht hebben, maar het waren natuurlijk de Indianen. Hè? Dus de witte mensen die hadden ze een heleboel beloofd. En die hebben voor de zoveelste keer hun woord gegeven en gebroken. Zoals ze zo vaak doen. En de Apaches en de Sioux, de Sioux, die zijn eigenlijk opgeborgen in achteraf plekken en vergiftigd met alcohol en hebben niets meer te vertellen. En toch waren dat eigenlijk de mensen aan wie het land toebehoorde. En daar gaan die twee liedjes eigenlijk over. Hè? En daar zie je maar weer in van hoe het op een gegeven moment door de blanke mensen verruineerd is, zou ik maar zeggen.

0: Wat je dan ook nog kunt zeggen van dat er toch nog wel een heleboel mensen zijn die tegenwoordig er wat aan doen. Wij zijn toen in 1993 op een festival in Kerrville geweest in Texas. Waar een heleboel singer-songwriters en alternatievelingen mensen opriepen om iets voor de Indianen te doen. En er zijn er een aantal lui, Butch Hancock en zo, meende ik. En, nog wat, en ook mensen als Eric Taylor en Ian Matthews, die zich toch, in Austin heb je zo'n scene die zich daarvoor inspant. Om het die mensen hier wat beter te laten hebben. Want hier is onder andere Egbert Meijers daarmee bezig geweest, die er nog mee bezig is. En een beetje ondersteuning zou die mensen wel kunnen gebruiken. Want het is toch eigenlijk een grof schandaal dat er nooit meer een woord over gerept wordt. En dat deze mensen maar tot in de verste uithoeken van de Verenigde Staten zijn verdreven, zou ik maar zeggen. Daar gaan deze twee liedjes, Geronimo Weeps en Wondering Where the Indians Gone, die gaan daarover. En ik heb me dat lot wel eens aangetrokken, want ik vind het niet juist, laat het maar zo zeggen.
1: Kun je een beetje de vergelijking trekken met de Aboriginals bijvoorbeeld?
0: Ja, zoals in een heleboel plaatsen. Ik bedoel, de ellende in Afrika, dat komt toch ook grotendeels voort uit de onbedwingbare domesticering van dat soort mensen. Of kolonisatie van de blanke mensen in de kerk en zo. Dat soort dingen gebeurd zijn. Men heeft gewoon hun land ingepikt en het voordeel daarmee gedaan.
1: Geronimo Weeps was dat van de LP The Legend en Wondering Where the Indians Have Gone. En dat was van de CD, de Lister CD, Hotel Grollo. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Ruth Brown uit Virginia liep als meisje van 17 jaar weg van huis en ze ging er vandoor met trompetist Jimmy Brown om op te treden in bars en nightclubs. Disjockey Willis Conover van The Voice of America werd haar manager en het resultaat was, ze scoorde 26 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Ruth Brown, This Little Girl Goes Rockin'.

Ruth Brown, This Little Girl's Gonna Rockin'. Benny Kim nam afscheid als liedzanger van de Drifters met de nummer 1 hit in Amerika, Save the Last Dance for Me. Vervolgens had hij solo ook weer twee grote hits, Spanish Harlem en Stand By Me. En dit werd ook weer een hit, Benny King, Let the Water Run Down.

Ben E. King, Let the Water Run Down. Clyde McFerrer, dat is ook al een voormalige leadzanger van de Drifters. En hij moest als zwarte zanger opboksen tegen de populaire blanke zangers Elvis Presley, Tom Jones en Bobby Darin. Desondanks werd dit een top 20 hit in Amerika. Clyde McFerrer, Without Love.

Clyde McFadder, Without Love. De Isley Brothers hadden een groot hit in Amerika met Twist and Shout. En ook de opvolger werd weer een hit, maar het leek wel erg veel op Twist and Shout. De Isley Brothers, You Better Come Home.

The Isley Brothers, You Better Come Home. Bobby Darin kwam evenals Dion uit de Bronx in New York. En hij was al een ster in Amerika. In 1973 overleed hij tijdens een hartoperatie. Maar toen stond de teller al op 40 hits. Dit was een eigen compositie. En Bobby Darin was een zanger met de uitstraling van een ideale schoonzoon. Bobby Darin, 18 Yellow Roses.

Bobby Darin, 18 Yellow Roses. The Exciders hadden een grote hit in Amerika met Tell Him. Maar er was een probleem, er was geen opvolger. En producer Burt Burns loste dat op. Hij had net met de formatie Dem van Van Morrison het nummer Here Comes the Night opgenomen. Hij herschreef de tekst en The Exciders hadden een nieuwe single. There They Go.

The Exciters, There They Go. Jimmy Rogers, dat was een grote ster. Hij verbleef ruim 10 jaar onafgebroken in de Hot 100 in Amerika. En hij had een eigen tv-show bij NBC. Dit was zijn zoveelste hit, Jimmy Rogers, Secretly.

Jimmy Rogers, Secretly. Hoagy Lance, dat was de favoriete zanger van producer Burt Burns. En deze Burt Burns nam schitterende nummers op met zijn protégé, maar de hits bleven uit. Hoagy Lance, Cry Some Tears.

0: Hoagie Lands, Cry Some Tears.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Nothing But Time van Monster Mike Welsh is het album van deze week. En Monster Mike Welsh is een bluesgitarist uit Boston. Hij was actief bij Sugar Ray in the Blue Tones, Duke Robillard, Nick Moss, Johnny Winter, Daryl Nulish, The Manish Boys en de Boston Blues All-Stars. Monster Mike Welsh, Walking to You Baby.

Monster Mike Welsh, Walking to Your Baby. De Leathermen liepen op hun laatste benen, want de folkgroepen in Amerika brachten gedateerde muziek. De British Invasion, onder leiding van de Beatles en de Rolling Stones, hadden de macht overgenomen in Amerika. De Leathermen, Come Back Silly Girl.

The Leather Man, Come Back Silly Girl. Deze single van Wilson Pickett komt van zijn album In the Midnight Hour. En de achtergrondzangeres is Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston. Wilson Pickett, Teardrops Will Fall.

Wilson Pickett, Teardrops Will Fall. Ronnie Dove uit Virginia was een romantische balladzanger. Hij was tevens de zanger van de band The Belltones, maar hij wilde solo verder en daarom ging hij naar Nashville, want hij wilde countryzanger worden. En dit was zijn tweede hit, Ronnie Dove, Right or Wrong.

Ronnie Delf, Right or Wrong. Het was een grote hit voor de Isley Brothers en natuurlijk voor de Beatles. Maar de Shirelles openden hun live optredens met deze klassieker. 10 jaar nadat ze dit nummer opnamen, verscheen het pas op het album Remember When. De Shirelles, Twist and Shout.

The Shirelles, Twist and Shout. Brian Hyland kwam uit Queens in New York en hij was voor zijn 20ste al een wereldster met grote hits die het hele jaar onafgebroken door Amerika en Europa toerden. Hij was eigenlijk eerder miljonair dan volwassen. Brian Hyland, Ginny Come Lately.

Brian Hyland, Ginny Come Lately. De McCoys, dat was de band van zanger-gitarist Rick Derringer. En ze hadden op jeugdige leeftijd al een nummer 1 hit in Amerika met Hang On Sloopy. En daarna zouden er nog 7 hits volgen. Maar deze single werd een flop. De McCoys, I Wonder If She Remembers Me.

De McCoys, I Wonder If She Remembers Me. Het is een wat vreemde combinatie. Phil Valo, dat is de zanger van de Finse rockband Him. En Natalia Avalon is een Pools-Duitse actrice. En ze namen dit nummer op voor de film Das Wilde Leben. Phil Valo en Natalia Avalon. Summer Wine.

Phil Fallow en Natalia Avalon, Summer Wine. The Boys Next Door, dat was een band uit Melbourne in Australië. Het was de band van zanger-gitarist Nick Cave, die we later nog veelvuldig tegen zouden komen. Het origineel werd overigens een hit voor Nancy Sinatra. The Boys Next Door. These boots are made for walking.

The Boys Next Door. These boots are made for walking. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Eddie Hinton was de studiogitarist in de Fame Studios in Muscle Shoals. Hij speelt op albums van Wilson Pickett, Aretha Franklin, Solomon Burke, Percy Sledge, James Taylor, Elvis Presley, Boss Keggs en Otis Redding. Eddie Hinton, I Got the Feeling.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drenthe Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En aan de tafel zit hier Jan Vrielink. Jan Vrielink die een beetje de periode, het interbellum tussen Cuban Blizzards 1 en Cuban Blizzards 2. In die periode was hij manager in de 80e jaren. Een buitengewoon interessante periode en daarover praten wij met hem.

0: Van Morrison, live opname van de LP It's Too Late to Stop Now uit 1974. Jan Vrielink, dit is jouw eerste muziekkeuze. Hij zingt over oorlogskinderen, Van Morrison.
1: Ja.
0: De Belfast Boy. Harry was ook een oorlogskind, ja, 1941. Daarom. Ik denk dat die overeenkomst wel...
1: Ja, dat was ook de keuze. Zowel Van Morrison als Harry, oorlogskinderen. Harry was weliswaar 4 jaar ouder. Maar het typeert een beetje voor beide na de Tweede Wereldoorlog de ontwikkelingsgang. Ze groeien op. En ze hebben een achtergrond waar ze niet voor gekozen hadden. En vervolgens ontwikkelt zich dat. Dus ik vond dit wel een leuk passend nummer. En bovendien vind ik ook wel overeenkomst tussen de manier van zingen van Van Morrison en ook Harry. Er zitten allebei impulsen in, er zit ook wat weerspannigheid in. Die overeenkomsten hoor je bij beiden.
0: Ja.
1: En dan gaat het niet zozeer om wie wel of niet zuiver zingt, maar het is meer even de intentie waarmee gezongen wordt.
0: Ja. Van Morrison, Jan Vrielink, jij bent bij QB and the Blizzards gekomen, of bij Harry Musquet eigenlijk, midden van de 80 jaren. Je bent zelf in Oud-Schonebeek geboren, 1950.
1: Ja.
0: Groningen gestudeerd, daarna heel veel dingen in de muziek gedaan.
1: Ja.
0: Maar hoe kwam jij in 1986 bij Harry Musquet terecht?
1: Ja, dat is wel leuk. Want een van de dingen die ik toen ontwikkelde, dat was het initiatief wat later de Stichting Port Drenthe is geworden. Mm-hmm. Begin jaren 80. Daar had ik een contract van 2,5 jaar van, half 84. Of begin 84 tot 86. Toen was dat afgelopen. Voor mij althans. En toen ging ik om me heen kijken en ik was ook altijd al liefhebber van veel meer muziek smaken dan alleen maar pop en rock, dus ook blues en jazz. En op dat jazz vlak heb ik toen contact gezocht met de Stichting Jazz in Nederland in Amsterdam, in het Bimhuis. En van daaruit contacten gelegd, want ik wou eigenlijk in Drenthe ook wel wat meer jazz toegevoegd hebben op het palet. En in dat verband kwam ik ook een keer bij Tine van Veen in de Witte Bal om de dingen met hem door te nemen waar hij misschien ook iets mee kon of vice versa. En toen bleek Harry daar aan de andere kant van het bar te zitten. Ik kende hem op zich wel, maar niet zo als een naderhand heb leren kennen. En een uur later had ik Cola Cognac voor mijn neus en we gaf er één terug. En toen ontstond er een gesprek en toen zei Harry van, ja god Jan, wil jij voor mij werken? Want ik heb alles op orde, de band is op orde, een goede band achter mijn kont zoals hij het noemde. En het enige wat we eigenlijk dan moeten doen is spelen. En wil jij dat dan doen, wil jij dat dan regelen? Ik zei, nou, daar moet ik wel even over nadenken. Klaps. Maar er zit natuurlijk altijd iets wat speelt wat je niet weet en wat je niet vertelde, maar dat doe je dan later wel. Toen bleek op dat moment naderhand dat Bert Belsma, die voor hem boekte, dat volgens Harry Bert zijn percentage om te boeken verhoogd had van 10-15%, zonder dat Harry daar iets van wist. Nou ja, daar was Harry meestal heel kort af en zwart-wit. Pats, boom, afgelopen. En toen dacht ik, nou dan moet ik gewoon met Bert overleggen hoe dat dan zat en zit. En met Harry overleggen hoe hij het dan weer verder ziet. Toen heb ik Harry voorgesteld van, nou, ik wil wel een aantal keren mee om te ervaren hoe dat dan gaat als jij zeg maar on the road bent, om het zo te noemen, met de band die hij toen had. Toen heb ik naderhand gewoon ja gezegd en heb ik alle zaken op een rij gezet. En,
0: want het was, even voor alle duidelijkheid, het was jouw eerste managersklus, hè?
1: Dat was op zich mijn eerste managersklus als zodanig.
0: Ja.
1: Vanuit Stichting Port Drenthe deden we heel veel aan belangenbehartiging en aan voorlichting en concerten organiseren, maar niet nadrukkelijk managementachtige dingen. Dus dat was voor mij in die zin nieuw. Mm. Ik had natuurlijk wel de klok en de klepel, maar niet de detailachtige dingen. Dat kwam pas daarna.
0: Ja. En was dat verrassend?
1: Nou, verrassend in die zin dat ik me niet had voorgesteld dat het zo'n, spreekwoordelijk gezegd, zo'n drama was. Want
0: vertel,
1: dat was het.
0: Vertel.
1: Feitelijk gewoon. Er werd alleen maar zwart gespeeld. Niks op papier. Het ging alle kanten op. En de organisatie was, vond ik, erg te amateuristisch en alle dingen eromheen. En dan vroeg ik gewoon door op een aantal punten van, goh, hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan? Ja, dat weten we allemaal niet. Het gaat zoals het gaat en we zien wel. Als ze maar spelen en er komt geld, dan is het goed.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik eigenlijk wat beperkt. Maar tegelijkertijd had ik ook wel door van, als ik iets met die band wilde en met Harry wilde, zou het ook stap voor stap moeten.
0: Mm-hmm.
1: Anders waren de sprongen waarschijnlijk te snel te groot geweest. Dus ik heb vervolgens contact gezocht met Dick Molenaar en dat is eigenlijk... spreekwoordig gezegd, de bandjes administrateur in heel Nederland, toen ook al. En die kende ik via Stichting Port Drenthe. En Dick heeft gewoon kennis van de achtergrond van het verhaal, hoe je dat moet doen met contracten en belastingen en alle bijkomende dingen. Dus ik heb Dick toegevraagd, van Dick, vind jij het akkoord dat we afspraken maken met Harry en met de band om in een paar stappen, met tussenpozen, om dat gewoon op orde te brengen? Nou, dat vond hij oké. Nou, dan moet je iets afspreken hoe je dat dan doet, ook qua financiën. En toen hebben we dat allemaal een beetje gewoon in orde gebracht.
0: Eerst structuur aanbrengen.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja. We gaan naar jouw tweede muziekkeuze. Want het is en blijft een muziekprogramma, Hardy's Blues. Een nummer van John Lee Hooker. Waarom, Jan?
1: Nou, tweeledig. Enerzijds omdat Harry ook qua beïnvloedingen, daar liet hij zich nooit zo over uit. Want hij hecht heel veel waarde aan zijn eigen dingen. Maar hij had natuurlijk zijn referentiekader. Dat pik je niet in assen op, zeg maar, wat dat betreft. Dus dan moet je wel wat verder pikken. Dat deed hij via de Voice of America, die militaire zender in Duitsland. En een van zijn eerste grote voorkeuren was John Lee Hooker. Daar had hij wel wat mee. Mm-hmm. Van de manier van zingen, denk ik, en spelen. Een beetje hoekig. Maar wel met een soort onderhuidse swing en swing. Het ging ook ergens over. Die nummers waren geen niemendalletjes. En dat heeft hem wel beïnvloed. En we hebben hem ook gezien, John Lee Hooker. Ik heb zelf John Lee Hooker gezien met, in de Oosterpoort destijds. Dat is een van de leukste concerten die ik ook ooit gezien heb. Ja, ja. Dat zijn Coast to Coast Bluesband, wat overigens blanke jongens. En dit voorprogramma zat toen Buddy Guy en Junior Wells.
0: Zo, ja.
1: Dus dat was een fantastische setting.
0: Ja, ja. En,
1: dus ik had wel referenties met gewoon met blues. En ik wist van John Lee Hooker daarover dat Harry daar liefhebber van was. Ja. Dus ik vind het nu wel passen om. Maar het komt wel bij dat de tekst, want Harry heeft op een gegeven moment naderhand over de jaren heen, als ik er niet meer ben, dan moet op mijn graf komen te staan, it serves the right to suffer. Mm. En in de tekst begrijp je dan ook wel waarom. Dat zijn latere graftekst anders is geworden, dat is een ander verhaal. Maar daar heeft hij toen wel mee gespeeld.
0: It serves the right to suffer.

serve you right to be alone. Serve you right to suffer.

0: You can't live on that way in the past. Them day is gone.
1: Een van de iconen van de blues zou je kunnen zeggen. John Lee Hooker, It Serves the Right to Suffer. Inderdaad, een van de grote voorbeelden van Harry Musquet. Naast Sonny Boy Williamson en Howlin' Wolf. Eigenlijk, ja, voor hem waren dat de drie grote ongeveer.
2: Ja.
1: Jan, wanneer Harry zijn carrière indeelt in periodes, dan heb je de eerste periode Cuba in the Blizzard, 65 tot 80, zeg maar, 15 jaar. Dan van 80 tot 95. En van 95 tot 2011.
2: Ja.
1: Jij zat in die tweede periode.
2: Ja, en dan ook niet helemaal nog.
1: Nee, maar niet meneer, maar 86 wat was kenmerkend voor die periode? Hoe zou je die kenschetsen?
2: Vanuit welke invalshoek?
1: Nou, wat mij opvalt, Cuba in the Blizzard was in 1980 afgelopen, zeg maar. Red, White and Blue was al geweest. Ja. En je krijgt dat de naam dat het Musquet gaat worden.
2: Ja, het was eerst nog Musquet Gang.
1: Ja.
2: En toen werd het Musquet. En precies daar zat ik erin, na Rimshots in the Dark, daarna.
1: Ja.
2: Er was natuurlijk gedoe bij Studio Spitsbergen bij Jan-Willem Rudolf. En daar kwam Erwin er ook bij. En daar hadden ze ook Hannes Langkamp en Gino Jansen erbij. En dat kwam ook omdat Hannes af en toe kantjes inspeelde bij de studio bij Jan-Willem. Omdat Hannes strak kon drummen.
1: Mm-hmm.
2: Dus werd op een gegeven moment de Friese garde werd buiten de deur gezet. En toen kwam Hannes er dus in, die nam Gino mee. En toen werd Rimshots in the Dark opgenomen. En toen was David Cardeur er nog bij, de Franse jongen. Die was nog verloven tijd ook eigenlijk de deur geweest. En toen kwam Roy Couchiel als keyboard. En toen was je daarmee de oude ritmesectie van Fox de Fox.
1: Ja.
2: Plus Erwin, die Elko dan vervangen had. Plus Harry. Dus dat werd de nieuwe bezetting. Musquet Gang, Musquet naderhand.
1: Maar waarom noemde hij dat niet weer Cuba in the Blizzard?
2: Omdat hij dat niet wilde. Omdat het muzikale idioom, het concept, niet hetzelfde zou zijn als wat bijvoorbeeld bij de oude Blizzard het geval was in verschillende perioden. Dus destijds hebben ze ook gekozen voor Red, White and Blue en ook niet voor Cuba in the Blizzard deel 2 of deel 3. Dat wou Harry niet, omdat hij dan... Hij wou die herinnering daar niet aan koppelen. Hij wou dus nadrukkelijk wel weer verder. En dat was ook lastig. Hij stapte natuurlijk over. Eigenlijk van 12 maart blues hebben ze eigenlijk nooit gespeeld. En als ze speelden was het op een andere manier. Dus hij zocht ook wel naar progressie. En met die jongens had hij dan wel een soort progressie. Omdat het meer de funky kant op ging. En meer een rocky kant. En af en toe een beetje jazzy die kant op ging. Maar dat was altijd zoeken. Dat kwam er niet echt uit. Dus hij moest ook in overleg met die jongens vice versa qua zingen. En de muzikale bedding. Dan moesten ze elkaar gaan vinden. En dat heeft dus wel veel tijd gekost. Maar het was ook veel steviger dan qua power en geluid dan daarvoor.
1: En hoe reageerde het publiek daarop?
2: Nou, in het begin niet altijd even lovend, zeg maar. Want één, vonden mensen in het publiek dat Erwin verving was in de plaats van Elko. En Elko was een heel ander type gitarist dan Erwin. Erwin had heel andere achtergronden. Hij zat veel meer bij White Honey bijvoorbeeld, bij Hanneke Kappen en bij anderen en bij Appie Albers. Dus die had een andere feel en was ook technisch misschien op een andere manier onderlegd dan Elko. Elko was veel meer een gevoelsmens en veel meer een romanticus. En ik denk dat Erwin veel strakker speelde en ook wat harder speelde en meer technisch speelde. Had een andere feel. En die rippersectie Hannes en Gino, dat was wel een tandem. Want Hannes die sloeg gewoon altijd strak gewoon door. En dan kon Gino daaromheen spelen. Dat vond Gino dan weer prettig. En hoefde het niet altijd zijn vaste deuntjes te doen, maar die kon daaromheen spelen. En dan Roy, om de ritmesessie compleet te maken, Roy Couchiel die speelde dan daar weer op. En Roy had wel een goede feel. Die keek ook natuurlijk zowel links naar de ritmesessie als hij speelde. En die keek rechts naar Harry voor het podium. Dus die kon altijd een beetje anticiperen. En Erwin had dan een soort vrije rol.
1: En die introduceerde ook de dwarsfluit in de muziek daar.
2: Die man, die nam de dwarsfluit mee. Ja. En na verloop van tijd, toen die jongens zich dat ontwikkelden, toen bleek bijvoorbeeld ook dat ze waren niet allemaal even jazz-minded hoor. En Harry was dat wel ooit geweest, hè. Harry heeft dus een gigantische verzameling jazzplaten gehad toen hij in Grollo in die oude boerderij woonde. Maar op een bepaald moment is dat dus verdwenen tussen aanhalingstekens. En Harry was liefhebber van de Bob en de Hardbop met name.
1: Ja, ja.
2: En dat merkte je ook wel in zijn gedrag. Maar dat komt ook omdat natuurlijk Harry ook mede beïnvloed is geweest door Jack Kerouac en al die jongens daaromheen. En ook de Nouvelle Vague en ook literatuur, Oostblok en andere en klassiek. Dus Harry had zelf een mix van referenties en een mix van ervaringen. En hij moest er natuurlijk dan via die microfoon eruit zien te krijgen. En dat ging in die beginperiode van de business natuurlijk gewoon heel erg. Want dat comes in, goes out again. Maar naderhand was dat veel moeizamer. Ja.
1: Maar het publiek reageerde daar verdeeld op?
2: Verdeeld, want...
1: Ja, er was een deel wat natuurlijk het oude repertoire wilde horen. Harry zei altijd, dan komt de bluespolitie, die komt weer langs.
2: Ja, dat vond hij vervelend, maar ook voor de jongens. Want Ilko was weg en dan moest natuurlijk Erwin tegen Ilko opboksen qua beeldvorming.
1: Ja.
2: En qua ritmesectie was het natuurlijk niet meer bluesy, maar het was meer funky-achtig. En, daar moest het publiek wel aan wennen.
1: Hmm. Dus maar kreeg jij het organisatorisch een beetje op de rit dat allemaal klopte?
2: Ja, wat ik al eerder zei, even met Dick Molenaar, komen we natuurlijk qua randvoorwaardelijk, qua financiën, organisatie en de belastingen en Buma Stemra en de fiscus, konden we dat allemaal redelijk gewoon op orde krijgen. Dat is ook gelukt. Er waren wel wijzigingen gewoon in de dingen eromheen, qua technicus. Werd Bazijn, werd er naderhand, om allerlei redenen kwam er weer iemand anders en schoof door. Mm-hmm. En met Jannes Meijer daar weer na kwam het dan wel in ontwikkeling. Dus op een gegeven moment speelde die band wel redelijk veel. En doordat ik Bert Bijlsma er wel weer bij betrok als boeker, maar die had natuurlijk zijn eigen circuit. En dat is zonde omdat aan de kant te schuiven.
1: Ja.
2: En daarnaast vroeg ik Peter Sikkema, die had Bureau Gogo in Groningen. Dezelfde Peter Sikkema die nu in Oosterpoort allerlei dingen doet. En die was bereid om ook te boeken, maar die zat gewoon net in een ander circuit.
1: Hmm.
2: De Stichting Poppers in Ledenvoort had bijvoorbeeld een podiumcircuit. En daar zat Bert niet in met zijn boekingscontacten, maar Peter wel.
1: Want in die tijd zat Harry Musquet denk ik nog in de bijstand, of niet?
2: Toen ik bij Harry kwam, zat hij in de bijstand.
1: Ja, ja. En hoe heb je dat op kunnen lossen? Of?
2: Ja, ik ben gewoon naar de gemeente Assen gestapt. Ik heb de afdeling opgezocht, een afspraak gemaakt en het gewoon voorgelegd. Van ik kan er wel ingewikkeld over doen, maar ik wil gewoon weten hoe die feiten liggen.
1: Ja.
2: En Harry was natuurlijk net als elke andere. De belastingpapieren gingen natuurlijk allemaal gescheurd, allemaal de bak in. En alles ging zwart, dus er werd gewoon niet op gelet. Ik denk, dat kan niet. Want als ik doorga en ik neem verantwoordelijkheden en ik moet contracten ondertekenen, wil ik daar zelf niet de dupe van worden. Dus daar ook die constructie met Dick en dat allemaal goed uit te zoeken.
1: Ja, ja.
2: En bij de sociale diensten in Assen, daar trof ik Jas Dijnkerk, die vroeger dus voor Blizzard ooit nog chauffeur was geweest.
1: En die tegenwoordig trouwens de historische TT doet, hè?
2: Ja.
1: Ja, grappig, ja.
2: En ik heb Jok een paar keer weer gezien en gesproken de afgelopen half jaar. En toen vertelde hij het ook, want die zegt, maar dan kwam jij langs om het allemaal te regelen. En dan belde ik Harry op en dan zei Harry van, dan moet je niet bij mij wezen, dan moet je bij Jan zijn.
1: Ja, ja.
2: Nou, zo hebben we dat op kunnen lossen. En eigenlijk heeft de sociaal dienst Jos in feite een paar ogen flink dichtgeknepen om het opgelost te krijgen.
1: Ja.
2: Toen was Mariska weg, dat was natuurlijk ook drama. Dat
1: die de vriendin van Harry Musquet, Mariska Kok.
2: Ja, dat vond je vooral terug op Rimshots in the Dark. De teksten die liegen er gewoon niet om. Dat was zijn statement om daarmee af te rekenen.
1: Schizo like you.
2: Ja, en om hier om flipside. En dat was natuurlijk geen leuke periode. Want Harry had natuurlijk altijd een soort onvermogen. Niet iedereen wil dat onderkennen. Harry had altijd een onvermogen van wat ik voel, wat ik ervaar, wat ik vind. Hoe vertolk ik dat dan wel in teksten, dan wel in sociale contacten. Daar was hij niet altijd even handig in.
1: Ja. Daarom zeg ik ook altijd, wanneer je Harry Musquet wilt leren kennen, moet je naar zijn teksten luisteren.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: En daar zit zijn verhaal in.
2: Ja, en daarachter, de teksten komen ergens vandaan. Dus je moet ook qua referentiekader, als je dus weet waar Harry door beïnvloed is geweest of zich heeft laten beïnvloeden, qua literatuur, qua muziek, qua film en qua andere dingen. Of het Oostenrijk, het Habsburger Rijk en al die dingen maar op. Dat maakt hem dus veel breder dan alleen maar een Drentse jongen uit Assen die blues is gaan maken.
1: Ja. Je volgende muziekkeuze, Jan, is van Tower of Power.
2: Ja.
1: Hij heeft toch vast een reden. Misschien wel dat je hier op de achtergrond hoort.
2: Ja, en met name hoor ik daar dus een hoge toetering.
1: Ja.
2: En zo te horen is dat Bertus, denk ik.
1: Dat is Bertus Borgers,
2: Dat hoor ik er dan wel aan af.
1: Ja.
2: Nou, wat ik al zei, Harry was heel erg beïnvloed ook door de jazz. Hij wist daar heel veel van ook. Toen bepaald met zijn hele platenkast jazz was weg in Groningen. En we waren een keer bij KRO-studio's in Hilversum, bij Hubert van Hoof in een programma. Daar had hij ook een lijstje gemaakt. En daar zat onder andere ook de Tower of Power in met de nummer What is Hip. Dat sprak hem aan. Niet alleen qua muziek, maar ook qua tekst. Want als je in staat bent door de muziek heen te luisteren, dan gaat die tekst eigenlijk over, waar hebben we het met z'n allen over? Oppervlakkigheid. Harry moest niks hebben van oppervlakkigheid. Het moest wel ergens over gaan.
1: Ja.
2: En What is Hip gaat ergens over.

0: heerlijke, strakke muziek van Tower of Power 1973, What is Hip. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes en boven is de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Gast is Jan Vrieling, manager in de periode van 1986 tot 1991 ongeveer. Ja.
1: Ja.
0: Was het een man, zoals jij hem ervaren hebt, Jan, was het een man die te managen viel?
1: Ja, by the hard way.
0: Vertel, the hard way, dat ging moeilijk.
1: Ja, Harry was geen makkelijke man.
0: Ja.
1: Als hij echt op zijn gemak was, dan had je spreekwoordelijk geen kind aan hem.
0: Mm.
1: Maar op het moment dat hij de stap buiten de deur deed, dan leek het wel of hij soms last had van faalangst. Of last had van negatieve sociale controle, of hoe je dat wil noemen. En hij had natuurlijk heel veel moeite mee om die buitenwereld te accepteren zoals die was. Dus zijn realiteitsbesef was een andere dan die van de feitelijke werkelijkheid, denk ik. Ik denk, ja, ja, dat hij daar ook altijd een spanningsveld had. En ook als het gaat om relaties met mensen. Want hij vond het ook altijd fantastisch om mensen om zich heen te hebben. Maar wel in een beschermde omgeving.
0: Hm.
1: Dus bij optredens was hij ook altijd heel snel in de kleedkamer en niet te veel contact om hem heen. Want daar was hij niet zo op gesteld.
0: Ja.
1: En dat was niet per definitie bot of negatief, maar dat was ook zelfbescherming. En ik denk dat dat er ook voor zorgde dat hij niet altijd, zeg maar, de positieve beeldvorming om zich heen meekreeg. Want hij kon altijd af en toe wel heel vreemd bij de bocht komen, moet ik zeggen. En dat vertaalde zich ook wel. Eén voorbeeld bijvoorbeeld dat we ooit gespeeld hadden op een vrijdag ergens in de regio en we gingen naar de stad. En Harry ging ook mee naar de stad, want de andere dag moesten we naar de boerderij in Soetermeer. En toen gingen we naar Gdansk. En dat was de danstent in Groningen. En dat werd gerund door een oud-bassist van de TZ. En op een gegeven moment was binnen 5 minuten wist iedereen dat Harry in de tent was, plus wij erbij. Dus we waren ook heel snel van die eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping, en zaten we op kantoor. En daar kwam natuurlijk van alles langs. En het werd heel laat en nog later. En toen ben ik op een gegeven moment gezegd van ja, ik ga naar huis. En even afspreken voor morgen hoe we dat nou doen. Want als we op tijd in de boerderij moeten zijn waar we een combinatie hadden met een Engelse band, dan moeten we daar wel ergens om 7:00, 8:00 uiterlijk wel zijn. En alles op orde die zaterdagmiddag, maar geen Harry te bekennen en geen veld afwegen. En ik heb al die jongens bij elkaar moeten scharrelen in de stad. Totdat iemand een tip gaf, ja, maar hij slaapt boven bij Gdansk. Oh, maar wie heeft dan de sleutel? Ja, niemand. Oh, hoe komen we daar dan achter? Nou, het was weer 1 uur verder. Nou, toen ik heb hem zelden meegemaakt als toen. Dat is niet om, het is ook een beetje om het ook een beetje van de andere kant te benaderen. Mensen kennen misschien nog wel het programma Catweasel van de Engelse televisie, dat was een kinderprogramma.
0: Ja.
1: En Kate Whittle zag er niet uit.
0: Ja.
1: Was een rare man. Nou, Harry zag er ook zo uit.
0: Ja, ja.
1: En er was dus geen land mee te bezeilen, maar hij moest wel mee.
0: Ja.
1: En we hebben hem echt moeten meenemen, want anders heb je een vorm van contractbreuk. En dan krijgt iedereen het gewoon terug. En dan gebeurt er dus niks.
0: Ja.
1: Dus in het busje gezet, buiten Zwolle, buiten Groningen koffie en broodering. En gewoon stug voorhouden. Toen heb ik in de boerderij de deal kunnen maken dat die Engelse band eerst zou spelen en dan wij. Gelukkig gingen die akkoord. En uiteindelijk speelden die Engelse muzikanten dan weer samen mee met Biscay op het eind. Dus het loste zich wel op.
0: Dat
1: is een voorbeeld van hoe lastig dat af en toe kon zijn om hem te dealen of te wielen. Want als hij de kop verkeerd had, dan had hij hem dus echt verkeerd.
0: Ja. Maar ik denk dat het publiek het ook wel vaker onderschat van wat een last bekendheid met zich mee kan brengen.
1: Nou, dat is ook het probleem wat hij bijkomend had. Maar daar sprak je dan liever niet over.
0: Nee.
1: Dat was, zeg maar, zijn eer daarna of een vorm van foolish pride of hoe je dat wil noemen. Mm. En er werd natuurlijk altijd wel gedold in de band, want Gino was wel de gangmaker. Maar tegelijkertijd ook, kon hij ook een pain in the ass zijn, want het ging Gino ook altijd hoeveel geld is er te verdienen.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, en als er niet meer is, is er niet meer, dan moet je het ermee doen.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment was er ook wel humor in de band, maar tegelijkertijd miste ik ook wel een bepaalde mate van muzikale progressie. Want kom op, er is meer dan alleen maar iedere keer jezelf het repertoire spelen.
0: Ja.
1: En Harry was op een gegeven moment moeizaam te bewegen om te gaan repeteren. Dat was dus heel lastig. En vonden die jongens die wilden spelen, maar liever ook niet. En was heel volgzaam wat dat betreft. Die wou natuurlijk ook geen oneenigheid.
0: Geen gedoe, ja.
1: Dat is ook zijn karakter.
0: Hmm.
1: En Roy Cousel, die had wel inbrengen, die wou dat ook wel. Maar het was toch Harry die dat wel tegenhield. En wat jij net al noemde, soms werd het hem gewoon te veel.
0: Ja.
1: Dan had hij het ook over de arbeidsrustverhouding.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat was niet voor niks.
0: Ja, ja.
1: Dus je moest
0: een van de dingen die mij het meest verbaasd heeft, een beeld wat ik me bijna niet kan voorstellen, dat hoorde ik later, dat wanneer hij op Curaçao was, dus veel latere periode, dat hij dan danste bijvoorbeeld. Nou, een dansende Harry, dat beeld kan ik me gewoon niet voorstellen. Ja, dat vond ik dus buitengewoon verrassend. Om dat te horen.
1: Dancing Bear, ja, maar dan anders.
0: Dan anders, ja.
1: Maar goed, nu, ik wil
0: dat,
1: leuk
0: dat, dat je... was dus ook een kant die blijkbaar wel in hem zat. Maar,
1: ja, zeker.
0: Maar die in Nederland niet naar buiten kon komen omdat hij gewoon nooit incognito was.
1: Ja, hij voelde zich ook altijd bespied, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus we gingen op een gegeven moment ook... En dat was wel een leuke periode. Muzikaal was niet altijd even progressief, maar de verhoudingen in de band lagen toen wel vrij goed. We gingen ook op vakantie naar Kreta. Met het hele clubje.
0: Ja, ja.
1: Behalve Roy, die ging niet mee, maar die had andere agenda's. Dus Erwin Java met zijn vriendin, Hannes Langkamp met zijn vriendin. En Gino Jansen met zijn vriendin. En Harry en ik. En het ging via een broer van Rudy Leukveld. Die had daar contacten. Dus we zitten daar in een huis waar 8 mensen in konden. Dus dat past goed.
0: Ja.
1: En daar hebben we 2,5 weken hebben we daar doorgebracht. Daar heb ik ook Harry van een hele andere kant gezien.
0: Ja,
1: volleybal op het strand, zwemmen. Ja. En heel relaxed.
0: Ja,
1: maar tegelijkertijd ook wel weer bijen ertussendoor. Dat is gewoon niet te harde.
0: Er zat iets onberekenbaars.
1: Ja, ja, heel impulsief af en toe ook.
0: Luther Allison. Luther Allison kan ik me nog herinneren in 1991. Toen Harry 50 jaar werd, was er een jubileumuitzending op Radio Drenthe. Toen had ik Luther Allison aan de telefoon. Want die woonde toen in
1: Parijs.
0: In Parijs, ja. Heb jij hem ook ontmoet of niet?
1: Ja, meerdere keren. Want Harry was op een gegeven moment natuurlijk ook Master of Ceremonies in Vredenburg.
0: Ja.
1: Via Anneke van Dijk.
0: Presentator, ja.
1: En
0: ja.
1: Als het dan zover was, dan ging ik mee. En we gingen dus een vrijdagmiddag naar Vredenburg. Dan naar Anneke en collega's. Alles voorbereiden. Voor zover dat dan qua schema's, zeg maar een soort briefing eigenlijk. En dan met Anneke s'avonds een hapje eten. Nou, hangt van wie er dan in de buurt was, die at dan mee. En dan zaterdag was het zover. En Harry moest natuurlijk de bühne op qua Master of Ceremonies. En op je eten, nou hangt van wie er dan in de buurt was, die at dan mee. En dan zaterdag was het zover. En Harry moest natuurlijk de bühne op qua Master of Ceremonies.

0: Luther Allison Life is a Bitch van de LP Series uit 1987. Nou ja, dat is de periode dat jij erbij betrokken was. We gaan in de richting van 1991 eigenlijk, Jan. Want 25 jaar in het vak zat Harry Musquet in 1991. Dat wordt een mooie opname hier op de tentoonstelling van getoond.
1: 1990.
0: Dat had jij uitgevonden dat het zo was? Of was het wel een mooie publiciteitsaangelegenheid?
1: Nou, dat sloop elkaar niet uit. want ik merkte natuurlijk wel dat... We speelden wel langzaam, maar zeker wel meer en meer. Omdat er meerdere kanten geboekt werd. Maar op een bepaald moment merkte ik ook wel weer dat het weer afnam. Omdat het repertoire niet vernieuwd werd. Toen kon ik een periode daar gastmuzikanten tussen zitten. In overleg met podia, waardoor het weer wat aantrok. Want dan waren de gasten weer... belangrijk genoeg voor een podium om dan de band alsnog wel te boeken.
0: Noem eens even welke gasten had je?
1: Bertus Borgers, Hans Dulver, Jan Akkerman, Kim Snelton, John Lagrand, Tom Balagen. Zo ging het rijtje gewoon door. Allemaal gelang vraag en aanbod, zeg maar. En dat moest dan iedere keer natuurlijk ook wel vertaald worden. En toen bleek op een bepaald moment dat ik ook zag in de boeken van... nou, maar nou moet even slim zijn, want als Harry en daarmee ook Eelco binnenkort... anderhalf jaar later, 25 jaar als professioneel muzikant in het vak zitten... dat gebeurt niet zo vaak in Nederland... dan moet je erbij zijn. Dus dat heb ik toen ook voorgesteld. En ik weet nog wel dat

0: toen repeteerde, die jongens repeteerden bij Jaap Geerts in het café. En toen heb ik het daar gewoon gelanceerd. Van moet je horen, ik zie nu dat en dat. Wat mij betreft ga ik uitzoeken hoe we het zover kunnen trekken en hoe dat zou moeten. Ik wil nu wel even weten of je het daarmee eens bent of niet.
1: Ja.
0: En dat de band zich ook realiseert, die waar je nu mee werkt, dat die zich ook realiseert als dat gaat gebeuren. Dat er dan zij niet alleen op het podium staan, maar ook anderen. Want anders heb je natuurlijk de bekende muzikantenhardenheid. En ik heb het toen verder uitgezocht en dat is ook gelukt. Het was wel een hele tour de force, moet ik zeggen, om het zover te krijgen. Want ik moest eerst alles inventariseren met wie die allemaal gespeeld had. Vervolgens op welke plaat. En vervolgens moest ik uitzoeken van als het waar dan en hoe.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft heb ik assen rondjes gemaakt. Bij het gemeentehuis, bij Gert van der Kuil, van der Kolk en bij anderen. En op een gegeven moment zat het er daar gewoon niet in. Ik kwam er niet uit. Want ik had natuurlijk zelf geen garanties als het ging om financiën. Ik kon het zelf ook helemaal niet betalen. Dus het moest ook zelf supporting worden. Ja. Van de entrees en andere dingen eromheen. Plus alle andere dingen eromheen. Dus ik had ook bedacht dat het jubileumconcert, Miskee 25 jaar, Blizzards 25 jaar, dat je dat combineerde met periodes. Maar er moesten natuurlijk ook eigenlijk wel de platen moesten omgezet worden naar cd's, want dat speelde toen ook. Dus moesten alle contracten doorgespit worden. Moest ik ook met de Buma Stemraad, met die platenmaatschappij. En vervolgens was het ook goed om te kijken naar de PR en de promotiekant. Maar ik had één ding voor ogen, dat het jubileumconcert geen doel in zichzelf was voor wat mij betreft. Maar dat het een middel was om daarna die spin-off te pakken. Want dan had Harry de kans gehad om dan nog even flink door te halen met die band. En dan doorzetten, een nieuw repertoire. Mm-hmm. Nou, dat is naderhand gebleken dat dat niet zo uitpakte.
1: Maar wie kreeg je allemaal bij elkaar van de oude Blizzards in 1990 in Vredenburg? Want dat werd het uiteindelijk in Utrecht.
0: Het werd in drieën geknipt. Dus de eerste periode was naast Harry Herman Brood. Willy Middel niet.
1: Nee.
0: Dat was Jaap van Eyck. Hans Kins. Hans Waterman, daar hadden we de eerste periode. De tweede periode was dan zeg maar de ritmesectie uit Zwolle. Met Helmut van der Vecht en Herman Deinem en Hans Lavaille. Plus Harry. Eelco speelde natuurlijk in de eerste set ook mee. In de tweede set ook nog een deel. En toen was het zoeken naar de derde set, was dan de toenmalige geldende Muskee band. En vervolgens was het wel aardig om daar ook voor het publiek aantrekkelijk mensen aan toe te voegen. Cas Lux onder andere.
1: Ja.
0: Vervolgens ook Jan Akkerman, waarvan niemand wist dat hij kwam. Daar hadden we achter de schermen apart geregeld via Hans Waterman. Want Jan was in Londen aan het opnemen voor IRS-label, voor Miles Copeland. En Hans kende hem, via kwamen we daarachter. En Jacques van Del van Chapel Music, die had het ook geregeld. Dus ik hoefde hem over de kosten niet druk te maken. Dus Jan kwam out of the blue, midden halverwege dat concert op het podium. Nou, er waren toen Jean Lagrand en dus waren het allemaal ingedeeld.
1: Ja, Kim Snelter had je
0: Kim Snelter, allemaal goed verdeeld. En met name hebben Roy Couchel en Rudy van Dijk, die hebben met z'n tweeën dus het hele muzikale programma in elkaar gezet.
1: Oké.
0: Nadat we wel met Harry van tevoren hadden doorgesproken, hoe gaan we dat nou doen? Maar Harry was nogal stug, ook wat dat betreft, want het ging natuurlijk om hem. Dat was ook de bedoeling. Maar vervolgens kun je natuurlijk anderen niet uitsluiten. Dus hoe ga je er met Eelco om? Mm. Hoe ga je met Herman Brood om? Mm. Nou, dat was dus, er moesten wel veel vijf en zes. En uiteindelijk heeft Anneke Verdijk de doorslag gegeven door te zeggen, Harry, moet je goed horen. Wij doen dit voor jou. Jij zit 25 jaar in het vak. Maar je kan niet zonder Herman en niet zonder Eelco. En eventueel ook niet zonder anderen. Dus het is nu of ja of nee. Nou, toen werd het dus ja.
1: En het werd een legendarisch concert.
0: Ja, met ups en downs moet ik zeggen, want niet alles ging even zoeken.
1: Nee, dat zal best, maar het was wel een legendarische setting in elk geval. Al die mensen bij elkaar op het podium. Er is een opname van gemaakt, een filmopname van gemaakt, videoopname. Die wordt vertoond hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. En het hele concert dat is te zien in het Cubie en het Blizzards Museum in Grollo.
0: Okay.
1: Jan, we gaan ik wil nog een stuk draaien van de Neville Brothers. Want ook dat was een favoriet van Harry volgens mij.
0: Ja, en meerdere redenen. Enerzijds New Orleans, of New Orleans, dat is een beetje hoe je het uitspreekt. Je had de Big Apple, dat was New York, en je had de Big Easy. En de Big Easy was New Orleans. Dus die hele hoek van de meters en van Dr. John en alle dingen daaromheen, dat sprak Harry erg aan. Omdat het een niet zozeer een beat had, maar een groove waarbij achter de tel gespeeld werd. Het was muzikaal niet alleen interessant, maar ook om te swingen was het interessant. En dat sprak Harry aan. En de Neville Brothers met name, omdat het een hele close band was, was eigenlijk een family tribe. En dat tribe gevoel, dat vond Harry van belang, want dat wou hij met zijn eigen band eigenlijk ook.
1: Yellow Moon.

0: Prachtige muziek van de Neville Brothers van de gelijknamige LP Yellow Moon uit 1989. 1990 was het concert in Vredenburg. 1991, toen ontstond dit programma trouwens, Harry's Blues.
1: Ja.
0: Heb jij dat nog meegemaakt?
1: Ja, ja, op een gegeven moment belde jij naar Harry om te kijken van, goh, heb je daar zin in, lijkt het je wat?
0: Ja.
1: Nou, daar moest ik wel even over nadenken. En hoe moet dat dan? Dus ik dacht, dat weet ik ook niet. Wat je kan doen, je kan gewoon wel even Hans Dulver bellen van de VPRO. Want die had een programma bij de VPRO. Hij zegt, als je nou Hans gewoon belt, of ik bel hem. En Hans is niet te beroerd om te vertellen hoe dat gewoon gaat en waar je aan moet denken, hoe en wat. Dat heeft Harry ook daadwerkelijk gewoon gedaan. En omdat Hans af en toe meespeelde, lag die verhouding ook wel vrij goed. En uiteindelijk is dat dus weer, zeg maar, weer teruggekomen. Vervolgens heeft hij het bij jou ingevuld, zeg maar.
0: Ja, nou, hartstikke mooi dat jij daar ook nog een bijdrage aan hebt geleverd. Want wanneer is jouw verbinding met Musquet, zeg maar, als manager, wanneer is dat afgelopen? Wanneer is dat geëindigd?
1: Dat was 3 dagen nadat hij 50 werd.
0: Oké.
1: Okay. Dat was volgens mij hem.
0: Dus dan... 13 juni 1991.
1: Ja, dan moet ik even kijken. 10 juni is. Harry is van 10 juni. Dus ja. Op 13 juni 1991 was het over. En dat was een beetje ongemakkelijk. Maar goed, daarvoor dat werkte dat misschien wel een beetje in de hand. Het jubileumconcert ging goed.
0: Ja.
1: Dat was een succes. Promotie, publiciteit, de hele landelijke pers, radio, televisie, media, alles kwam langs en voorbij. En dat was ook de bedoeling. En toen ging het voor mij om de spin-off. Zo van leuk en aardig, maar hoe nu verder? En dat betekent dat Harry en die band, zo, nou is het aan jullie. Dat hebben we nu gedaan, geregeld. Neem dat mee. En nou moet je aan de bak, als je nog wat wil. Echt aan de bak. Nou, dat kwam er dus eigenlijk niet van. En binnen een jaar waren er nog wel wat opnames. Bij Jannes Meijer in Rodewolde met René Houwen. Wat cd-singles. Toen kwam Cut Deluxe.
0: Ja.
1: En toen hebben we Bettersborg gevraagd. Om
0: dat was al een kleine cd trouwens.
1: Ja.
0: Er stonden volgens mij maar 6 nummers op
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, maar dat was ook niet van niks. Maar er was niet zoveel meer repertoire. Dat kwam er niet van.
0: Okay.
1: Op welke reden ook. En dan kun je achteraf over twisten aan wie het wel of niet lag. Het lag zowel bij de band als ook bij Harry en vice versa. Het kwam er gewoon niet uit. Het kwam er niet van.
0: Ja.
1: En toen hebben Bertus Borges erbij gevraagd als een soort muzikale coach. Ook om Harry een beetje te ondersteunen. En die klik lag anders. En die Cadillac kwam dus uit met wat cd-singles. Toen werd daarna Harry 50. Dat was feestje bij Grollo met de fanclub en muzikant en alles erop en eraan. Ook Jan Akkerman. En die dagen ervoor had Jan Akkerman mij gebeld. Van ja, goh, moet je horen, ik heb een probleem met de BV en belasting en andere dingen. En ik heb gehoord dat jij bij Harry wel goede dingen doet. En daar moet ik maar eens over hebben. Toen zei ik, nou, ik ben zondag... in Grollo, want Harry wordt 50 jaar, die ben ik ook voor gevraagd. Ik zeg, nou, wat mij betreft zien we elkaar daar. Ik bel onderwijl Dick Molenaar om te kijken, want die komt op. Dat we 's ochtends elkaar even zien in Assen, waar dan ook, om de dingen door te spreken. En dan gaan we 's middags naar Grollo. En dan pikken we het gewoon die week wel op daarna om te kijken hoe dat verder kan. Nou, het feestje achter de rug, zondagavond laat. En Akkerman had hem om. En die moest nog naar Akkrum. En ik had verder niet zoveel gedronken. Dus toen zei ik, nou, dat breng ik je wel, kun je gelijk morgen spullen doornemen. En Harry zegt nog tegen mij, deur op denken omdat je het allemaal goed regelt. Dus ik ben bij Jan Regen geweest te slapen en die maandag, de hele dag en die dinsdagmorgen nog, alle uitzoeken van die BV en de belastingen. Misschien wel een grote drama aan de Ben Musquet in de beginperiode. En we hadden afgesproken dat ik die dinsdagmiddag gewoon thuis zou zijn in Groningen, want we gingen naar de studio van Jannes Meijer. En toen belde Harry dinsdagmorgen, die belde op. Om te vragen van, is Jan nog bij jou? Ik dan bij de andere Jan? Ja, die is hier nog. Nou, laat het ook maar blijven.
0: Ja.
1: En toen zei Jan van, ja, maar dat gaan we niet doen. Dus die in de auto, wij naar Assen, af naar Harry, naar de Smetanalaan, 442. En dan stonden we voor de deur. Mocht Jan er wel in, maar ik niet.
0: Het was gebeurd.
1: Daarna werd even uitgelegd hoe en wat. Nou, ik vind het ook wel goed.
0: Oh.
1: Laat maar. En toen was het over. Nou, toen moest natuurlijk alles afgehandeld en dat hebben we dus via Dick allemaal afgehandeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar bij Harry was dus gewoon, was op dat moment gewoon niet mee te overleggen. Ook niet als het ging om afhandeling van zaken en zo. Dus daar heeft hij flink wat laten liggen.
0: Toch een beetje een vervelende slot,
1: ja. Ja, meer dan.
0: Ja. Dank voor de aanwezigheid in deze uitzending. We zitten in onze tijd. Harry's Blues wordt gemaakt door Albert Haar en door Ruben Esther, de techniek. We besluiten met een nummer, wat ook de keuze van Jan Vriendink is. Prachtig nummer van Howlin' Wolf. Compositie van Willie Dixon, Build for Comfort. Tot volgende.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Jimmy Donnelly uit Mississippi was een geweldige songwriter. Hij schreef hits voor Fats Domino en Jerry Lee Lewis. Maar hij was manisch depressief en alcoholist. Hij werd ontslagen uit militaire dienst, regelmatig veroordeeld voor huiselijk geweld, en hij was voortdurend betrokken bij vechtpartijen in kroegen. Hij pleegde op 33-jarige leeftijd zelfmoord. Jimmy Donnelly, Think It Over.

Jimmy Donnelly, Think It Over. Het nummer werd opgenomen met zijn eigen Silver Bullet Band en Glenn Frey van de Eagles is de achtergrondzanger. Het werd een top 5 hit in Amerika, 6 in Canada en in Europa was het alleen een top 40 hit in België. Bob Seger, Against the Wind. MUZIEK

Bob Seger, Against the Wind. Jimmy Hughes nam een eigen compositie op in de Fame Studios in Alabama en het werd een top 10 hit in Amerika en Canada. En later werd het ook nog een hit voor Johnny Taylor en voor Ted Taylor. En er verschenen mooie covers van Billy Gentry en Peoples, C.C. Hill en Little Milton. Jimmy Hughes, Steal Away.

Jimmy Hughes, Steal Away. Mickey Newbury uit Houston was misschien wel de beste songwriter aller tijden. Ruim 1200 artiesten namen zijn nummers op, waaronder Tom Jones, Elvis Presley, Ray Charles, Del Shannon, Keith Richards, B.B. King, Roy Orbison, Johnny Cash en Linda Ronstadt. En als zanger moest hij genoegen nemen met de status van cultartiest. Mickey Newbury, House of Blues.

Mickey Newbury, House of Blues. Het is een compositie van Dallas Frazier, maar het werd een grote hit in Amerika voor Charlie Rich. En vervolgens werd het nog opgenomen door Lee Curtis, Peggy Lee, Tom Jones, de Coasters en de Bintangs. Dit is de componist zelf, Dallas Frazier, Mohair Sam.

Dallas Frazier, Mohair Sam. Matt Schofield, dat is een Engelse bluesgitarist uit Manchester. Hij speelde al met Buddy Guy en Robin Ford en doet mee op albums van Dana Gillespie, Ian Siegel, Jan Akkerman en Earl Green. Matt Schofield, C.

0: Matt Schofield, See Me Through. Het is een compositie van Dan Penn en hij nam het zelf in 1964 op en daarna verschenen er covers van Wilson Pickett, The Flying Burrito Brothers, Sam & Dave, Huey Lewis, Bobby Hatfield, Barbara Lynn en dit is Otis Redding. You Left the Water Running.
1: One, two, three, play.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Real Gone van Ellie Venable is het album van deze week. En Ellie Venable, dat is een 23-jarige bluesgitarist uit Texas. En ze is al een paar keer gekozen als best female guitar player in Amerika. Ze nam het album op in Nashville met de allerbeste blues producer van Amerika, namelijk drummer Tom Hambridge. Ellie Venable, Going Home.

Ellie Venable, Going Home. Syl Johnson overleed vorig jaar in het huis van zijn dochter in Georgia op 85-jarige leeftijd. Hij komt eigenlijk uit Mississippi en hij vertrok naar Chicago om beroemd te worden. En hij was daar de gitarist van Magic Sam, Billy Boy Arnold, Junior Wells, Howlin' Wolf en Jimmy Reed. En uiteindelijk maakte producer Willie Mitchell een ster van hem. Syl Johnson, All of Your Love.

samen met Dolly Parton, de Flying Burrito Brothers, Aretha Franklin, Linda Ronstadt, Greg Allman, Elvis Costello, maar het was alleen een hit voor James Carr, The Dark End of the Street.

James Carr, The Dark End of the Street. Theodore Joseph Horowitz uit New York noemt zich Papa Chubby. Hij groeide op in de Bronx als zoon van een middelstander met een jukebox in de winkel. Intussen heeft hij 26 albums gemaakt en hij geldt als de leider van de blues scene in New York. Papa Chubby, Grown Man Crying Blues.

stop your messing around. Oh yeah.

Papa Chubby, Grown Man Crying Blues. William Bell uit Memphis was in vaste dienst bij Stax Records als songwriter, zanger en producer. Hij werkte daar nauw samen met Booker T. Jones en hij schreef hits voor Otis Redding, Eric Clapton, Billy Idol en Rod Stewart. William Bell, Everybody Loves a Winner.

William Bell, Everybody Loves a Winner. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John Grimaldi uit Chicago noemt zich Studebaker John. Hij begon als straatmuzikant in Maxwell Street, maar in de jaren 90 kreeg hij een contract bij Blind Pig Records en intussen heeft hij 19 albums gemaakt en zijn nummer staat al in de films Calendar en Exotica. Studebaker John, Clouds of Darkness.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars, bij de 12e aflevering van onze reis, van onze Way Up North. En deze keer doen wij de stad St. Louis, doen wij aan. Gelegen aan de Mississippi. Zeg maar tussen Memphis en Chicago in. 500 kilometer reizen tussen Memphis en St. Louis. En dan kom je op de plek waar als de Missouri ongeveer in de Mississippi terecht komt, hè?
3: Ja, het is veel water daar in ieder geval.
2: Een hele grote rivier. En hij dan in de richting van St. Louis komt, zoals in ons geval, op een vrijdagavond. Op een hele donkere avond, in de achternamiddag. Met zware wolken aan de lucht.
3: Ja,
2: met
3: onweer ook.
2: Hevig onweer erbij. Ja, ja. Auto's die aan de kade van de weg stonden.
3: Het was echt hagelsteen als duveien, zegt ze wel. Maar daar liggen er aardig op.
2: Takken die eraf vervlogen waren. En we waren even bang dat we in tornado terecht konden. Maar
3: ja, gelukkig was dat niet zo. En we waren nog vlak bij de afslag van het motel waar we moesten weten.
2: Ja, de reis was op zich goed. En hij dan St. Louis ziet liggen. Ja, dan is er maar één ding wat ogenblikkelijk opvalt.
4: Maar het eerste wat je ziet is zo'n enorme boog. En dat is enorm hoog. Ik weet niet hoe hoog dat wel niet is, maar dat zie je bij ons niet. En dat is een triomfboog. En die is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Dat zie je dus van ontzettend ver af. En daarachter is dus de stad, downtown.
2: Maar wat symboliseert zo'n boog nou voor u? Wat voor idee heb je daar nog bij?
4: Ja, voor mij, ik vind het onzin. Maar ja, het is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ik vind het ook een beetje vreemd om een boog neer te zetten opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ja, waarvoor eigenlijk? Dat snap ik niet zo goed. Maar aan de andere kant heb je hier we zitten hier aan de riverfront en dat is de waterkant van de Mississippi. Daar is een heel mooi park bij, waar die boog dan middenin staat. Misschien is het ook wel gewoon zuiver gebouwd als toeristische attractie of zoiets. Dat zal wel. Het valt in ieder geval wel op, moet ik zeggen.
2: Net als de Eiffeltoren in Parijs natuurlijk.
4: Ja, ik denk van dat die mensen gewoon gedacht hebben, nou oké, laten we ook wat neerzetten. Want we moeten toch een soort van punt hebben. Maar verder zit St. Louis. De Mississippi speelt een belangrijke rol natuurlijk. Opnieuw. Heel veel mensen van het zuiden zijn hier naartoe gekomen. Gebleven of niet gebleven. De invloed van de muziek in New Orleans. Blaasmuziek heb hier een heel grote, grote invloed gehad, want hier komt nogal wat jazzcorriveen vandaan. Zoals daar zijn Lester Bowie, Miles Davis, de zanger Bobby McFadden, Bix Beiderbecke heeft hier in de buurt gewoond. Dus latere tijden David Sanborn, die saxofonist. Dus het is altijd een stad geweest waar veel jazz is geweest, maar ook de blues scene is niet helemaal onbelangrijk. Heel vroeg, in 20, 30 jaar liep hier onder andere de legendarische Petey Wheatstraw rond. Also known as, ook gekend onder de naam van de High Sheriff of Hell, of the Devil's Son-in-Law. En verder van deze tijd ook al wat ouderen, Henry Townsend, Big Bert Smitty. En er is een vrij bloeiende blues scene hier toch wel in het hierachter gelegen Broadway en een paar bars. En wij willen vanavond even kijken wat er verder nog te doen is hier.
5: Stars are shining bright.

0: larger than me.
1: Henry Townsend met Leave You Alone.
2: 1998 is dit opname van de cd The 88 Blues. Oude baas trouwens, hè?
3: Ja, 90 jaar.
2: Ja, 90 jaar.
3: En mooi, ik vind het hartstikke mooi. En een beetje gebroken stem en zo. En ja, ik heb hem een paar keer metmaakt op de Blues Estafette in Utrecht. Bekende jaarlijkse bluesfestival in het muziekcentrum Vredenburg, waar ik een aantal jaar presenteerde heb. Maar daar was Henry Townsend ook. Nog een keer eerder was er ook nog Jack Owen. Die was nog een beetje ouder, was uit 1904.
2: Ja, we staan met Cap Moton.
3: Ja, toch mooi zo'n man. Ja, hij komt uit die buurten, hè? Ja, Henry Townsend.
2: Hij is geboren in Shelby, in Mississippi, dus in de Delta. En hij is de way up north opgegaan.
3: Ja, typisch way up north, man.
2: Ja, alleen hij is in St. Louis blijven hangen dan.
3: Ja.
2: Hij is niet naar Chicago of Detroit gegaan, maar is in St. Louis blijven hangen. En door is hij, met name in de 20 en 30 jaren, was hij door een van de toonaangevende mensen op bluesgebied. We hebben het op die zaterdagavond in St. Louis binnen wij ook maar eens even op pad gaan.
3: Ja, on Broadway was dat.
2: In de brug over.
3: Ja, ook vlakbij het stadion van, hoe heet het nog, de St. Louis Cardinals.
2: Ja, want wij zaten in East St. Louis.
3: Ja.
2: Dat ligt net aan de andere kant van de Mississippi.
3: Ja.
2: Ik weet niet meer welke staat het is trouwens. Moet je hem heel goed nadenken. In Illinois, dat is in Illinois, want St. Louis ligt in Missouri.
3: Ja, het ligt precies op Trani.
2: Ja,
3: het
2: ligt net op de andere kant. We gingen door naartoe op die zaterdagavond. Ja, en dan is er op zich van alles te doen natuurlijk. Hij noos een uitgangscentrum toe gaat.
4: We staan hier op Broadway. We staan hier vlak bij de arena waar net de St. Louis Cardinals speelden hebben. Maar er is hier ook aan het eind van Broadway... Weer verschillende bluesclubs en wij staan hier tegenover McGuire. Maar hij komt net uit jazz, BB's, jazz, blues en soups. En ik moet je zeggen, dat is een hele mooie tent eigenlijk wel van binnen. Alleen ik vond de muziek van Arthur Williams vond ik niet echt geweldig. Maar verder ziet het hier wel heel gezellig uit. Ik vond het is een leuke zaak met... Met een mooie entourage, maar nogmaals, ik vond de muziek vond ik niet echt geweldig.
5: Een beetje een stemmingsorkest?
4: Ja, gewoon cliché. Ik bedoel, die band was niet together en zo. En ik denk dat er in Nederland een heleboel bandjes zijn die gewoon in een café speelden die net zo goed zijn en zo.
5: Het is hier wel lekker druk trouwens.
4: Ja, ik denk dat de game net niet zo lang geleden afgelopen is en dat mensen... Maar je ziet hier allemaal ouders wegkomen bij de arena en die gaat allemaal fort. Ja. En er is hier toch een bepaalde uitgangs. Ja, hier tegenover, u hoort het wel. En hier dan een eindje verderop is een club die Arthur Williams ook net speelt. Daar speelt nou Lonnie Brooks, die redelijk bekend is van het Alligator label. Ja, er is hier. Qua blues is hier dan ben je wel een stuk of vier club waar wel wat te doen is. Je hebt nog andere Mississippi Nights.
5: Ja,
4: dat is dan een hier at the Landing.
5: Voor de mensen die als een beetje op bluesmuziek uit bent, die kunt net zo goed in St. Louis terecht dan in Memphis.
4: Ja, ik denk dat hier wat beter is nog zelfs.
5: Het is mooi, stad al met al ook dus.
4: Ja, de stad is natuurlijk. De stad is meer welvarend dan Memphis. Dat kun je gewoon zien.
5: Ja, en je hebt hier een goede uitgaanscentra. Je hebt daar, hoe heet dat, La Clay's Landing.
4: Ja, en je hebt hier South Broadway heb je hier dus. En dat is, je hebt hier genoeg muziek dus.
5: Dus je kunt hier best zelf de hoop uitgaan wat dat betreft?
4: Dat denk ik wel. Ja. Je hoeft hier... De blues die leeft hier nog wel, dacht ik.
5: Nou ja, laat maar even lusten daar.
4: Ja.

0: Dit is de schoonmoederblues.
1: Ja.
0: De schoonmoederblues van Arthur Williams, Mother-in-Law Blues. Komt van de cd Harping on It van Arthur Williams. Man die is geboren is in de Delta trouwens.
1: Ja, Tunica.
0: Outside Tunica, ja.
1: En Tunica, dat is een heel apart plekje. Dus dat, ineens reizen daar de casino's zomaar uit de rivier op. Heel apart.
0: De façades.
1: Ja, ja. Ja. Het is echt, liep wel karton of zo.
0: Het gokcentrum van Noord-Mississippi.
1: Ja.
0: Waar als het katoengeld in geïnvesteerd wordt om nee money op te brengen.
1: Ja, ja, ja.
0: Als zo slim bent die katoenplanters dan ook
1: ja,
0: wel.
1: Dat is...
0: Dat ze wel het geld weer in andere dingen investeert. Want ja, de katoen, dat is niet alles meer. Die Arthur Williams, dat was trouwens wel een beetje een flamboyant type. Hij hem door zo'n chauffeur in de zaal zang zitten bij,
1: ja, ja.
0: Bij Blues and Soups. Hè?
1: Ja, het is een hele mooie zaak overigens, dat Blues and Soups.
0: Hele lange, hele diepe, ja, diepe zaak. Ja.
1: Lustra's. En je kon er ook heel goed in. En de bediening, die was werkelijk... was een wat oudere juffrouw die ons daar bediende. Mensen waren verschrikkelijk aardig eigenlijk.
0: Ja, behalve de luiven die bent trouwens.
1: Ja.
0: Dat waren zeker.
1: Ja, dan mocht je het weer niet... Wouden we het even opnemen en dat mocht dan weer niet.
0: Ingewikkeld, man.
1: Ja, terwijl dat toch eigenlijk niet zo'n verschrikkelijk goede band was. Maar Arthur Williams, die zat ook geregeld tussen twee van dames in. Ook,
0: Pretty Woman.
1: Van middelbare leeftijd. En er werden redelijk wat glazen met... alcoholische versnapering werd daar aan de tafel die bracht. Een beetje zoals Muddy dat ook deed. Hè? Op laatst, die speelde dus ook. Zat vrij geregeld in de club en zo. En dan speelde de band een heleboel ding. En dan zong er iemand anders, Little Walter of zo. En Muddy die deed dan op laatst een paar nummers. En dan liet hij zich verder verteren.
0: Ja, hij onderhield zich met het publiek. Wat mij trouwens door ook opvalt in die zaak was... Er was maar een heel klein podiumpje.
1: Ja, ja.
0: We stelden heel weinig voor.
1: Heel sumier, PA'tje ook en zo.
0: Ja, ja. En hij de deuren uitstappen door achteraan, dan wij gewoon buiten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik bedoel, niks, geen kleedkamer, weet ik veel, faciliteiten, 0,0 eigenlijk.
1: Nee, dat is toch echt...
0: Maar ja, dat hoeft ook niet natuurlijk, hè?
1: Nee, het was natuurlijk, iedereen kon er ook buiten zitten.
0: Want zijn temperatuur was toch ook hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Hey, mooi is dat het ook buiten kan hier. Maar de mensen die staan ook hier buiten en onder een afdak te spelen. En de temperatuur is hier zo goed dat...
3: Ja, het swingt wel lekker aan, mooi. Het klinkt wel gezellig hier.
2: Ja.
3: Mijn mojo working.
2: Ja, van Muddy, de Mojo Man Waters.
3: Nou, we kunnen wel even langs die Blues Oyster Club lopen. Misschien horen we door hem wel iets van Lonnie Brooks.
2: Misschien is er nog wat,
3: ja. Ja, loop die kader maar hem oplopen. Het is er wel wat anders als Assen op Zolderdehoofd.
2: Ja, maar hier wordt ook in deze omtrek worden ook 2,5 miljoen mensen. Dus,
3: ja, dat is ook zo.
2: Dat is niet verwonderlijk. In de binnenstad zo'n 400.000, maar in de area... 2,5 miljoen, dus dat is nogal een beetje volk.
3: Ja, ja.
2: Kelly's Corner zie ik en dan kom je bij een andere.
3: Okay. We lopen er gewoon langs, dan zie je het vanzelf wel, ja. Volgens mij maakt ze hier ook niet zo'n drukte over vergunnings en zo, van decibel en dat soort ding.
2: Nee joh, dat is hier veel te groot. Daar heb je hier helemaal geen probleem mee.
3: Volgens mij is pauze.
2: Hier wordt niet gespeeld.
3: Maar nog een hoe het hier afgeschermd is en zo.
2: Ja. Verkeerd bord.
3: Ja,
2: ja. Dat is een regenval,
3: man. Er zit wat nattigheid in de lucht, hè?
2: Ja.
3: Nou, hij ziet, ik bedoel, ze spullen dan door buiten, maar er zit ook niet geweldig volle vol.
2: Nee, hij zit, binnen zitten wat mensen en daar zitten wat mensen. Nou, ja. Zitten bij elkaar een keer 150 man.
3: En als het giet regent of zo,
2: nou,
3: dan zit alle apparatuur gewoon buiten, ja.
2: Ja.
3: Wat dat betreft neemt ze een halve gok eigenlijk.
2: Maar ik vind het wel leuk dat hier in de omgeving nog blues speeld wordt. Want anders was het een trieste reis geworden, want dan was het de blues helemaal afgelopen. En dat is dus schijnbaar nog niet helemaal waar.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Je moet wel hem opzoeken.
2: Dus opgewekt stappen wij naar het hotel. Ja, hierachter loopt de spoorweg en de wagons die kunnen gigantisch lang. Ik heb er wel 6 langs gegaan. Kijk daar hij.
3: Ze hadden hier langs.
2: Ja, daar zeg je, kijk, nee, wij waren daar.
3: Ja. Dan gaan ze hier overheen, ja.
2: Hier gaan ze overheen.
3: Ja. Wij waren nog iets verder. De auto nog een eentje verderop staan.
2: Ja, mensen in zo'n grote stad kun je gewoon verdwalen.
3: Ja, dat is wat anders dan rolde, hè?
2: Ja, er staat de kerk in het midden. Dan zie je altijd de kerk en dan weer die hel die waar je toe moet.

0: En dat was hem dan. Lonely Brooks met Roll of the Thumbling Dice.
1: Ja.
0: Van de CD Roadhouse Rules, ik denk je 198.
1: Ja, Lonnie die waarschuwde Oes nog even tegen de gevaren van het centenstappen in de slotmachine. In de
0: casino's
1: in de automaat, de casino's en tegen de tumbling dice, tegen de rollende steen, dobbelsteen, daar ging het eigenlijk over.
0: Ja. Maar die casino's die hij trouwens in St. Louis ook wel, hè?
1: Ja, ook, door, ook op, weer op de rivier.
0: Op de Mississippi
1: ja,
0: door, hè?
1: Dat mag dan. Dat is een soort van wet, ja, net zoals hier eigenlijk, dat je buiten de territoriale zone,
0: ja,
1: dan mag je
0: zoiets,
1: dus
0: ja,
1: goedkoop drank kopen. En daar, daar mag dan wel in de state mag niet gokt worden, maar op die rivier wel weer. Ja. En dat was natuurlijk van all set op die riverboat. Dat zie je in die films ook altijd. Hè?
0: Een soort boetevaart.
1: Ja.
0: Maar dat hadden ze in Amerikaans eigenlijk. Goed, dat was St. Louis in die zin. Dat was het bluesgedeelte wat aan de ene kant zat het in McLeod's Landing.
1: Ja,
0: het hele oude gedeelte wat aan de rivier ligt, ja. Waar in de tijd in de 18e eeuw, denk ik, McLeod aan het land gegaan is. Zo, die eerste, eerste vestigingen komen is. Later op South Broadway, waar de grote clubs en zo zaten.
1: Het was ook een vrij harde neighborhood en zo. Werd ook vaak vochten en zo.
0: Ja, en aan de andere kant, trouwens in East St. Louis ook. Want ik ben ooit nog eens een keer in het begin van deze eeuw een paar honderd mensen op het leven komen zelfs. Hè?
1: Ja.
0: Bij rassenonlusten of zo.
1: Ja, het was niet zo leuk.
0: Rough town.
1: Ja. En die landing, dat was een beetje, ja, met oude pakhuizen en zo.
0: Ja.
1: Helemaal restaureerd. Er zat veel horeca in en dat soort werk. Een beetje zoals West End in Dallas.
0: In Dallas, ja.
1: Die hele Elm Street beweging en zo.
0: Zag je er in St. Louis trouwens sowieso dat de binnenstad van dat die heel erg opgeknapt was.
1: Ja.
0: En dat de rand door hem toe, dat die een beetje desolaat was.
1: Ja, ontzettend, ja.
0: Ja.
1: Zag je bijna geen mens.
0: Nee. Ja, en bulde afbreuken en nog niet weer opbouwd, zeg maar.
1: Nee.
0: En we gingen door ook op zoek naar Aan de rand van de binnenstad, aan de rand van downtown, waar hij de grote winkels hebt, de prachtige winkels hebt en de grote skyscrapers en zo hebt, gingen we op zoek naar het huis van, ik denk, een van de bekendste inwoners van St. Louis.
1: Ja.
0: Chuck Berry is ook een bekende, maar ja, dat is geen blues, dat is rock and roll, dus daar hou niet achter aan de wees.
1: Nee.
0: Maar Scott Joplin, dat was...
1: Ja,
0: want er houdt over dat...
1: Ja, dat was de man eigenlijk van de ragtime, hè?
0: Ja.
1: En... ook een beetje een man die ook muziek kon componeren en ook op schrift kon zetten. Hè? Mm. Dus wij waren daar op zoek in die een beetje troosteloze buurt eigenlijk.
0: Het was een beetje griezelig allemaal. Dus.
1: Ja.
0: Je wist niet precies waar hij aan toe waren. En ja, dan is het maar zoek naar je het kunt vinden allemaal.
2: Je ziet hier toch wel het verval een beetje. Of het een beetje...
3: Nee, die oude wijken zijn al afgebroken, dat Deep Morgan en Valley. En daar hebben ze daarginder dus allemaal nieuwe gebouwen voor in de plaats. Grotendeels banken, grote hotels zoals de Regal en dergelijke.
4: Yeah.
5: Hallo.
4: Hi.
5: Can we come in?
4: Yes.
5: Can we come in?
4: Welcome with to the Sky Joplin House.
5: With a mic and a camera, no problem. Sorry. Okay.
4: Welcome. My name is Chantilly McBride. I'm a tourist assistant here. This is the Scott Joplin State Historic Site, one of the only black state historic sites in the state of Missouri. This is one of the only houses still standing associated with Scott Joplin in the nation, or a National Historic Landmark. He lived here from 1901 to 1903 on the upstairs east portion of this building. And he lived here with his first wife, Belle. He wrote, actually, if you follow me this way, he wrote approximately 25 compositions and his first opera while living here. Mm-hmm. An example of some of the compositions he wrote there, the famous The Entertainer, The Sunflower Slow Drag, Elite Syncopations, The Easy Winners, and he wrote his famous The Maple Leaf Rag in Sedalia, Missouri. We've been open since 1991, and we're open 7 days a week, Monday through Saturday, from approximately 10 to 4. Tour fees are approximately $2, and you get to see the whole house, plus our famous player piano.
5: Okay. And how many people are coming over here daily?
4: Daily, I can say it'd be anywhere between two people to 200. It just depends. We have tour groups as well as our random tours and so forth. And we welcome all people at any time.
5: What kind of area is this here?
4: Locally, this was a vibrant neighborhood area. Morgan Street, which was the name of the street when Scott Joplin lived here, was a vibrant ragtime area. Now it's more non-commercial, but the state has acquired six acres right here.
6: Oh, yeah, over here,
4: and the building next door is going to become the Rosebud Cafe. As well, which will be a live ragtime bar and restaurant and rental venue. Mm-hmm. And also the Scott Joplin Theater has gone up, and that would house after-school programs and other programs for local kids and theater productions.
5: Does Scott Joplin anything to do with blues music?
4: Scott Joplin... Ragtime was America's first American-made music, and what Scott Joplin did was introduce something unlike what America was used to with syncopation. Ragtime kind of twinkled into jazz and bebopped into blues and kind of rolled into rock and roll with its syncopation and style, and from that it branched off into many different types and styles of music.
5: Okay, thank you very much.
4: Thank you.
5: Is dat nou de piano waarop gespeeld is? Denk ik wel, hè? Door een andere naam op stier.
1: Ja, in memory.
5: Maar dit is een soort draai. Ja, de kun je rollen op doen.
1: Je kunt de muziek daarin zetten. En je kunt het tempo bepalen, zie. Er zit een indicator op. Hier zo kun je tempo gewoon verschuiven. Hieronder even, dan gaat een knopje zitten hier. En voor de bas, de trebles. Dus kun je allemaal via je pedaal doen. Maar je kunt ook het tempo bepalen en je kunt de muziek in doen. Kijk, hier heb je die rollen allemaal liggen, hier bovenop. Die stap je dan hierin en dan kun je zelf je tempo bepalen.
6: Kijk wat erop staat, dat is ook
1: wel. Kijk, een presto, een allegro, als je een langzaam gedeelte wil spelen, dan doe je dat. Een adagio helemaal langzaam, dan kun je dat met via dat pijltje kun je dat regelen. Nou, en dan zet je dus die rollen erop. Ja, het is een beetje zoals de draaiorgel was, weet je wel. Dan zet je alleen dat is met een... Ja, dit is hier ook...
5: Dit werkt met pinnetjes volgens mij.
1: Ja. Kijk, hier kun je tempo ook nog op bepalen.
5: Het is een muziekinstrument, maar ja, het is ook een instrument eigenlijk.
1: Ja, het is een instrument, maar ook een beetje een machine.
5: Een apparaat, ja.

0: Scott Joplin is dit met zijn met zijn grote hit eigenlijk, hè?
1: Ja, de Maple Leaf Rag.
0: 850, wat zijn ze ook alweer? Hoeveel waren er niet van kopieën van de markt of...
1: Ja, en ook muziek werd er uitgegeven, hè, van die muziek van hem. Dus.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want dat was natuurlijk... hij noteerde het, hè. En hij was een van de mensen die gestudeerd had. En dat kon je dan noteren. En dan werd die muziek... Dan werd het naspeeld. En dan kon dat op muziekpapier.
0: Meestal waren de blanken zo slim om alles zwart op wit te zetten. Maar zo af en toe was er eens een keer een kleurling die dat ook deed.
1: De bitkoppel mensen met de riek van worden. Zoals Jozef Draaien, die toen niemand in Nederland nog iets wist van muziek is uitgeverij, dan kreeg je 33% van de Buma. En de muzikant kreeg, als hij de tekst en de muziek schreef, kreeg dan 66%. Maar die mensen deden dan niks voor. Verder geen kosten, die beurden alleen maar. Er zijn handige mensen met dat.
0: Ja. Maar het is mooi, mooi gebouw door zo in St. Louis. Het Scott Joplin House. En de dame die ons door rondleidde was ook een buitengewoon aardige...
1: Buitengewoon aardig mens. Ja.
0: Dat valt me in zijn algemeenheid op dat de negerbevolking van die... Ik wil niet zeggen, ze omarmt toe bijna.
1: Ja, ze hebben...
0: Warme mensen.
1: Kijk, de blanken zijn ook heel behulpzaam. Hoor. Dat valt best wel met. Maar die hebben toch een hele andere... uitstraling, vind ik.
0: Ja.
1: Die meent het ook wel goed, maar die negers, daar zit toch meer jive in gewoon.
0: En nog alsof het eerlijker is. Ik bedoel, het is geen kunstje of zo. Dat
1: heb ik altijd al vonden. Daar ben ik ook in die muziek gaan spelen. Zo. Dat zag ik een beetje in. Dat directe soul eigenlijk toch.
0: Ja, een soul, ja. Nou, dat had die dame ook zeker. En het was ook duidelijk te maken van dat ze ook zeer... Ja, ik neem aan dat ze dat als beroepskracht deed, maar dat ze ook zeer toegewijd was aan het werk waar ze mee bezig was. Ze was de enige in dat huisdorp die zo dacht.
1: Het was ook mooi van hoeveel mensen komt hier.
0: Ja.
1: Ja, per dag, het kan 2 wezen, maar het kan ook 200 wezen. Ik kwam in de groep.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, we werden zeer enthousiast begeleid en zo.
2: Scott Joplin, around the age of 7, was taught by a man to actually transcribe music and record music and write compositions. And he left home when he was 15 and traveled, and he settled in Sedalia, Missouri about 13 years later. At that time, he later in 1899 published through John Stark The Maple Leaf Rag and became the first African American to receive music contracts and musical royalties. And in his sales, by the time he had moved in here in 1901, he had sold over 500,000, but eventually topped over 850,000 sales of the sheet music of the Maple Leaf Rag. Mm. And that was just the beginning.
1: Yeah. And okay. Ik vertel het maar even. Scott Joplin heeft dus uiteindelijk 850.000 kopieën verkocht van die Maple Leaf Rag. En hij is dus door een Duits-Amerikaanse componist is hij geholpen om muziek te leren lezen en te leren schrijven. En daardoor was hij ook de eerste Afro-Amerikaanse componist die gewoon royalties ontving en copyrights op zijn muziek. Op zijn werd uitgegeven. En vandaar dat hij zoals de meesten niet bedonderd is, maar hij toch een man in bonus is geworden.
3: Ja.
1: Hij is overigens vroeg overleden. Hij was hier op zijn 32e en hij is op zijn 48e overleden.
3: Ja. Ja. We gaan even naar boven toe. Loop maar, ga maar voor u daarheen.
2: It's warm up there, so be careful.
3: Yeah?
2: You're now entering 1902.
1: Aha. Yeah. There was no air conditioning at that time, I think. Dit is 1902. Toen zag het er allemaal zo uit. Yes. Kijk. Bed met een eenvoudige spiraal, een oude naaimachine, zoals wij dit thuis nog. Zo heb ik er ook nog een, alle Singer. Nou, hier wat scheergerij, nog een kwast, zou ik die metnemen of niet? Ik heb er een nodig namelijk.
3: Zo, een mooie kwast wezen, Harry, een legendarische kwast.
1: Nou, ziet er wel mooi uit. Kijk eens wat mooi kwastje. Scheermes, nou, mooie kaptafel toch, heel mooi onderhouden.
3: Misschien ga je hem ook wel eens sneden, dat zie je.
1: Ja.
3: En
1: hier de werkkamer waarschijnlijk. Toch, kijk, Het is toch vreemd dat hij komt toch uit een ander milieu. Als je, hij was toch een raar, hij heeft rondgezworven. Toch was hij vrij een vrij ontwikkelde zwarte man. Want als je dat dan zo ziet.
0: Maar hoezeer, in welke zin is dat vreemd?
1: Nou, omdat de rest hartstikke arm was. Kijk, hij woonde hier toch in een omgeving die voor zwarte begrip natuurlijk, hij is natuurlijk door die centen heb ik dat natuurlijk kunnen doen. Maar
0: zit er wat overeenkomst in met W.C. Handy?
1: Nou ja, tuurlijk. Handy die kon ook lezen. En die kon het ook op papier zetten.
0: Ja.
1: Die heeft de stukken, hebben ze dingen uitgeschreven. En dat was natuurlijk voor de blanken, dat was dan een ontwikkelde neger natuurlijk. En die kon je dan waarschijnlijk, omdat ze wisten waar het over ging, niet bedonderen.
0: Precies.
1: Weet je wel? Ja. Als het nou precies zo gaat, is het niet. Maar in ieder geval, kijk, daar heb je dan een mooie foto van hem.
0: Nou,
1: naar
0: beneden.
2: I sing here.
1: Oh, yeah?
2: Ragtime and sometimes a little blues.
3: Oh, maybe you can sing a little ragtime for us.
2: Ah.
1: Yeah.
2: Okay.
1: Yeah, oh, come on.
2: Is he still?
1: yeah, okay.
2: A little nervousness here.
1: Ah.
2: Okay. Are you ready? Okay.

0: Ja. Dat is toch altijd weer leuk, hè? De onverwachte ontmoetingen.
1: Nou ja, maar zij kan ook hartstikke goed zingen. Die heeft ook alweer. Mensen hebben allemaal goede stemmen, hè? Ja. Ik bedoel, maar dat is ook zoiets. En volgens mij is ook in de kerk gezongen, dat leren ze daar natuurlijk. Hele goede uitspraak, je ziet het zo, techniek. Mooi.
0: Ja, mooi, ja. Gewoon, ja, mensen doet dat leuk en ja, heel spontaan uit zichzelf.
2: Ja, ik...
0: Ja, zonder poel haar, bedoel.
2: Ja, je hoeft er verder niks aan toe te voegen, het is gewoon puur.
0: Ja, nou eigenlijk, dat lood ik me niet meer doen dan.
2: Nee.
0: Het is weer tijd voor The Mojo Man, Muddy Waters, het boek van Sandra B. Toews. We hadden het over St. Louis, eigenlijk de stad van de piano toch wel een beetje. Vandoor dat we ook de drie belangrijkste pianisten van Muddy Waters eens even bij de kop wil pakken, die ook allemaal in het boek vermeld staan. Hij begon met Sonny Len Slim, denk ik, hè?
2: Ja, het staat hier... Sonny Len Slim, 1907 geboren.
0: 1995 overleden.
2: En die is oud geworden.
0: Die is heel oud geworden, ja.
2: Ja, ja. Otis Spann, dat is de tweede.
0: Daar heeft denk ik wel langs met de spelen.
2: Ja, en dat was ook... Ze zeiden dat hij een halfbroer was, maar ik heb het in het boek eigenlijk niet kunnen vinden dat het zo was.
0: Ja.
2: Maar hij was wel een protégé van Murray en Pinetop Perkins. En die is van 13 en die leeft nog steeds.
0: Ja. Ja, die maakt zelfs nog cd. We laten straks een nummer huren van zijn cd uit 1998. Maar jij het over Muddy Waters hebt, dan moet je eigenlijk toch maar beginnen met een wat older stuk. En dit is een stuk wat begin 50 jaar, denk ik, met Sonny Len Slim op de piano. De man die trouwens officieel Albert Luandru heet. En Sonny Len Slim, dat zal hij wel mooi aan eens vandaan gehaald hebben. Gypsy Woman.

0: Gypsy Woman van Muddy Waters met Sunnyland Slim op de piano. Een man die met heel veel mensen samenspeeld heeft. Met Robert Lockwood, met Leroy Forster, Snooky Pryor, Big Walter Hornton en Eddie Taylor. Dat was de oldste. Pinter Perkins, dat is de jongste.
1: Ja.
0: Die is geboren trouwens.

0: In Maxwell Street.
1: Ja, de straat, de bekende straat in Chicago, waar niet zoveel meer van over is, maar waar vroeger allerlei mensen rondliepen die met bluesmuziek te maken hadden.
0: Door had zijn vader, die had door een rug store.
1: Een?
0: Rug store.
1: Wat was dat? R-U-G. Matjes of zo?
0: Ja, ik kan, dat weet ik niet.
1: Ja, rugs, dat bent toch een soort van kleedjes of zoiets?
0: Ja, ja. Nou, dat
1: ik dacht het wel.
0: Ja, dat kan nog wel eens. Ja, dat kan nog wel eens. Nou, het was ook typisch een straat die wel van alles en nog wat te koop was.
1: Ja, ja, dat was, er gebeurde ook van alles. Hè. Zetten op straat te speelden. Ja. Dus mensen werden schoenpoetst.
0: En door de Pine Top heeft door ook Muddy Waters ontmoet. Van de CD Down in Mississippi, 1908, van Pine Top Perkins. Heel mooi liedje wat hij opgedragen heeft van de vorige pianist die we net noemen aan Sonny Len Slim. Song for Sonny Len Slim.

0: Not so many customers. Tell it take them a week to get around. Get a whole lot of them. Not so many customers. Tell it take them a week to get around. I don't want you to be uneasy, darling, because I ain't going to let you down.
1: Pine Top Perkins met Song for Sunnyland Slim van de CD Down in Mississippi uit 1998. Pine Top Perkins trouwens die met Muddy speelde van 1969 tot 1980. Hij vulde de plek op die Otis Penn noorleur.
2: Ja, dat is dan een redelijk lange tijd.
1: Ja, is vrij lang. Ja. Muddy die wisselde nogal eens van ja. Samenstelling. Hebben de gitaristen en dergelijke bleven toch vaak niet zo heel lang bij hem.
2: Nee, het in het begin had hij regelmatig dezelfde mensen, maar naarmate de beroemdheid Steven en er ook een heleboel mensen kwamen erin en gingen eruit. Maar sommigen kwamen ook weer.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar deze man is dus vrij lang bij hem zitten.
1: Dat kun je allemaal prachtig nalezen in Muddy Waters. The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de vervoermiddelen waarmee als The Way Up North gemaakt werd, dat was uiteraard de trein.
2: Ja, trein heeft altijd een hele grote rol gespeeld. Werd ook vaak aangelegd, vooral in Mississippi, door de negers.
1: Ja, ja.
2: Ook weer. En die bent natuurlijk ook vervoerd natuurlijk.
1: Ja, en we bent die trein binnen we in verschillende hoedanigheden tegenkomen eigenlijk.
2: Ja, in het station daar in
1: Union Station in St. Louis.
2: Een prachtige verbouwd station wat nou vol zat met een soort van koopcentrum. Een soort van mal, maar dan helemaal in de oude stijl. Prachtig daar trouwens.
1: Maar wel met geluid nog van de trein.
2: Met geluid van de trein en allerlei ornamenten en wachtkamers, toestanden, waar winkels in zaten. Dat hadden ze heel mooi daar.
1: Union Station was dat. Ja. En op een zondagmiddag kwamen we door ook een prachtige treintring trouwens in St. Louis, weet je niet?
2: Ja.
1: Hele lange
2: trein. Dat hield maar niet op. Ja. Ik bedoel, zulke trein die hebben wij hier nog nooit zien.
1: En later binnen we nog naar Casey Jones geweest.
2: Het Casey Jones Museum, ook met trein had dat te maken.
1: Ja, want Casey Jones dat was zo'n man die ooit in Amerika beroemd geworden is omdat hij een ramp voorkomen heeft en daarbij zelf een probleem gekomen is.
2: Ja, die heeft zich ook over dat zware.
1: Door ben Amerikanen gegeven.
2: Ja.
1: Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die we maken door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. En volgende week, dan ben je weer.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: De verwachtingen waren hoog gespannen. De nieuwe band van Harry Musquet en Ilko Gelling zou Nederland veroveren met gitarist Frank Nuyens uit Q65, basgitarist Laurens Leeuw uit The Rockin' Tigers en drummer Herman van Boeien uit Super Sister. Maar na één album en een optreden tijdens Pinkpop was het alweer voorbij. Red, White and Blue, Master of Planning.

Red, White and Blue, Master of Planning. Ophie Wright uit Leno, Tennessee, kwam voort uit de gospelgroep The Sunset Travelers. Het was een groot talent, maar de man had een structureel drugsprobleem. In 1980 overleed hij in Mobile, Alabama, aan een overdosis drugs. Ophie Wright, A Nickel and a Nail.

Alfie Wright, A Nickel and a Nail. Little Johnny Taylor, dat was een bluesgitarist uit Louisiana. Hij had een groot hit in Amerika met Part-Time Love. En ook de opvolger van deze single werd weer een hit. Dat nummer eindigde 9 in Amerika. Hij overleed in 2002 in Arkansas. Little Johnny Taylor, Everybody Knows About My Good Thing.

Little Johnny Taylor, everybody knows about my good thing. Betty Lavette uit Michigan had verkering met zanger Willie Jones van de Royal Jokers. En hij haalde haar over om ook te gaan zingen. In 1965 vertrok ze naar New York. Vervolgens ging ze toeren met Don Gardner en Didi Ford. En ze werd een cultartiest met een aantal albums die een meesterwerk genoemd mogen worden. Betty Lavette, Your Turn to Cry.

Betty LaVette, Your Turn to Cry. Luther Allison uit Arkansas vertrok in 1951 naar Chicago en daar werd hij de beste live artiest van de stad waar Otis Rush zijn ultieme held was. Toen hij na een verblijf van ruim 20 jaar in Parijs terugkeerde naar Amerika, bleek hij ongeneeslijk ziek en even later overleed hij. Luther Allison, Luther's Blues.

Luther Allison, Luther's Blues. Bonnie Raitt uit Burbank, Californië, was de dochter van musicalster John Raitt. Ze begon als voorprogramma voor Sippy Wallace en Mississippi Fred McDowell. En dit was haar eerste hit. Het is een cover van een Del Shannon hit uit 1961. Bonnie Raitt, Runaway.

Bonnie Raitt, Runaway. Edward Harrington uit Mississippi vertrok met zijn oom, de predikant Houston Harrington, naar Chicago. En daar begon hij een band met zijn neef uit Mississippi, mondharmonica-speler Carrie Bell, en zijn zoon, gitarist Lurie Bell. Eddie Clearwater, Bad Dream.

Eddie Clearwater, Bad Dream. C.T. Hill zong blues en southern soul en George Jackson was zijn songwriter. En deze George Jackson schreef deze hit uit 1981. Maar even later was C.T. Hill betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. En in 1984 overleed hij in Dallas. Hij werd 48 jaar. C.T. Hill, Down Home Blues.

T.T. Hill, Down Home Blues. Joe Louis Walker uit San Francisco bezocht bijna iedere avond de Matrix Club, waar hij zijn favoriete blueshelden zag optreden, zoals Lightnin' Hopkins, Freddie King en Magic Sam. Hij deelde een huis in San Francisco met een andere gitarist, namelijk met Michael Bloomfield. In 1985 toerde hij door Europa met de Mississippi Delta Blues Band, en terug in San Francisco begon hij een eigen band, de Boss Talkers. Joe Louis Walker, Cold is the Night.

Joe Louis Walker, Cold is the Night. Buddy Guy uit Louisiana ging in Chicago samenwerken met mondharmonica-speler Junior Wells. Later werd hij de studiogitarist van Chess Records en het huisorkest in de Checkerboard Lounge. En vervolgens begon hij zijn eigen bluesclub, Buddy Guy's Legends, waar hij nog steeds regelmatig optreedt. Buddy Guy, damn right, I've got the blues.

Buddy Guy, damn right, I've got the blues. Arthur Adams was een studiogitarist uit Los Angeles en hij was tevens de bandleider van het huisorkest in het B.B. King Blues Café in Los Angeles. En dit nummer nam hij samen op met B.B. Hij was tevens de bandleider van het huisorkest in het B.B. King Blues Café in Los Angeles. En dit nummer nam hij samen op.

Arthur Adams, backup man. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Van Morrison nam het nummer op met Jules Holland als pianist, saxofonist Pee Wee Ellis uit de band van James Brown en gitarist Mick Green, en hem kennen we uit The Pirates en Billy J. Kramer en de Dakotas. Van Morrison, Valley of Tears.

Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang de beste muziek die jij maar kunt bedenken. Althans, die ik maar kan bedenken. Muziek van onder andere Lauren Anderson, Sunfold, Robert John and the Wreck. Muziek van Avi Gross Band, Alabama 3, The Wild Feathers en Debbie Bond. Ook muziek straks van Harlem Lake, die optreedt bij Hofstede in Grollo. We beginnen met James McMurtry, The Blackberry Winter.

James McMurtry van de nieuwe CD The Horses and the Hound. En door van het nummer Blackberry Winter. Man die trouwens ook al jaren bezig is. Deze man die in Fort Worth in Texas opgegroeid is, maar oorspronkelijk eigenlijk uit Virginia kwam. En ooit ontdekt is op het Kerrville Folk Festival in Amerika, in de buurt van San Antonio. En dat, ja, dat heeft heel veel opgeleverd in elk geval. In elk geval deze nieuwe CD, de CD The Horses and the Hound. De Harlem Lake, dat is een band die vroeger de Dave Warmerdam band heette. En die ooit speelde op Binnenblues in Grollo in november 2019. En ik had ze een jaar daarvoor ontdekt in Hogeveen.